0: lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
1: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
2: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. ATM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
3: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, ja. Zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
1: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer. Wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog. De minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog. Periode met zon. In de middag wat meer bewolking. En de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
2: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
1: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
3: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
4: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
1: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
2: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
1: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
3: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. ATM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
4: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
1: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer. Wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog. De minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog. Periode met zon. In de middag wat meer bewolking. En de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
1: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
0: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
2: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
0: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. KTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
3: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
0: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Het nieuws uit Den Haag.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
2: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
1: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
3: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. ATM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
4: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
1: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer. Wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog. De minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog. Periode met zon. In de middag wat meer bewolking. En de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezedes. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
4: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is, of eigenlijk een aanval op het partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit, werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand en ook net daarboven. Er zit zo'n glaswerk boven, dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
3: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
5: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
3: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. HTM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
6: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
3: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer. Wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog. De minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog. Periode met zon. In de middag wat meer bewolking. En de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio.
1: No matter what. No matter what. You got.

0: van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
5: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
4: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
6: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
4: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. ATM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
7: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
4: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van HTM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: ADAD met Desiree Snijders. 100%
8: haar. En natuurlijk met co-hosten Willem en Lucie in de building. Ja, we gaan lekker de ochtend starten met jullie. Het is vandaag 9 mei alweer.
9: Snel, hè?
8: Tijd gaat zo snel, jongens. Echt, jeetje. Hoe was jullie week? Lucie, hoe was je week?
9: Nou ja, ik heb uit een vliegtuig gesprongen.
10: Was dat de bedoeling?
9: Ja, dat was de bedoeling.
8: Even dubbel check.
9: Ja. Ja, en familie uit Canada was over. Dus we hebben
8: gezellig
9: eten geweest. Gisteren lekker drankje gedaan.
8: Wat een gezelligheid.
9: Ja, dat is altijd een heel leuk moment.
8: Hoe heb je het ervaren uit de vliegtuig springen?
9: Je kan het, denk ik, vergelijken met mensen die mediteren. En op een gegeven moment, op een bepaald moment in die meditatie komen, dat ze dus even helemaal niks meer denken en voelen.
10: Ze hebben nirvana, zeg maar.
9: Ja, en dat had ik op het moment dat ik de vrije val had. Het was gewoon stil.
8: Het was
9: zo rustgevend.
10: Maar spring je dan ook zelf of word je een beetje een soort van
9: je wordt geduwd eigenlijk. Ja. De instructeur achter je, die bepaalt alles.
8: Geen keus.
9: Je hebt echt geen keus. Maar dat is het lekkere. Ik ben echt een control freak, maar hier kon ik niks. Dus ik kon
8: dat
9: volledig
8: helpt.
9: Loslaten. Ik hing gewoon aan zijn tuigje en meer kon ik niet doen behalve genieten.
8: Willem, hoe was jouw week?
9: Ik kan het iedereen aanraden.
10: Prima.
8: Minder interessant of rustiger?
10: Ik was uiteindelijk eventjes naar het bevrijdingsfestival. En dat was ook wel een soort van gezellig.
8: Ja.
9: Ik heb je niet gezien. Ik heb je gemist.
8: Ja, Lucie stond vooraan bij Keizer. Dat was niet iedereen heeft Lucie
9: ik
8: gemist.
9: Ik stond bij Keizer vooraan.
10: Hij deed wel echt weinig van zijn oude.
9: Ik vond het echt heel slecht. Ja. Ja. Echt heel slecht.
8: En voor de mensen die nu luisteren, we zijn dinsdag. We hadden natuurlijk maandag herdenking. En dinsdag zijn we met z'n allen naar het Bevrijdingsfestival gegaan. Gewoon iedereen op zichzelf. En iedereen heeft andere dingen ervaren.
10: Ja.
8: Van
10: de
8: artiesten. Ja. Ik heb Carsoe nog gezien. Heel mooi.
10: Ja, dat hoor ik.
8: Ja, wauw. Echt.
10: Daar was ik aan het denken, maar dat was echt tof hoor.
8: Ja, prachtig stem. Heel mooi optreden. En we hebben Chico heb ik meegemaakt. Ik ben naar het provinciehuis geweest voor de jonge stadsdichters. Waar allemaal militaire voertuigen ook stonden, waar we in konden. Dat was wel leuk. En de Senna stage was je hard natuurlijk.
9: Ja.
8: Dus dat was wel...
9: H3C was echt lachen.
10: volgens mij is de Senna stage steeds vaker groter dan de main stage.
8: Ja, maar het komt ook wel door de programmering ook, jawel.
9: Ja, het ging natuurlijk meer jongeren ook wel, door de upcoming artiesten. Ja.
8: En het was sowieso, overal was het wel druk. Je had studenten, quarters had je natuurlijk, en
9: De Vink
8: Hip-hop
9: had
8: centrum.
9: Het Silent Disco
10: was... van De Vink?
8: Ja. Was vol, vol.
9: Ja, was echt goed geregeld.
8: Het enige wat ik wel eng vond, was die helikopter. Want die ging op een gegeven moment opstijgen. Ja. En toen maakte hij een soort van ererondje over onze hoofden heen. Waardoor iedereen
10: maar dan hangen ze zo schuin daarin, dat is vet.
8: Ja, en toen kreeg iedereen even zo'n moment van... gaan we dit overleven of stort hij nu neer? Dat was echt zo van, hij kwam aanvliegen, nam een turn, maar zo strak dat iedereen er zat... Zelfs de Silent Disco was even iedereen...
10: Stil. In de Silent Disco was iedereen...
8: Ja, stil. Hey, laten we de ochtend een beetje goed beginnen met een lekker ochtendmuziekie. En zoals jullie van ons gewend zijn, is dat natuurlijk
11: All right,
8: even
11: we're gonna
8: dit.
11: Do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: the stars were shining bright. But now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
1: So say good morning!
2: Good morning!
3: Good morning! Good morning!
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning.
5: Oh, sorry, I thought we were still going.
2: Ja, want het is natuurlijk gewoon een hele goede morgen. En we gaan de ochtend starten met goed positieve nieuws, want daarvoor is je zaterdag bedoeld.
6: Laat me horen dan.
2: Ja, we gaan ervoor. Oké, er komt een nieuw Javaans magazine uit in Den Haag door stichting Gemma Raza. En op zondag 10 mei, dus aankomende zondag, wordt het nieuwe magazine Suwara Java gepresenteerd. En het is bedoeld om herinneringen en cultuur blijvend vast te leggen en door te geven aan de volgende generaties.
6: En waar wordt dat gedaan? Staat het erbij?
2: Zover was ik nog niet, Willem. Dit was de eerste intro. Zover was ik nog niet.
6: Ik was gewoon helemaal hoekt door dit verhaal.
2: Ja.
6: Verder, deze.
2: Even kijken waar... Nu moet ik door jou... Je weet hoe dat gaat. Nu moet ik het opzoeken.
7: Wat hier gebeurt is ADHD.
2: Ja, dit is echt typisch ADHD. Ik kan even niet 1, 2, 3 vinden waar het wordt gepresenteerd. Maar het wordt in ieder geval... Er is een gratis digitale exemplaar. Dus je kan het online vinden. En het is gecreëerd door... voor Wong Sokario. En heeft Javaans Surinaamse roots. Hij organiseerde vorig jaar een festival in Museum Sophiahof en treedt regelmatig op met gamelan muziek op Java in Indonesië. En hij geeft ook workshops over cultuur en erfgoed. Als je bij deze luistert en je zegt... deze, die naam heb je verkeerd gezegd. I'm very sorry. Ja. Ik doe mijn best.
6: She very white.
2: I'm very white, sorry. Maar dus het is specifiek... Javaans en niet Javaans Surinaams.
6: Oh, echt Javaans?
2: Ja, echt Javaans. Okay, tot in originen.
6: Cool.
2: En het is voor iedereen bedoeld die geïnteresseerd is in de Javaanse cultuur. Dus dat is wel gaaf.
7: Ah. Zeker.
6: Nice.
2: Zo'n positieve aanvulling op de stad.
6: Zeker.
2: Ja, toch? Oké, als we zeggen Hollands nieuwe, dan zeggen jullie?
7: Haring.
2: Ja, en?
7: Haring.
2: Is Den Haag, Scheveningen... Hollands nieuwe vlaggetjesdag. Maar ook...
7: Haringvaartje.
2: Ja? Kijk, daar gaan we. Kijk.
7: Komen het langzaam wel.
2: Ja. Want het eerste vaatje, voor heel veel mensen wordt dit een teleurstelling, denk ik wel een beetje. Het eerste vaatje haring wordt namelijk niet meer geveld. Dit jaar.
6: Right.
2: Ja, want ze willen meer jongeren aan de haak slaan.
7: Wow, hoe lang zouden we diegene daarop hebben gebroed?
2: geweldige titel van het artikel.
6: Maar waar...
2: Nu komt de uitleg.
6: Ja.
2: Dit heeft een nieuwe opzet, omdat namelijk de haringsector merkt dat jongeren minder populair... de haringen minder populair zijn onder de jongeren. Dus ze willen de jongeren enthousiast maken voor de vis. En een van de consequenties is dan dat het eerste vaartje niet meer wordt geveld. Maar dat ze dus, ze gaan het een beetje anders maken. Dus er komen topchefs en die gaan de haring bereiden in verschillende gerechten. Van klassieke hapjes tot moderne varianten. En dat gebeurt onder de naam Happy Haring.
6: Allow it. Als het goede chefs zijn die lekker die haring kunnen bereiden.
2: Het is je hebt altijd de haringparties natuurlijk. Mm-hmm. Hopelijk. Ik zat al wat te kijken en toen dacht ik wel... misschien moet ik even een aanvraagje doen.
6: Zijn jullie fan van haring?
2: Ja, ik vind het heel lekker.
7: Je mag ervoor maken.
2: Ja, heerlijk.
7: Ik kijk al uit naar de haringparty.
2: Zonder uitjes.
7: Ja, gewoon...
2: Daar kan ik niet tegen.
7: Ja, puur natuur.
2: Ja.
7: De haringparty van
6: Eikers zijn ook gewoon
7: staat al gepland.
2: Oh, oké. Nou, misschien moeten we daar eens ons even tussenwiebelen.
7: Ja, ik ga.
2: Ja, maar jij bent op uitnodiging van Leeuwen, niet op uitnodiging van jezelf.
7: Plus 1.
2: Ja, precies.
6: Ja. Als wij gewoon plus 0 zijn.
7: Ja, dan zijn jullie plus 2.
2: Zullen wij de onofficiële plus 2 van jou zijn? En dan komen we aan en zeggen gewoon, tada, team ADD is hier.
6: Haring.
2: Nee, maar de grootste haringparty van Nederland is natuurlijk op 19 juni. Dat is altijd de vrijdag voor Vlaggetjesdag op 20 juni. En dan hebben we ook de Great Sing-Along. Dus daar heb je altijd eerst de officiële zakelijke haring. Mm-hmm. En dan komt de burgemeester en die doet altijd een praatje. En dan is Vlaggetjesdag. En dan heb je op 19 juni ook Hipfest in Keistraat.
6: Nice.
2: Ja.
6: Ja, die is weer in de Keistraat.
2: Ja, eindelijk. Yes. Weer terug. Weer terug waar die hoort te zijn.
6: Waar het hoort te zijn.
2: Ja, nog meer leuk nieuws uit de stad is ook... kijk, het Haagse Historisch Museum is natuurlijk nu in verbouwing. Mm-hmm. Dus daar kunnen we niet heen. Erg jammer, heel veel mensen missen het. Maar ze zijn wat anders leuks aan het doen. Ze zijn namelijk persoonlijke verhalen van mensen aan het verzamelen... onder de noemer stadsverhalen. Dus er komt een tentoonstelling, uiteindelijk wat heet Den Haag, Stad van Zand en Veen. En door de hele stad staan verhaalsaloons, waar Hagenaren en Hagenezen hun persoonlijke belevenissen kwijt kunnen. En daardoor zijn ze allemaal verhalen aan het verzamelen. Zodat uiteindelijk als ze weer open gaan, dat ze echt een stuk van de stad laten zien. Met,
7: zijn jullie al gevraagd?
2: Nee, maar volgens mij kan je ook opgeven.
7: Ja.
2: Nee, de volgende verhaalsaloon is 13 mei. Dus kan je even kijken op de website van Haagse Historisch Museum. En je kan je verhalen ook opsturen via de mail. Dus we kunnen ons verhaal opsturen via de mail. Ja. Dat is wel leuk. Misschien moeten we dat gewoon doen.
6: We hebben echt veel verhalen.
7: Ik heb heel veel verhalen, ja. Vol met verhalen.
2: Heel veel verhalen. Alsof je echt een soort van dinosaurier bent.
6: Nou, ja, eigenlijk wel.
2: Nee.
6: 31 om inmiddels. Ik kan me achter de geranium zetten.
2: Hey, we gaan weer even naar muziek. En dan kijk ik Willem even aan. Welk nummer uit jouw showlist denk je dat een goede start is van onze ochtend? Wow. Ik zat te kijken tussen twee.
6: Oké.
2: Dus ik had Stil Verbond van Mr. Helene of Right Direction van Marie Amber. Want die zijn allebei wat gewoon chill.
6: Ik denk Mr. Helene.
2: Ja? Ja. Die hebben we een tijdje terug. Hadden we die ergens in Pitch the Tune, heb ik die volgens mij.
6: Ja, dit is wel eens langsgekomen. Maar ik weet niet of deze van Mr. Helene was.
2: Spannend. Nou, we gaan genieten van Stil Verbond van Mr. Helene.

0: Ja, en dat was Stil Verbond van Mr. Heleen. Gewoon een lekkere, rustige ochtend ook.
1: Ja, kom je er lekker in?
0: Ja, kom je er lekker in. Zo met minimale slaap, extreem veel enthousiasme.
1: Zo werkt het bij ons.
0: Ja, toch? Dat is wel een beetje de inzet. Nee, we gaan weer eigenlijk een beetje iets doen wat sommige mensen niet willen doen op hun zaterdag. En ja...
2: En dat is?
0: Dat is les krijgen. Naar school gaan. Okay. Opletten. Okay, ja, nee. Opletten wat er wordt gezegd. Ja. En in dit geval is het natuurlijk Willem... die weer een Haags woord heeft uitgezocht. Want we gaan...
3: En ik lul Haags met me. Even Haags met me.
0: We gaan Haags lullen.
2: Dit is geen straf.
0: Is geen straf, nee. Nee. Maar, oh my god, ik denk dat als Lucy er vorige week bij was geweest... dan was het... Dan Lenio probeerde eerst, was hij nog schunnig en toen wat netter. Maar ik denk als jij erbij was geweest, had je echt onder de vloer.
2: Ik hoorde jullie net praten over flappen.
0: Flappen. Ja.
2: Vagina, flappen.
0: Nee, we hadden het horizontaal tango dansen.
1: Als je...
2: Seksen?
0: Ja.
1: Ja. Nou, nu zeg
0: ik... Kijk, Lucy weet het
2: gemeenschap.
0: Snel.
2: Gemeenschap.
1: Hosterlokken.
0: Ja. Oké, vertel.
1: Oké. Ik dacht...
0: Zijn benieuwd. Jij komt met het woord, wij gaan het raden.
1: We gaan nu even naar echt een klassiek Haags woord.
0: Oeh,
1: ik dacht,
0: spannend.
1: Ja, die gaan we gewoon tussendoor gooien.
0: Ja.
1: En dat is... Mawen.
0: Mawen?
2: Zoenen.
1: Nee.
2: Oh. Wat ben je ik aan was het... hier echt van overtuigd.
1: Oh, ze ging wel echt... Ja, je ging er volop
0: ging er voor. Voor.
1: Nee, maar wat doet iemand als hij aan het mawen is?
0: Mawen?
2: Ja, ik dacht zoenen. Ik zag echt dat tongzoenen voor. Zo lekker.
0: Zeuren.
1: Dat is mijlen. Dat is iets anders.
2: Oh, dat, ja. Nou, die bedoelde ik.
1: Ja, dat is mijlen, maar ik heb het over mamen.
2: Ja, oh, je hebt het over mamen. Ligt het wel in lijn met elkaar? Of,
0: dus Lucy, er koos voor Liewe. Gaan we even mijlen.
2: Even mijlen.
0: Schoon hier, schatje. Even mijlen.
1: Gaan we lekker mijlen. Nee, Het ligt niet per se in dezelfde categorie. Nee, mawen.
2: Oh, zeuren.
0: Je moet even mawen.
2: Je moet niet zo mawen.
1: Je moet me niet mawen.
0: Ja, je moet me niet mawen.
2: Maar wel mijlen. Niet mawen, maar mijlen.
1: Ja, we gaan niet mawen, gaan mijlen.
0: Nee. Kunnen we niet een soort van bestaande nummers Haagse varianten maken?
2: Ja, een soort hou je bek en bef me. Dan niet mawen, maar mijlen.
1: En niet zo mawen, maar mel me.
2: Ja, niet zo mawen, maar mel me.
1: Ja, leg er weer eentje te mawen. Daar ligt er eentje te muilen. En ze liggen wel heel goed bij elkaar.
2: Ja.
1: Ik denk dat we heel, heel erg mooi twee Haagse woorden nu...
0: Ja, dit was een zeer goede...
2: Zie je dat naar school gaan hartstikke leuk is?
1: Ja, kijk, zat hij erin? Zat
2: muilen erin? Vast wel.
0: Ik ga er helemaal kapot van, joh.
1: Nee, muilen staat er niet in.
0: Oeh, is dat niet Rotterdams? Kan ook,
1: nee,
0: hè?
1: Muilen is wel echt...
0: Kan, hè?
1: Ja. Nee, staat er niet in.
2: Heb je nog een afsluiter? Nog een leuk woord?
0: Nog eentje voor de lol.
1: Ik heb wel meppen. Tijd verdreft bij uitwedstrijden. Leuk.
2: Hij moet even vallen, maar...
1: meppen.
0: Oh god. Nee, we gaan nu door. Wat anders blijven we erin zitten, want ik word nu al te enthousiast.
1: Oké.
0: Ik weet hoe het gaat. Het wordt veel te gezellig.
1: Anders wil ze gelijk gaan buiten.
2: Ja, precies.
0: Ik kan toch niet dit. Heerlijk. Ik geniet hier echt van, hè. Zelfs dat het zo lekker vroeg ook is. En dan gewoon lekker zo...
1: Ja, geniet je van dat het zo vroeg is?
0: Nee, dat niet. Maar gewoon, weet je, dat je gewoon lekker zo'n beetje gekkigheid.
2: Ja, jij wil gewoon gemuild worden zo vroeg op de ochtend. Is dat het?
0: Ah. Ik weet niet, het klinkt zo niet charmant, dit.
1: Je hebt geen gemaal nodig.
0: Hey, we gaan door. Okay. Het is tijd voor Pitch the Tune. Pitch the Tune, elke week 3 artiesten, een minuutje lang per artiest. En dan mogen de co-hosten bedenken wat ze ervan vinden en wat ze van de artiest vinden. En in dit geval heb ik weer 3 nieuwe releases, waarvan volgens mij 1 artiest of 2 artiesten hebben we al eens een keer eerder gehad. En de laatste heb ik eigenlijk volgens mij... niet echt gedraaid, of misschien ooit eens een keer, dat weet ik niet meer, dat is al ver verleden. We gaan beginnen met Silver Lake. heeft laatst Willem ook in de showlist gezet. Dus dat, dat is wel, ja, het is wel heel mooi. Ze hebben een nieuw nummer uitgebracht. Silver Lake is een beetje indie pop duo vanuit Den Haag. En heeft een beetje dreamy texture, hoe ze het dan zo omschrijven. Ik hou het, ja, ik hou me altijd
1: heel
0: een beetje
1: benieuwd.
0: Ja, liedje heet Little Julie van Silver Lake.

0: Ja, en dat was Little Julie bij Silver Lake. First Reactions.
1: Leuke opbouw.
2: Ja. Ja,
0: ja toch?
2: Ja, het gaat echt... Je stapt echt stukje bij beetje het nummer.
1: Ja. Ik dacht eerst, oh, dit wordt zo'n heel depri nummer. Maar toen kwam zo'n beetje die drum zo... Tic, tic, tic. Vervolgens even later... Gitaar erbij dacht ik, oh, hey, leuk.
0: Ja.
2: Heel leuk indie. I love it.
0: Ja, ja toch wel echt indie pop.
2: Ja, ja, ja, maar echt goed gedaan. Echt leuk, leuk gedaan.
0: Volgende artiest op de lijst is Lucy's favoriete artiest.
1: Frenna? Justin Bieber?
0: Frenna? Ja, natuurlijk. Want Justin Bieber is geen
1: Starlight.
0: Haagse artiest.
2: Zover wij weten.
0: Zover wij weten is hij Canadees.
1: Ja. Jij gaat Starlight draaien.
0: Ja, voor een minuutje.
1: Ja.
0: Voor een minuutje.
1: Ja, nou, die heb ik al langer dan een minuut gehoord.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Spoiler alert.
0: Ja, spoiler alert. We gaan luisteren naar Starlight van Frenna. Frenna is natuurlijk een
1: Haagse artiest.
0: Ja, is... Haagse artiest, maar ondertussen is hij gewoon internationaal, globaal is hij al bekend. Staat extreem hoog in de Spotify-lijsten. Wordt te weinig gedraaid op onze zender, vind ik. Spreek ook even meteen uit.
2: Ja, kunnen we niet gewoon zeggen dat Frenna de grootste artiest uit Den Haag is in Nederland?
0: Nee.
2: Oeh.
0: Dat kan niet.
2: Oeh.
0: Nee, dat kan niet.
1: Nee.
0: Nee, dat kan niet.
2: Wie wil je dan meer? Nou, op dit moment.
1: Op dit moment in de hip-hop.
0: Ja, ja, maar je hebt in de genres.
2: Ja, ja, maar ja. Ik denk toch, als je kijkt naar alle overkoepelende genres, hoe vet Frenna is. Dat hij voor mij dan misschien wel bovenaan staat.
0: Nou, voor jou staat hij bovenaan. Ja. Voor iedereen anders die luistert, die mag zijn eigen keuze uiten.
2: Ja, ja, 100%.
0: Ja. We gaan even luisteren naar Starlight van Frenna. Minuutje genieten.
3: 1, 2.

0: Ja, Starlife. Ik ga die eens vragen aan Lucy. Want
1: het nodig.
0: Dan krijg ik alleen maar ja!
2: Ik zei het net toch al? Ja. De grootste artiest uit Den Haag.
0: Ja, maar we hebben het nu het niet grootste artiest. Het gaat om de mening over het liedje wat wordt gedraaid.
2: Dit nummer bewijst maar weer dat.
1: Ja.
0: Oké, dus dit wordt een nieuwe summertune.
2: Ja, 100.
1: Ja, sowieso. Sowieso.
0: Rustig met je gezicht. Hele intense emoties gooien op me.
2: Dit wordt de summertune. Dit wordt de summertune.
0: Dit wordt de summertune.
2: Dit is de summertune.
0: Ja, ik vind het echt... Ik ben nog steeds van... de summertune zit tussen Starlife Frenna en Palermo van Flair. Dat is wel ook eentje waarvan ik denk, ja.
2: Ja.
0: Als je zo'n oranje... Hoe heet zo'n oranje drankje weer? Zo met zo'n bol glas. Aperol Spritz. En dat met Palermo heb ik een beetje die vibes. En dan Italië.
1: Palermo is sowieso leuk om te bezoeken.
0: Ik heb geen idee. Maar het is goed dat je het zegt. Ik heb
1: Sicilië.
0: Oké. Okay. Kijk, zie je Italië. Dat is toch wel goed, gelukkig.
2: Ja, zo'n eiland ernaast.
0: Hey, we gaan naar het laatste nummer van Pitcha Tune. Het is een lekker protestsong. Lekker agressief van heerlijk. Heet Subsidized Bombs van Dolly Min. Er staat toevallig ook een Dolly Min nummer tussen onze showlist. En Dolly Min heeft laatst ook tijdens de Haagse Popgala prijs gewonnen ook. Moet ik even nagaan welk prijs ook weer. Want in mijn hoofd had ik hem, maar toen was hij weer weg. Maar
2: zo gaat dat.
0: Ja, dat gebeurt af en toe.
2: Fleeting
0: Tots. Fleeting Tots heet dat. We gaan luisteren naar Subsidized Bombs van Dolly Min.
2: Het begint toch goed.

0: Ja, dat was Subsidized Bombs van Dolly Min. Wat vinden we? Eerste response.
1: Ik heb zin om te rellen.
0: Ja, toch? Ja. Eerlijk? Als ik dit hoor, denk ik, alles wordt kapot.
2: Ik voel dat rellen, maar het kan nog meer in de stem zitten. Ze werd heel erg in de microfoon, de instellingen goed aangepast, zodat je een beetje dat rellen krijgt.
1: Ja.
2: Maar ze mag nog even wat meer rellen.
1: Het mag nog meer rellen.
2: Mag nog even. Ze mag het wel zingen alsof ze ramen wil slopen.
0: Ah, oké.
2: Ja, als je, nou, dat is mijn mening.
0: wat een quote is dat? Je mag het zeggen alsof je. Wat zei nou?
2: Ze moet het zingen alsof ze echt ramen wil slopen.
0: Ja.
1: Misschien moet ze het zingen terwijl ze ramen aan het slopen is.
2: Ik denk dat dat werkt.
0: Wat een leuke combinaties hier. Oké, wat zijn we? Mensen. Geen vandalisme. Je hebt me laatst zo goed probeerde je me op te voeden.
2: Je eigen met, ramen niet, mag.
0: Geen rare dingen stelen en nu lopen we te hebben over ramen inslaan.
2: Nee, maar als het je eigen ramen zijn, is het toch prima?
0: Ja, als je eigen ramen...
2: Lekker je eigen ruiten inslaan.
0: Ja, dan wel richting de tuinkant. Niet straatkant.
2: Als mensen richting de straat... Nee, oké.
0: Nee, want het komt op straat. Dan heb je iemand anders een probleem.
2: Als je eigen ramen gooit, dan wel of je huis in...
0: Naar binnen.
2: Of
0: de tuin in.
1: Ik weet dat je hier ook gewoon dingen voor kan huren en borden kan kapot gooien.
2: Zo'n room dat je alles kan slopen.
0: Volgens mij gaan we ook voorbij aan de boodschap van het hele nummer, Subsidized Bombs. Het is ook een heel erg nummer met een vuist naar de overheid.
1: Ah. Ja, dat is wat je meteen in de eerste zin hoort. Ja. Dat is wel duidelijk.
0: Ja, dat is meteen een goede dikke middelvinger.
2: Ah, en terecht.
0: Ja, op sommige punten wel, ja.
1: Ook dat is weer jouw mening.
0: Laten we zo zeggen, voor iedereen die luistert en meekijkt, we zijn een zeer subjectief programma.
2: Tegenwoordig dus iedereen een mening. En ik hoor helemaal.
0: Ongevraagde meningen. Ja. Zijn we, you heard it here first. Ja. Gisteren was ik bij iets heel leuks. En dat was namelijk het hijsen van de vlag. Lucy begon al helemaal te wapperen, waardoor een heel beeld ineens versprong. Het wapperen van de vlag, namelijk van de queer community. Want het is namelijk tijd voor Pride The Hague. En gisteren is officieel de week gestart. Ze hebben deze keer een feestweek. En dan ook een Pride Walk. En we hebben zometeen ook een leuk gast in de studio die daar meer over kan vertellen. Over haar community en community beelden. Maar wij gaan natuurlijk eerst even de geschiedenis in. En speciaal voor dit thema heeft Lucy iets gevonden.
3: Ik zal best nog wel een keertje, net als vroeger.
0: Vertel.
1: Doen jullie wel eens aan cruising?
2: Wat ligt er met je?
0: In de auto?
1: Nee, niet in de auto.
0: Ik ga het jullie uitleggen. Ik ben bang voor dit. Als het aan me wordt gevraagd.
1: Ja,
0: zeker vanuit Lucy's kant. Misschien... Ik durf niet meer.
1: Cruising, hoe kom ik daar? Het lange verhoud was... Nee, niet met een schip. Het lange verhoud was eind 17e, begin 18e eeuw... de ontmoetingsplaats voor de Haagse mannen... die gemeenschap zochten met hetzelfde geslacht.
0: Oeh.
1: In die tijd nog strafbaar. Dus zij maakten gebruik van codetaal om aan te geven van... hé, ik heb wel interesse in jou. En dat was bijvoorbeeld door met je... elleboog, de andere elleboog van iemand aan te raken.
0: Oeh.
1: Om bij de waterpomp af te spreken. Want ik ben dorstig, ik heb zin in jou. Was ook een codetaal. En de welbekende bend en snap. Oftewel, ik laat wat vallen en ik puk.
0: Oeh, welke film was dat nou? Ligli Blant. Ja, daar wordt het ook in gedaan.
1: Precies.
0: Ja, ja.
1: Nou ja.
0: Ja.
1: Deze term noemen ze ook wel kruisen. Hè? Want je kruist elkaar letterlijk... En de Engelsen hebben die term overgenomen met cruising.
0: Oh.
1: En dat is een term wat nog steeds wordt gebruikt... voor eigenlijk snel openbaar seks willen hebben met iemand.
0: Oh, wauw. Oké.
1: Goed dat jullie je mond dicht hielden toen ik het aan jullie vroeg.
0: Ik zat ook echt te denken, ja, dat is niet mijn community... dus dat zou ik dan ook niet weten, toch?
1: Nee, maar goed, het is natuurlijk voor elke gender, elke...
2: Maar het voelt ook zo heerlijk degelijk van... Hier sta ik met mijn elleboog.
1: Ja.
0: Nou, meer zo van, ik sta bij de waterpomp, wat ik dorstig voor je.
1: Ja. Ah. Wel even shout-out to queer verhalen, want die vertellen dit verhaal. Ik heb het van hun Instagram en ik dacht, dit is echt een fantastisch
0: geweldig
1: verhaal. Ik moet dit vertellen. Dus zij vertellen dit ook tijdens de wandelingen die zij doen. Maar
0: wat
1: ik vond
0: mooi.
1: Deze ook gewoon echt gewoon leuk. Inderdaad, gewoon die subtiele
0: Maar dan wel
1: hints.
0: Te beseffen, dat lange verhaal was hartstikke chic.
1: Ja,
0: dus je
1: precies.
0: kon het ook niet echt openbaar
1: precies.
0: doen, want anders werd er natuurlijk meteen naar...
1: Ja, het was strafbaar natuurlijk in die tijd.
2: Achter een boompje.
0: Even cruisen, jongens. Even cruisen.
1: Ja.
2: Oh. En dan een virus oplopen. Dat hantavirus met die cruise. Nee.
0: Ja. Nee. Laat, nee. Positief nieuws. Ja, ik wil het daar niet over hebben. Ik krijg meteen alweer... Ik kwam mijn hart niet aan op dit moment.
2: 26 vibes.
0: Ja, nee. Dat is, nee.
2: Kijk, stoppen het.
1: Nee. Dus dat, cruisen?
0: Ja, cruisen.
2: Leuk.
1: Ja. Gebeurde vroeger al.
0: Ja. Ah, oké. Okay. Ik zat ineens te denken, want we hebben een showlist. Maar ik heb ook een nummer binnengekregen van een artiest uit Queer Community.
2: Oké.
0: Okay. Ja, die dingen heet die. En die heeft een speciaal nummer gemaakt ook. En het heet Die Stad, Die Stad. Dus moet ik hem heel even goed opzoeken. En het gaat dan over... even kijken hoor. Dit is echt weer typisch zo'n moment dat ik denk van... Ja, ik had hem klaarstaan, maar...
2: Maar...
1: Ja, dan zal ik nog een feitje erin gooien, kan jij ondertussen zoeken. Het Haagse Bos was dus ook een... ontmoetingsplek, maar dat was dan weer voor de mannelijke prostitutie. Ja. Vond ik ook nog op een Instagram.
2: Volgens mij is Scheveningse Bosjes ook.
0: Ja. Maar het was ook wel, vroeger kregen we ook wel, we mochten in bepaalde delen van het Haagse Bos ook niet zijn, want dan werd je lastiggevallen.
2: Ja, ik hoop...
0: Dat was wel tegen, dat ervaarden we ook wel.
2: Ik ben gewoon blij dat dat in theorie niet meer hoeft.
0: Nee, het hoeft niet. Je kan gewoon...
1: In theorie zeg je goed.
0: In theorie. Zou dat, ja, lastig.
1: Want het bestaat nog steeds. Bepaalde plekken waar mannen elkaar ontmoeten die er niet voor kunnen
2: of durven uitkomen.
1: In Delft heb je ook zo'n plek.
2: Ja. En het is van harte gegund. Ja.
1: Ja.
2: Het is heel zonde dat het nodig is, maar blij dat het er is.
1: Ja.
0: Hey, ik heb alles klaarstaan. Wij gaan luisteren naar de artiest die het heeft opgestuurd via de mail. Namelijk de artiest Die Dingen. En dat gaat over... Ja, oldschool zeker. Staat ook bij Radio Mix.
2: Okay.
0: Ja. De stad.
4: Onder notifica.
0: Nee.
2: Oh.
0: Ik heb even...
2: Even in de reverse.
0: Nou, dat is een goede vraag. Dit staat reverse. Open. Ja, grapje. Nee, ik moet altijd even dubbel alles checken of alles wel staat waar het moet staan. Maar
1: heb niet nog een Haags feitje om het vol te lullen.
0: Nee, komt goed. We gaan luisteren naar De Stad van Die Dingen.

een staat, desolaat en onpersoonlijk. De grimmigen in hun zelfgekeerde blikken. Telefoon schitterend op de retina's van haar bewoners. Ze laat me niet meer los. De stad, die stad. Ik moet er weg, ergens ver ervan. Om bij aankomst elders, in die rust, die afstand, de heimwee in mijn buik weer terug te moeten. De stad, die stad. Ik wil gezien worden. Geen afgewende blikken, geen voorbijgaan zonder notificatie. De zelfscan.

0: Ja, en dat was Die Dingen, de stad. Hier op Den Haag FM 92.0. Op je leukste radiostation van je stad.
1: Ja, wat een tune wel.
0: Ja, hè? Oh, echt. Dat was een beetje vibey. Ja. En dan gingen we door naar de club. En een goede betekenis er ook aan vastgekoppeld. Ja. Het had eigenlijk een beetje alles.
1: De zon schijnt buiten, maar ik voelde me in een bunker.
0: Is het, stel als je het nummer wilt terugluisteren, kan dat via diedingen.bandcamp.com. En dan kan je via die dingen kan je dus ook de stad terugvinden.
1: Hallie.
0: Dus stel, het is een ode aan Queer Den Haag.
1: Vet.
0: Ja, toch?
1: Echt een vette tune.
0: Vette tune. Hoort ook een beetje bij het thema, dus dat is alleen maar mooi.
1: Hard.
0: Ja, hey, voordat we gaan naar de Certified Banger, neem ik jullie weer even mee naar positief nieuws op je ochtend. Want...
1: Laat maar eens weten.
0: We hadden een tijdje geleden over de padden.
2: Ja. Ja, dat weet ik wel.
1: Die lieve aan de
2: ja.
1: Ja.
2: Dit is echt een ding geworden.
0: Het is echt een ding geworden. Maar er zijn duizenden paddenkikkers en salamanders deze lente veilig de overkant overgebracht door de inzet van Haagse vrijwilligers. Tijdens de jaarlijkse paddentrek hielpen vrijwilligers van de dierenbescherming.
1: Ja.
0: Ruim 8600 amfibieën oversteken op 13 locaties verspreid door het land. Bijna 10.000 padden.
2: Goed dat ze dat hebben gedaan.
0: Mooi toch?
1: Gelukkig zijn de padden veilig van Leeuwen.
0: Heel lief.
1: Het scheelt
0: eigenlijk. Ja, ze zijn heel veilig.
2: Ja, ze moeten oppassen, want Leeuwen gaat morgen een marathon rennen. Dus 42 kilometer waar die padden komen.
0: Nee, maar het is toch...
2: Leiden.
0: Ja, maar het is heel mooi dat de paddentrek krijgt namelijk ook dit jaar weer landelijke aandacht. Zo ontstond er eerder discussie over de padden tijdens de hardlooptrainingen bij de Citypier Cityloop. Maar ook het televisieprogramma Binnenste Buiten heeft aandacht voor de Haagse amfibieën. Want in Den Haag zijn er, als ik het goed zeg, opvallend meer dieren geteld dan vorig jaar. En dat vooral op het bij Laan van Poot in de Vogelwijk en de Pompstationsweg op Scheveningen.
2: Ja, dus die padden hebben lekker gemeld met elkaar.
1: Die hebben lekker lopen flappen met z'n allen.
0: Oh god.
2: Die hebben horizontaal de tango gedansen. Ja, nou, super goed voor de padden dat ze zich zo voorplanten.
1: Was ik maar een pad.
0: Oh god. Nou, volgens mij hoef jij geen pad te zijn, hoor. Volgens mij lukt het je gewoon.
1: Okay, ja.
0: Ja.
1: Ik ben gewoon nog steeds aan het redden voor Leeuwen.
2: Weet je, dit is hoe fake news nou ontstaat.
0: Ja, dit is fake news. Sorry. Laten we doorgaan met een ander mooi nieuwtje, zodat we niet meer het hebben over Leeuwen en zijn padden destruction.
1: Wat is ook zijn padden destruction?
0: Zijn padden destruction. Sorry, wacht. Ik kom er niet meer uit.
1: Oké, door.
2: Volgende.
0: Oké, mooi nieuw, leuk nieuws in de stad. Is de Stamkartstraat in Laak krijgt namelijk een opknapbeurt en krijgt twee prachtige muurschilderingen ervoor terug. Op de twee lange, nu nog saaie grijze schuttingen, de studenten van de Haagse Hogeschool en bewoners uit de omgeving en nieuwbewoners van de containerwoning aan de Leemansplein helpen mee met de ontwerper en uitvoerder van de schilderingen. En dat is Bureau Samen. En het initiatief wordt dan echt dat ze gezamenlijk kijken van ja, wat is het doel en wat is de uitstraling van de wijk. Maar ook dat het gevoel van onveiligheid kan worden verminderd, doordat je in plaats van een saaie grijze muur hebt wat meer kleur in de wijk. En dan voelen mensen zich ook meer op hun gemak meestal. Er wordt ook gekeken naar betere verlichting, aanpak van zwerfvuil en gewoon om te kijken hoe kunnen we het historische Laakhavengebied gewoon wat meer upgraden. Dus dat is wel heel mooi.
1: Eindstand heb je zwerfafval op jezelf in de hand. Gooi je dingen gewoon in de prullenbak.
0: Goed gezegd.
1: Toch?
2: Jij bent lekker op dreef vandaag.
0: Ja, wat heb jij gedronken, joh?
2: Kava, mimosa.
0: Ja.
1: Nee eens.
0: Oh.
1: Ik heb gisteren wel een hele lekkere Portugese wijn gedronken. Maar...
0: Nou, top.
1: Dat is alweer een teken terug. Dan heb ik nu vrij weinig.
0: Hey, nog meer positief nieuws uit de stad is namelijk het jazzfestival Cutting Edge. En het zoekt het randje op in theater De Regentes. Je krijgt een avontuurlijke reis door jazzmuziek op 17 mei. Gaat niet om keurige achtergrondmuziek, maar om grensverleggende klanken, spoken word, film, vinylsessies in het oude zwembad. En dat zoeken ze bewust op, want het gaat een randje krijgen. En dat
1: komt zei je echt enthousiast. Ik ben helemaal hyped.
0: Ja, ik ook. Ik weet niet waarom, maar ik vind jazzmuziek altijd mooi. En vooral als ze dan een beetje op dat randje gaan zitten van, weet je,
2: het zwembadrandje.
0: Het zwembadrandje.
2: En wij zijn daar geweest.
1: En die locatie is
0: locatie. Ja. Daarom word ik er enthousiast over.
1: Ik voel het al helemaal.
0: Ja. Volgens de directeur van Pro Jazz, de organisatie achter het festival, zegt hij ook dat het goed past bij de imago van de stad als beatstad en popstad, want er is plek voor dit soort nieuwe grensoverschrijdende muziek. Ik weet niet of grensoverschrijdend. Cutting Edge, laten we daar gewoon op houden.
1: Cutting Edge.
0: Ja, vind ik wat van leuker klinken. De directeur houdt zich al 15 jaar bezig met de promotie van jazz in de stad. Naast optredens kunnen bezoekers genieten van een film van Snarky Papi en muziek op vinyl bij de Mulatu Listening Bar. Die is trouwens, Mulatu Listening Bar, die wordt vaker uitgenodigd bij events. Heel gaaf om eens een keer mee te maken.
1: Is dat van Molux dingen? Mulatu?
0: Weet ik niet zeker. Dat zou ik moeten uitzoeken. Dat weet ik niet zeker. Maar de ruimtes die dus worden gebruikt is Mulatu Listening Bar speelt zich af in het oude zwembad, waar jij dus bent geweest van het theater. De Listening Bar is volgens Perry steeds bekender in de stad. En tijdens de sessie neemt de presentator luisteraars mee in hun persoonlijke muziekreis aan de hand van platen. Er zijn nog kaarten. Wil je meer informatie? Check Den Haag FM.
1: Doen. Klinkt
0: ja, toch?
1: Klinkt echt vet.
0: Ik moet vaker zo praten als ik dit soort dingen aankondig. Ja. Ik maak jullie gewoon enthousiaster. Ja. Ik ben gewoon gehyped. Ik moet mezelf aanzetten. Extra aanzetten.
1: Rustig.
0: Extra aanzetten. Hey, we gaan naar een nummer. En wel de officiële.
1: Certified Banger.
0: Certified Banger deze week van Willem.
1: Ja, ik wil even een hele kleine shout-out doen naar het album van Willem. Ik heb
0: Dit doet hij nu al 3 weken lang, hè, besef.
1: Twee weken terug heb ik hem gedraaid. Ik heb het hele album geluisterd. Er staat nog steeds op repeat voor mij. Het is echt fantastisch. En ik ga niet iets daarvan doen.
0: Nee, je hebt vooral geen ADHD, hoor ik.
1: Nee, totaal niet.
2: Nummer met Ronnie Flex.
1: Ja, vet. Tjoen is dat.
0: Oh.
1: Maar. Wij waren natuurlijk allemaal op Bevrijdingsfestival.
2: Ja. Of course.
1: En onze lieve collega's van Den Haag FM hebben daar Willy Wartaal geïnterviewd.
2: Ja.
1: En Willy Wartaal, die kreeg de vraag, heb je nog bepaalde plannen voor komend jaar? En hij zegt, ik wil dat mijn kinderen gewoon gezond zijn.
0: Ja.
1: En dat er op dit station meer de jeugd vertegenwoordigd wordt gedraaid. Dus ik denk, Wibba, dat regelen wij voor jou.
2: Kijk.
1: Dus de Certified Banger vandaag is van de jeugd vertegenwoordigd. En het is M-A-N-O-N.
2: Ja. Dus Wibba,
1: deze is voor jou, omdat jij
0: speciaal.
1: Meer...
0: En omdat je in Den Haag bent komen wonen. Hè. Laten we dat voorop stellen.
1: Hij woont in Den Haag.
0: Anders was het ander verhaal.
1: Het is stiekem ook gewoon een Haagse artiest tegenwoordig. En je wilde het hebben en dan krijg je het ook, Wibba. Alsjeblieft. Manon van de jeugd vertegenwoordigd.

0: Ja, en dat was Manon van de Jeugd van Tegenwoordig hier op Den Haag FM 92.0. Bij een gezelligs ochtendshow van je weekend, namelijk
1: Achterhaagse Duinen.
2: Is dat er gekomen?
1: Zaten er helemaal bij.
2: Yes.
0: Ik heb hem helemaal gehyped. Kijk, zie je, dit gebeurt als ik te weinig slaap heb. Zometeen stort ik in, hoor. 12 uur, dan ga ik zo.
1: Ja, dan gaan we lekker even plat. En dan gaan we naar de
0: achterkant. Wij gaan zappen. Nou. Nee, kan niet. Nee, netjes blijven. Het is ochtend. Netjes blijven deze
1: gisteren.
2: Jij gaat weer een druifje plukken.
0: Ja, toch.
1: Ik hou van fruit. Jij bent mijn druifje.
0: Hé, hey, maar als we kijken naar de stad, toch? Hebben jullie ook een beetje een naast bevrijdingsfestival? Als we kijken naar de stad, ja?
1: Ja, we kijken naar de stad.
2: Ja, dat doen we.
1: We zaten
2: Ja, ja, we zaten in lijn.
0: Ja, dat was heel eng, dit. Ja. Zijn jullie ook wel naar een Haagse vrijheidsmaaltijd gegaan?
1: Nee.
0: Nee dus, nee? Nee, ook niet.
2: Ik was er niet.
1: Jij was in...
2: Granada.
0: Nee, dat kan niet, want je was bij het bevrijdingsfestival.
2: Oh ja, waar zat ik dan niet? Oh, het was Koningsdag. We hadden het net over Koningsdag. Ja, sorry, ik ben even helemaal in de war.
0: Hey, bevrijdingsfestival, dinsdag. Nee. Maar...
1: Mooie dingen gezien.
0: Ja, Haagse Vrijheidsmaaltijd. Ik was samen met mijn moeder, zijn we naar Haagse Vrijheidsmaaltijd gegaan in Amare.
1: Hé, wacht even. We hadden beloofd dat je moeder op de socials zou komen bij de Vrijheidsmaaltijd. Ik heb geen...
0: Ze staat op de socials, maar op lekker Haagse. Ze zit verstopt tussen de foto's.
1: Ik heb het niet goed gezien.
0: Nee, ik zet ook nooit mijn eigen persoonlijke foto als eerst. Vind ik altijd een beetje ongemakkelijk. Okay. Zet ik altijd als vierde of zo.
1: Okay, dat is goed.
0: Maar het was in Amare, de grote maaltijd van de stad. Waren meer dan 500 mensen. En de jongens die we laatst in de studio hebben gehad voor de Haagse Hap. In ieder geval eentje was er ook, samen met zijn ouders. En toen kregen we dus alle maaltijden. En ik dacht, ik wil het toch even extra benoemen, want het was heel tof. Ze hadden het hele podium van Amare leeggemaakt. Ze hadden zelfs de coulisses helemaal leeggemaakt. Dus alle doeken waren weg. Dus je kwam echt binnen.
1: Echt in de grote zaal?
0: Op het podium.
1: Vet?
0: Ja, echt mega vet. En dan echt was het echt propvol. En we hadden burgemeester van Sanen en Jacques Bral. En er waren optredens van het Oekraïense ballet. En een hele, hoe zeg ik dit netjes, experimentele muziekgroep. De eentje kwam met een blokfluit. En toen met allemaal tingeltjes. En toen met die buizen, weet je, waar dan holletjes in zijn geboord. En dan ging ze zo er tegenaan staan, waardoor je een bepaald geluid creëert. Op een gegeven moment stond hij op een of andere schelp te toeteren. Ja, ik vond het magisch. Het had wel een beetje op een gegeven moment zo'n gevoel van...
1: Was het ook schitterend magisch?
0: Nou, het was op een gegeven moment een beetje zo'n yoga-sessie-moment. Weet je, dat je ineens zo van, even tot rust.
2: Ding, ja, een soort klankschalen.
0: Klankschalen-moment. Ja. Maar het was wel leuk. En heel groot bevrijdingszangkoor ging aan het eind zingen. Meer dan 100 mensen. Het stonden op alle tafels. Het was heel gaaf. En het eten was heel lekker.
2: Ja, dat was mijn vraag.
1: Maar wat heb je gegeten?
0: Kapot lekker. We hadden als begin een soort van verse brood. Met een soort van speciale dip. Dat.
2: Aioli?
0: Nee. Het was
1: een
0: beetje...
1: Dip is dat.
0: Nee, het maar echt, hè. Ja. Dat was een soort van rood iets. En daar zaten allemaal kruiden in en zo. Nee. Want dat zat pas bij de soep. En dan had je de soep. En dan zat daar als dressing bij een soort van kleine kikkererwtdingetjes. En dan de daslookpesto van de Haagse hapwinnaars. En je had ook als voorhapje had je brivat. En dat was Marokkaanse hapje met bladerdeeg en lekker gekruid vlees erin. Heel lekker. En terwijl de hoofdmaaltijd was natuurlijk, je had je soep. Maar daarnaast de zijmaaltijden hadden we zoete aardappeltortilla. Kikkererwt wortelsalade met een beetje biet erdoorheen. En dan hadden ze verse guacamole. En toen als toetje hadden we chocoladetaart. Maar echt chocoladetaart, weet je, die echt zo...
1: Nou, volgens mij ben jij niet met honger naar huis gegaan.
0: Nee, totaal niet.
2: Nee.
0: En je kreeg een soepblik mee.
1: Ja, ja, en die soep...
0: Die staan nu allemaal bij mij, maar die zijn bestemd voor mijn ouders. Maar dat, dus het was heel mooi. Heel mooi, ook met residentieorkest hadden ze ook allemaal klassieke muziek als starters en zo. Een hele mooie zangeres. Ja, het was heel indrukwekkend.
1: Nice.
0: Mooie speeches ook. Dus dat is wel aanrader voor volgend jaar. Stel, je hebt niks te doen of je wil eens een keer ergens naartoe gaan met Bevrijdingsdag. Dan is de Haagse Vrijheidsmaaltijd een aanrader.
2: Ja. Moet je daarvoor opgeven?
0: Altijd. En het ligt er ook aan. Er waren zoveel locaties. Als je een keer ergens naartoe gaan met Bevrijdingsdag, dan is de Haagse Vrijheidsmaaltijd een aanrader.
2: Ja. Moet je daarvoor opgeven?
0: Ja, altijd. En het ligt er ook aan. Er waren zoveel locaties in de stad, dus je kon alle kanten op.

0: Ook vrijheid. Het is wel mooi als je dan zoveel verschillende soorten mensen bij elkaar ziet om gewoon met elkaar samen te eten. Ik vind het toch wel wat hebben, hoor.
1: Ik denk, het allermooiste wat je kan doen is met andere mensen eten.
2: Wist je dat je ook meer eet als je met andere mensen eet in plaats van alleen?
1: Kan ik me echt wel voorstellen.
0: Echt?
2: Ja.
0: Oh, wauw. Ik heb dat niet altijd, hoor. Als ik dan thuis zit, denk ik...
1: Eten is ergens iets functioneels, maar het is anderzijds ook zoiets sociaals.
2: Ja. Klopt.
1: Als ik het leukste wat ik met iemand kan doen is een maaltijd delen. Als met vrienden of je gaat op een date. Als je gaat eten.
0: Ja, maar jij houdt heel erg van tafelen.
1: Ja.
2: Of koken voor een ander. En dan die anderen zien genieten van jouw maaltijd. Ja.
1: Ik kook ook voor mezelf minder goed dan voor anderen. Voor anderen pak ik eigenlijk, ga ik dit doen, ga ik dat doen voor mezelf, denk ik. Ja, dit werkt.
0: Heerlijk. Ja. Hey, wij zitten alweer op tijd. En dat betekent dat onze eerste uur er alweer op zit. Nee! Maar zometeen zijn we terug met uur 2. En dan hebben wij interviews met Queer aan Zee, met Hilde en met Wim van Hollands Palet. Onze soort van alter ego van Den Haag FM. Is het bijna zo, van Den Haag Totaal.
1: Onze schaduw.
0: Maar dan wel een hele shiny schaduw, om het zo te zeggen. We gaan naar muziek en wel Haagse artiesten. En in dit geval kijk ik naar de tijd en naar de muziek. En dan denk ik, Willem, welke vibe gaan we in?
1: Ik moet een lijst daarvoor hebben.
0: Oké, we gaan naar de vibe van Pearl Ramos. Alleen zijn... Miso, toch? Dat is wel een mooie om het volgende uur in te gaan.
1: Zeker.

Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12.

0: Den Haag FM.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Een explosie met een vuurwerkbom gisteravond bij het hoofdkantoor van D66. SBS-verslaggever Jeannot van Beurden was vanmorgen in de Lange Houtstraat bij het kantoor en nam de schade op.
6: Het is nu al de tweede keer dat er zo'n explosie bij het gebouw is. Of eigenlijk een aanval op een partijkantoor. Vorige keer lagen de ruiten eruit. Werd er geprobeerd een brandende container binnen te rijden. Nu is er vooral schade dus bij die voordeur van het pand. En ook net daarboven, er zit zo'n glaswerk boven. Dat is deels gebroken. Het glas ligt ook nog hier op straat.
5: D66 heeft woedend gereageerd. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerd Sjoerdsma.
7: Godzijdank, dus niet in de ruimte waar dat dan gebeurt. En konden zij via de achteruitgang nu eruit gaan. Nou, dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
5: De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste wonerverblijfplaats opgepakt. Motief voor de aanval is niet bekend. ATM stopt met kaartautomaten in de tram. Vanaf 1 augustus kan je geen papieren kaartje meer kopen eenmaal aan boord van de tram. Woordvoerder Marijke Poppelier.
8: Die apparaten zijn behoorlijk vaak in storing en voor het onderhoud. En op een gegeven moment dan krijg je een scheve balans, zal ik het maar noemen. En dan moet je een keuze maken.
5: Aangeraden wordt vanaf augustus je kaartje te kopen in de app van ATM of in de servicewinkel. Dan nog het weer, wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het zo'n 17 graden. Vanavond en vannacht meer opklaringen. Het blijft droog, de minima 7 of 8 graden. Ook morgen droog, periode met zon. In de middag wat meer bewolking en de maxima dan omstreeks 19 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Nu ADHD met Desiree Snijders.
9: Co-host Willem en Lucie zijn ook in de building hier in de studio Gezelligheid bij ADHD. Ja, want we zitten nog steeds in onze show, in onze tweede uur alweer. Goedemorgen! En we gaan even het nieuws in. En Luus zit al erbij, dus we gaan gewoon met Luus gaan we het nieuws doen. Ken jij het magazine 24 The Hake?
10: I do. Yes, I do.
9: Oh,
10: yes, yes,
9: yes. Okay.
10: I follow her on Instagram.
9: Oh, nice, nice. De stad is namelijk in voor een kleurrijke zine. Een fotograaf en creatieveling, Francine van der Wansum, maakt het namelijk waar. En er komt de derde editie alweer van haar magazine. Komt uit. Vandaag kunnen mensen het bekijken tijdens de pop-up bar in de pop-up in de kunstbar. En het is juist belangrijk voor mensen om ook een andere kant van Den Haag te zien. En er staan artikelen in, er staan mooie foto's in. En het is vandaag open vanaf 5 uur tot 7 uur 's avonds. Je kan dan het boekje ophalen. Maar de bezoekers kunnen ook de oude edities van de zine lezen. Geniet van een drankje en luisteren naar muziek van een vinyl DJ.
11: Vet.
9: Ja.
11: Vinyl DJ.
10: Ja, zij maakt echt mooie foto's.
9: Ja. We kennen haar van die Hake Creators Community. En zij bouwt een hele erge creatieve. Wat is het?
10: Ja, zij brengt creatievelingen bij elkaar. Ja.
9: En dat doet ze door fotowandeling, exposities. Organiseert heel veel evenementen. En iedereen die kent haar ook soms van bepaalde filmpjes, zie je ook echt dat zij het is.
10: Ja, en zij heeft ook voor In de Buurt ooit geschreven.
9: Ja. En daar is ze toe.
10: Daar ken ik haar eigenlijk van. Maar ja.
9: Oh, nou ja, ja. Nu is ze al een hele tijd is op zichzelf. Maar het is een vrije entree, dus iedereen is welkom. Dus stel je hebt niks te doen vandaag en je houdt echt van fotografie, zou ik zeker aanraden daar even langs te gaan. Want het is de moeite waard. Hey, ander ding. Ik kijk geen normale tv, misschien jullie wel.
10: Nee.
9: Nee. Wat de intro van het verhaal. Want er volgens in de buurt staat namelijk deze Haagse vloevloe in de show Anti-Survival Show. En ik heb, het klinkt zo gek eigenlijk als je erover nadenkt. Het zijn, het gaat om Naomi Dijkstra. En het is, je kan haar kennen van het tv-programma Het Blok. En haar content op Instagram. Ze heeft een achtergrond als docent Nederlands. En wie weet helpt haar ervaring voor de klas dus ook met groep mensen. Maar het gaat er dus om. Waarom zouden realitysterren willen strijden om een verlaten strand in Colombia naar een luxejacht te gaan? Dus wat voor strijd moet je aangaan om dus...
11: Ja, ze verzinnen
9: naar
11: echt
9: het luxe ding te gaan.
10: Ja, dit is wat Gwen van Poorten presenteert, toch? Met dat jacht. Het is, ja.
11: Ja, ze verzinnen echt alles.
9: En uiteindelijk kan je dus €50.000 winnen.
11: Ja.
9: Zou je het doen?
10: Het lijkt me eerder leuk om dan in Colombia te zijn.
9: Ja, toch? Ja, maar je bent wel op een mooie strand.
10: Ja.
9: Ja.
11: En ik snap, waarom zou je de boot winnen? Je hebt de strand al.
10: Ja, ik snap de luxe van de boot, maar...
9: Nou, het is voor mensen die nooit naar een soort van afgelegen gebieden liggen, is het wel logisch, toch?
11: Ja.
9: Niet wel? Ja. Ik krijg hier een bedenkelijk gezicht.
10: Nee, ik heb sowieso gewoon mijn vraagtekens bij dit tv-programma.
9: Oh, oké. Okay, nou,
11: ik heb sowieso heel veel vraagtekens bij heel veel tv-programma's.
10: Ja, en bij dit ook weer.
11: Is het een soort van Expeditie Robinson meets Wie is de Mol?
10: Ja,
11: meets...
10: het is geproduceerd door hem van Stuk TV. En...
11: Ja, maar het is toch...
9: En dan weten we een beetje de insteek, toch? Dus dan laten we het daar lekker bij houden. We wensen er veel succes.
11: Lekker zo'n 30
10: dozijn. Veel plezier. Ik hoop dat je het geld wint.
9: Ja, toch.
11: 50.000 euro, deel de helft.
9: Is wel een mooi bedrag, toch? Hey, ander leuk nieuws is ook kletsen met onbekenden. Op 17 mei is er namelijk Buurtbankjesdag. En dan schuiven Hagenaars en Hagenezen hun stoelen en bankjes en kleedjes naar buiten en wordt de stoep een huiskamer. Van een spontaan praatje met je buurvrouw tot uiteindelijk ontdekken wie daar eigenlijk 3 huis verderop woont. Het is het perfecte excuus om je buurt te leren kennen. Het buurtbankje.
11: Ja, leuk.
9: Oftewel ontmoetingsplek. En je kan bijvoorbeeld neerploffen op een bankje aan de Twentstraat 28, Toelstraatkade 121, Beeklaan 486. Maar er zijn ook nog meer locaties. Dus ben je geïnteresseerd en je hebt zin om even te zitten op een bankje? Ja, dat is Wim. Wim is er ook al. Nou, dat is toch gezellig. Hey, we gaan weer even naar muziek en wel naar het volgende nummer. En dat is namelijk, dan moet ik even goed kijken of de goede, Double Trouble van Emily Brown. Die kennen we ook wat langer, toch?
10: Zeker.
9: Ja. Emily Brown. Dan komt ie. Lekker genieten. I was born making trouble, babe.

0: Ja, en dat was Double Trouble van Emily Brown hier bij Den Haag FM 92.0. Het is 9:10 op 9 mei. En dat betekent dat het vandaag de tweede dag is van Pride the Hague Week. En speciaal voor Pride the Hague Week hebben we iemand uitgenodigd in de studio die een organisatie heeft, namelijk genaamd Queer aan Zee. En die bestaat al bijna 19 jaar, zover ik je Instagram erop heb nageslagen en de website.
1: Is helemaal goed. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Hilde. Welkom in de studio. Ja. Queer aan Zee heb ik gevonden. En het staat erbij het klein langlopend initiatief in Den Haag voor B+, pan-asexuelen, lesbische, homoseksuelen, transgenders, intersexen, queer en of non-binaire mensen.
1: Ja. Het zijn 9 doelgroepen.
0: Ja.
1: En ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Hilde Vossen. En ik coördineer nu Queer aan Zee. En dat is precies wat je nu omschrijft. Het is echt bijna 19 jaar. En we organiseren zelf activiteiten. Maar omdat Queer aan Zee is leuk, dat is mijn idee. Maar ik wil ook heel graag laten zien aan mensen in Den Haag, ja, dat Den Haag bruist op dat vlak. Dus dat je ook naar andere organisaties kunt gaan. Want er zijn zoveel doelgroepen binnen die hele diverse queer community. Dat ik ook graag help met mensen doorverwijzen of prikkelen of enthousiasmeren of activeren om ergens anders ook naartoe te gaan.
0: Ja, maar in dit geval zit je bij ons voor Queer aan Zee.
1: Yes.
0: Laten we niet vergeten, yes, dat je voor je eigen organisatie hier eerst bent.
1: Yeah.
0: Want zover ik kon vinden is Queer aan Zee extreem enthousiast aanwezig binnen de stad. Er worden heel veel. Ja, dat is wel waar.
1: Leuk,
0: je hebt onwijs.
1: Leuk.
0: Ik kreeg een mail binnen voor aankomende week met de hoeveelheid activiteiten, ja, die jullie, ja, organiseren voor de community. Dat is niet niks. Zeker van de aankomende week waren het er 5 of zo. Wandelen in het bos,
1: ja,
0: en borden beschilderen, als ik het goed heb, ja, uit mijn hoofd. En ook op het strand wandelen af en toe?
1: We gaan inderdaad wandelen.
0: Ja.
1: We gaan borden beschilderen. We gaan met een hele groep naar Club Queersten in de Koninklijke Schouwburg. We gaan mee met de Pride Walk lopen. En daarna hebben we onze reguliere meet-up nog. Alsof het nog niet genoeg was. Maar ik had ook ontzettende zin om uit te pakken.
0: Ja.
1: Ik denk, oké, dit is de Haagse Pride Maand in de maand mei. Kom op, en nou gas erop. Dus ik had gewoon ook echt
0: meteen zin in.
1: Ontzettende zin in deze maand. Het is pas de tweede dag van Pride, maar ik ben al helemaal stuit.
0: Al helemaal Duracell konijnmodus.
1: Ja.
0: Hoe zijn jullie ooit begonnen met Queer aan Zee?
1: Dat is bijna 19 jaar begonnen op Scheveningen. Vandaar letterlijk, precies het woord letterlijk mag nu. Aan Zee. Het was een groep van. Het is opgericht door 2 andere mensen, Thijs en Sam. En die hebben een vrienden voor vrienden uitgenodigd. En toen gingen wij naar een café op Scheveningen, die door 2 lesbische vrouwen werd gerund. Met een pooltafel en een leuk terras. En daar vroegen wij allemaal mensen bij. En het is nog steeds een vrienden van vrienden initiatief. Het moet het vooral hebben van mensen die mensen meevragen. Van dit is ook leuk voor jou om naartoe te gaan. Leer nieuwe mensen kennen. En je merkt ook, mensen die erop afkomen zijn bijvoorbeeld al een tijdje de stad uit geweest, komen terug. Of zijn hun relatie kwijtgeraakt om wat voor reden dan ook. En hebben dan het gevoel van, nou, ik wil wel weer iets doen met mijn queer zijn. En wat kan dan? En dan is Queer aan Zee kan een antwoord zijn.
0: Ja, omdat het meer laagdrempeliger is om dan gewoon mensen te ontmoeten, neem ik aan.
1: Ja.
0: En als je dan kijkt wat betekent. Hoe zeg ik dit goed, Luus? Want jouw beste vriend is
2: homoseksueel.
0: Maar hoe zeg je van. Op een bepaald punt kom je erachter dat je je natuurlijk anders voelt. Maar op welk moment denk je dan over van, oh, ik heb echt zo'n community nodig? Toch een beetje zo, ja, want je zoekt dan toch naar gelijkgestemden. Weet je ook waar je mee kan kletsen gewoon ervaring kan delen.
1: Wat ik merk bij mensen die dus nu, dat is vaak heel dapper. Vaak komen ze in hun eentje erop af. Nou, dat vind ik ongelooflijk dapper.
0: Ja.
1: En vaak is het moment dan daar dat ze aan hebben gegeven bij vrienden van ik wil meer mensen ontmoeten, zoals ik. Of ik heb allemaal hetero's in mijn vriendenkring. Ik ben anders. Ik wil ook een andere sociale cirkel om mij heen maken. En dan komen ze ook bij Queer aan Zee. Dus het moment. Ik vind het wel lastig hoor. Want ik was er natuurlijk niet bij. Maar dit
0: nee, maar
1: is
0: voor
1: wel
0: jouzelf?
1: Voor
0: had je voor jezelf een bepaald kantelpunt waarvan je zag van, oh ja, ik wil nu community vinden die bij me past? Dat is even gaaf in de geschiedenis.
1: Dat is helemaal gaaf in de geschiedenis. Ja, ik heb zeker, dat was... toen was ik bezig met mijn identiteit. Toen labelde ik mij nog niet. Nu label ik mij als B+. Ja. Toen de tijd woonde en studeerde ik in Nijmegen. En zei ik, ja, ik ben het. Volgens mij ben ik. Toen, ik wist echt niet, ik was...
0: Even question. Voor mij de onwetende, wat is B+? Ik dacht dat het alleen maar B was zonder een plus. Wat is de plus van B?
1: B+ is voor mij van, ik kan me bijvoorbeeld B noemen, panseksueel, queer.
0: Oh, okay.
1: Al die termen gelden voor mij, en daar voel ik me prettig bij. Het is een koepelterm.
0: Ja.
1: Dus vroeger, wat ik vroeger voor mezelf als biseksueel benoemde, is nu eigenlijk, dat vat het allemaal.
0: Het is veel breder geworden.
1: Ja.
0: Ja, want in mijn hoofd was het echt nog twee opties. Maar het is nu gewoon heel veel opties.
1: Ja. Het is veel breder dan dat. En ik vind dat heel erg fijn.
0: Ja.
1: Omdat het veel meer mensen benadert ook. En bereikt in de community.
0: Ja.
1: Dat ze zich daarbij thuis kunnen voelen.
0: En het labeltje dus minder.
1: Ja.
0: Eigenlijk. Dat is wel heel mooi gezegd. Maar dus jouw zoektocht naar community, dat is...
1: Ja.
0: Op het moment dat je echt dacht, ik zoek nu mensen.
1: Ja, en ik ben toen naar een vrouwengroep gegaan. Die was bedoeld voor biseksuele vrouwen. Zonder dat ik zelf wist, sloot ik me daarbij aan.
0: Ja.
1: En dat was eigenlijk wel heel erg prettig om met allemaal mensen te praten. Hun verhalen te horen. En nu, al die jaren later, is dat nog steeds zo'n geweldige warmte. Al die verhalen die eruit komen. Ook bij Queer aan Zee dan, tijdens die meetups.
0: Ja.
1: Oh, ja,
0: voelt een beetje als thuiskomen.
1: Ja, elke keer opnieuw. Dus ja,
0: dat is wel mooi hoor.
1: Ze zeggen, oh, je doet het bijna 19 jaar, hoe dan? En ik, ja, maar er zijn nieuwe mensen, nieuwe verhalen. We hebben actuele situaties. Het is gewoon heel fijn om dit te blijven behouden.
0: Ja. We gaan zo meteen nog meer... Nee, maakt niet uit, maar ik zit ineens te kijken op tijd, toch? We gaan zo meteen verder praten en dan komt meteen Lucie's vraag als eerst. Oh. Maar we zijn natuurlijk ook een radioshow, dus we moeten ook muziek draaien. We vragen altijd de mensen die bij ons te gast zijn, heb je een bepaald nummer van je Haagse favoriete artiest?
1: Oh.
0: Maar in jouw geval maken we misschien een beetje een uitzondering. Wat is jouw favoriete nummer als het gaat voor Pride the Hague of de Pride Week? Want misschien heb je een hele andere...
1: Queer community. Daar heb ik wel een antwoord op. Ik heb van de week ongelooflijk op replay staan het nummer Dansen van Sherry Ann.
0: Oh, nou, ook Haagse artiest.
1: Sherry Ann is
0: Dat is...
1: En ik geloof dat ik iets van 10 keer achter elkaar heb gedraaid. Mag dat?
0: Ja, we kunnen het niet 10 keer achter elkaar draaien, maar we kunnen het wel speciaal voor je draaien.
1: Ja.
0: Dat maakt wel het verschil.
1: Ja, en Sherry Ann woont samen met een vrouw, is ook getrouwd, heeft kinderen, zingt daarover. Ja, ik word er heel blij van. Het is heel,
0: Ja, toch? Dan gaan we gewoon lekker luisteren naar Dansen van Sherry. En dan zijn we zo meteen terug met Lucie als eerste vraag.
1: Oeh, spannend.

0: Ja, en dat was Dansen van Sherry Ann hier bij Den Haag FM 92.0. 92.0, zo, die ging even snel uit. We zitten nog steeds in de studio met Hilde van Queer aan Zee. En voordat we de muziek ingingen, had Luus een hele belangrijke vraag. Nou, Luus, het is aan jou het woord. Stel je vraag.
1: Nee, je vertelde net dat jullie al 19 jaar bestaan. Waren jullie dan ook een van de eerste die een community zijn begonnen voor de queer?
2: Wij waren zeker niet de eerste, maar we waren wel in een lijn van heel weinig initiatieven. Wat ik me herinner van zoveel jaren geleden was, natuurlijk bestond het COC. We hadden homo's en vereniging Plons in die tijd, bestond ook al, die bestaan ook al hartstikke lang. En Queer aan Zee is voortgekomen uit een initiatief van Stichting de Kringen. En dat was toen heel erg populair. Dan kon je bij mensen thuiskomen. Om de zoveel weken ontmoeten je elkaar dan. Maar dat was heel regelmatig en heel gestructureerd. En Queer aan Zee die sprong daaruit. We willen een ontmoetingsplek organiseren. Waar mensen wel weten dat het is, maar wel vrijblijvend naartoe kunnen. Om de zoveel tijd. Dus wij zijn daar schatplichting aan Stichting de Kringen. En dat is voor homo's en lesbo's vooral. Dus dat was toen de tijd. Ik moet echt even nadenken, hoor.
0: We vragen veel van het brein op de ochtend.
1: En werken jullie nu ook veel samen met andere communities?
2: Ja, ik zoek vaak samenwerking op. En ik wil eigenlijk nog wel een klapper maken met samenwerken. Want volgend jaar bestaat Queer aan Zee 20 jaar. En dan wil ik als het kan de grootste queer picknick van de stad organiseren. Ja. In het Zuiderpark. Ja. Kijk of dat
0: leuk
2: gaat. En ik ben nu echt aan het echt ook een lijst aan maken van ik wil dat die meedoet en ik wil dat die meedoet. Dus dat wordt echt. En dan wil ik heel graag zo'n echt een informeel feest. Dat ik allemaal mensen gezellig op het grasveld zie zitten.
1: Ja, de Vink kan de Sign and Disco regelen. Net zoals op een bevrijdingsfestival.
0: Dat was wel, dat was wel gaande. Ja, dat was wel gaande. Maar bij deze dan, stel als we volgend jaar nog steeds show hebben, dan moet je gewoon terugkomen en er meer over vertellen.
2: Kijk eens.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Dat is de grootste picknick. Daar zijn we altijd fan van.
1: Ja. En jullie hebben natuurlijk nu dan ook activiteiten die jullie organiseren.
2: Ja.
1: Wat wil je daarmee bereiken? In deze week uiteraard.
2: In deze week vooral gezelligheid en ontmoeting. En ook dat mensen fysiek in beweging komen. Bijvoorbeeld die wandeling. Mm-hmm. En ik heb ook heel graag dat ze meekomen lopen met de Pride Walk. Want de gevoelens die ik dan altijd daar heb. Ik word altijd zo blij van de Pride Walk. Echt trots. En het is echt een sparkling shiny moment. Dat is echt heerlijk.
0: Dus jullie moment echt, even om te shinen.
2: Ik hoop echt dat heel veel mensen daarop afkomen. Ja.
0: Heb je dan al een outfit klaar liggen eigenlijk?
2: Heb ik een outfit klaar?
0: Ja, hallo, Pride Walk. Ik zie allemaal outfits altijd. Iedereen is helemaal prepared.
2: Ja, ik ben dan altijd iets meer in de regenboogkleuren.
0: Ja, toch wel?
2: In een spannend t-shirt,
0: Als jij spannend t-shirt zegt, dan weet ik niet wat we daarmee moeten bedenken. Spannend t-shirt, hebben we dan gewoon op een spannende tekst of zo? Of we hadden vanochtend al heel spannend Haagse woord. Dus daarom zit ik meteen al error.
2: Naar het Haagse woord.
0: Nee, doe maar niet.
2: Nee, maar ik heb nog niet per se een outfit, maar ik vind het wel heel feestelijk als mensen aan hun outfit denken. Ja, als ze echt iets extra's doen met de inclusieve regenboogkleuren. Ja,
0: wanneer ben je voor het eerst ooit gaan meelopen met een Pride Walk?
2: Oh,
0: was toen nog Amsterdam? Of,
2: nee, dat was met Roze Zaterdagen. Dat was heel lang geleden, joh.
0: Oh ja, want dat was hier ook in de stad, toch? Of niet?
2: Dat was
0: toch? Ja, want dan hadden we Roze Zaterdag.
2: Toen werd ik ook wel wakker, ja. Toen ben ik ook gaan kijken naar wat kan er. Ben ik ook al mee gaan organiseren.
0: Leuk. Ja.
1: En wat betekent dat voor jou dan, zo'n Pride Walk?
2: Dat is ook wel een bevestiging dat er ook een feest mogelijk is. En het is ook een bevestiging dat de Pride nog steeds wel een protest is. Ook als je ziet hoeveel organisaties er nu in Den Haag allemaal borden maken met statements. Weet je wel, het politieke klimaat wordt wat spannender in Nederland. Je ziet ook dat bijvoorbeeld Hart voor Den Haag heeft veel zetels gewonnen in de lokale politiek. Maar je ziet geen LHBTI-beleid in hun plannen. Dat vinden ze misschien wel te woke of zo. En dan denk je, ja, maar we horen er wel. En voor ons moet je ook dingen ondernemen om veiligheid te regelen. Dus dat komt niet, daar hebben we meer mensen voor nodig. Dus
1: daar loop je eigenlijk ook voor?
2: Daar loop
1: die boodschap,
2: ik ook voor, voor de eigen trots. En ook we zijn er en we gaan echt niet meer weg.
1: En we mogen gezien worden.
2: Absoluut, absoluut, ja.
0: Luus, ga je er ook heen of niet?
1: Nee, ik was het niet van plan, maar ik moet zeggen, ik word wel redelijk aangewakkerd hier nu.
0: Yes. Ja, glitters en kleur. En, en misschien ga je samen met je beste vriend, sta je daar lekker.
1: Ja, ik weet niet of hij dus ook moet werken in de Vink of iets.
0: Oeh,
1: want
0: ja,
1: zij
0: dat zou kunnen natuurlijk.
1: Een programma vanwege de week.
0: Ja, ze hebben de hele week feestweek. Er zal alleen maar feestjes langskomen. Ja, helemaal gekkigheid.
2: Ja, ja.
0: En stel, als je nu een boodschap zou hebben voor mensen die bijvoorbeeld nu luisteren en die denken van, nou, ja, ik zoek juist zo'n community. Wat zou een beetje jouw boodschap zijn van mensen een beetje over de drempel te krijgen om toch in een eentje of met iemand te komen?
2: Mm-hmm. Nou, kom bijvoorbeeld naar Queer aan Zee. Want Queer aan Zee heeft altijd wel een host die je aanspreekt, waar je even mee kunt zitten eventueel. Dus dat kan net wat vertrouwen scheppen. Je hoeft niet meteen, je bent daar niet meteen verloren. Dat is echt niet de bedoeling. Dus dat is de manier waarop mensen ook welkom heten. En dat kan helpen om je welkom te blijven voelen en terug te komen.
0: Ja, dat is wel mooi.
2: Ja.
0: Dat is ook wel het belangrijkste, toch? Je veilig voelen en je welkom voelen binnen een community.
2: Ja, dat is
0: dat
2: wel,
0: is wel het belangrijkste. Hey, voor iedereen die meer informatie wil zoeken over Queer aan Zee, zoek het op queeraanzee.wordpress.com. Ook op Instagram zijn ze te vinden. En ze hebben mega veel activiteiten. Dus stel, als je ook inschrijft voor de nieuwsbrief, dan krijg je echt een nieuwsbrief die bestaat volgens mij nu al ondertussen uit 5 bladzijden. Toch? Laatste mail die je me hebt gestuurd, dacht ik echt,
2: ja, dat was
0: oh
2: langste,
0: my Jesus.
2: Ja.
0: Maar daar staan wel alle activiteiten in, zowel van Queer aan Zee, maar ook de uitgaanstips voor aankomende dagen, voor de Pride Week, maar ook voor de aankomende maanden. Dus dat is heel leuk. Zoek je naar concert, theater, een party. Alles wordt er meegenomen. En wij wensen je heel veel plezier deze week.
2: Dankjewel.
0: En
1: lekker shinen
0: vooral.
2: Gaan we doen.
0: Lekker shinen. Wij gaan, ik wilde zeggen, wij gaan shinen met muziek. Maar dat klinkt een beetje een gek bruggetje is dat. Maar wij gaan gewoon het nummer draaien van de Wodambo's met Barry Hay. Don't be silly. Maar aan de andere kant, misschien mag je toch ook wel een beetje gek zijn. Toch is het niet erg om een beetje gek te zijn.

0: Ja, en dat was Don't Be Silly van de Wodan Boos met Barry Hay. Het staat op onze showlist. We hebben weer een lekkere diverse lijst dit weekend.
1: Ah, banger dit.
0: Banger, toch? Heer. Wim, vind je dit ook een banger?
2: Ja, mij zegt het niet zo heel veel. Ik ben maar meer van de oudere muziek.
0: De oudere muziek.
1: Waar is Barry Hay? Barry Hay.
2: Ja,
0: Barry Hay,
2: ja,
0: dat kan wel, toch?
2: Maar dit nummer, dat kende ik niet.
0: Nee. Hey, hier in de studio voor ons, want het is 9:30. Voor ons tweede interview zit Wim. En Wim is een soort van, ja, hoe ga ik je goed omschrijven? Hij is een radiopiraat, radio wisdom learner.
1: Radio pionier.
2: Gewoon een radioman.
0: Radioman, nou. Ja. Gewoon een radioman. Zo makkelijk kan het zijn, hè?
2: Al jaren.
0: Maar je hebt gewoon twee achternamen waar we achter kwamen. Dat was echt de zoektocht van ons leven, volgens mij.
2: Ja, meer radiomensen die hebben andere namen. Die ze gebruiken in de uitzending. Maar ik heet in de uitzending Wim Zonderland.
0: Ja.
2: En mijn gewone naam is Wim Zonneveld.
0: Ja, ik kreeg een co-host. Die heeft ADHD als het gaat om achternamen vooral.
1: Ja, ik kreeg,
0: die zat, Tessé, wat is nou zo'n achternaam? Is het nou dit of dat? Ik zeg, volgens mij is het dezelfde persoon. Ja,
1: ik heb dus ooit ook wel gehoord van een andere Wim Zonneveld. Dus ik dacht eerder dat misschien de...
2: Ja, maar dat met een S waarschijnlijk. Ja, ja. Jij. Maar bij mij is met een Z.
1: Ja, ja.
2: Ja, dat is het verschil.
0: Hey, maar Wim, ik heb jou ontmoet tijdens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Toen ging je helpen bij Den Haag FM met uitzenden. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat er... Naast Den Haag FM hebben we natuurlijk ook Den Haag Totaal. En daaraan zit jouw radiostation, namelijk Hollands Palet.
2: Klopt, helemaal. We hebben een themakanaal als Haagse Stadsomroep. Zo heet het officieel.
0: Ja, dus op Hollands Palet vind ik wel mooi.
2: Den Haag Totaal, we hebben Den Haag TV.
0: Ja.
2: En Den Haag Totaal is een themakanaal. Bestaat al sinds Den Haag FM bestaat. Jaren 80.
0: Is het een beetje wat we net zagen, een beetje het schaduwkanaal? Of,
2: nou, het is eigenlijk
0: hoe moet ik het zien?
2: Het is een radiokanaal bedoeld om derden partijen de kans te geven om hun programma te maken. En vroeger werd het gedaan, want ze hadden bijvoorbeeld een programma door Ghanezen en door Surinamers. En die konden dan daar hun ei kwijt.
0: Ja, die konden gewoon hun eigen ding doen zonder dat het in de mainstream radio zat.
2: Ja, dat was vroeger de enige mogelijkheid. Maar ja, tegenwoordig heb je natuurlijk internetradio.
0: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk vervallen, die wens om een eigen themakanaal te hebben. Maar de AFM houdt het wel nog steeds in stand.
0: Ja.
2: En ik vul dan dat themakanaal met mijn eigen radiostation.
0: Ja, want
2: al
0: ik had...
2: Sinds 10 jaar of zo.
1: Sinds 10 jaar.
2: Ja.
0: Ja, maar nou, het bestaat al best wel lang. Want ik ging ook een beetje zoeken in je geschiedenis en alles. Het begon eerst als een Hindoestaanse radiozender. En toen zijn jullie doorgegroeid.
2: Ja, we hadden eerst een... Ik ben dus radiozendamateur. Dus ik ben een beetje technisch. En
0: wat betekent radiozendamateur voor mensen die dat niet kennen?
2: Nou, je kan een examen doen bij het CBR. En dan moet je wat technische vragen beantwoorden in het examen. En daarna mag je uitzenden met apparatuur die je zelf kan bouwen of die je koopt. En dan mag je uitzenden, maar geen muziek. Hè? Het is verbindingen maken, zoals heel vroeger ook werd gedaan. En dan kan je over de hele wereld met allerlei mogelijkheden verbindingen maken.
0: Wat gaaf.
2: Dat is radiocentamateur. Er zijn er in Nederland zo'n 10, 12.000 van.
0: Oh, wauw.
1: Ik dacht, zijn 10, 12, denk ik, oké.
0: Nee, 10, 12.000.
2: Ja.
1: En welke regio zitten die vooral? Want volgens mij
2: door heel Nederland.
1: Want volgens mij de bekende piratenhits, dat is echt wel meer het oosten.
2: Ja, maar dat zijn piraten, hè? Dit zijn radiocentamateurs.
0: Ja, dat is wel een vergunning.
1: Oh, de piraten hebben dat dan weer niet.
2: Nee, een piraat heeft geen vergunning en die zendt ook meestal alleen maar muziek uit.
1: Ah, zo.
0: Oh, kijk, we krijgen gewoon radioles. De les die we af en toe nodig hebben.
2: Ja. Er is meer dan je denkt, hè? Achter de horizon.
0: Hey, maar Wim, hoe is bij jou ooit dan die liefde voor radio gestart? Want je moet ooit een moment hebben gehad dat je echt dacht van... wacht, dit wordt mijn ding.
2: Ja, dan ga ik even terug naar begin jaren 70.
0: Ja, nou ja,
2: 1970,
0: dat is 72. Ver terug.
2: Toen had ik ergens een walkie-talkie vandaan gehaald.
0: Ja.
2: Een portofoon heet dat tegenwoordig. Vroeger heette dat walkie-talkie.
1: Gewoon een walkie-talkie.
2: 27 MC, misschien zeg je dat wel wat. Ja, en toen vond ik het leuk om een verbinding te maken... om met iemand te praten, zonder dat er was toch verder helemaal niks. Er was geen mobiele telefoon, er was geen internet, er was helemaal niks. Dus dan is het heel bijzonder om te kunnen praten met iemand via een apparaatje.
1: Maar je was dan ook met het apparaatje, was je ook kanalen aan het afgaan... tot je iemand tegenkwam die ook toevallig aan het zeppen was.
0: Dat kan ik me helemaal niet voorstellen.
2: Nee,
0: dat is zo gek.
2: Ja, ik heb dus meegemaakt dat er gewoon helemaal geen mobiele telefoon bestond... en dat er geen internet bestond.
1: Je bent wel oud, Wim.
2: Ja, dat is...
0: Hoort ook wel een beetje bij, toch? Ik heb begin van internet hebben we meegemaakt. Dat was wel een beetje begin toen ik net werd geboren. Een beetje die richting. Zo begin van het internet.
1: Voor mijn gevoel is het altijd geweest.
0: Ja, daarom. Ik 89.
2: Nee, maar het is dus gewoon helemaal niet geweest, hè?
0: Nee.
1: Ja, ik kan het
0: niet. Hoe vind jij dat? Dat je dan al die... want kijk, wij zitten hier nu achter een super fancy studio ding. Maar voor jou was dat natuurlijk gewoon... Je ging werken met de dingen die je had.
2: En dat waren toen draaitafels.
0: Ja, dat was een hele andere... Ja, was echt plaatjes draaien. Wel vinyl, meteen.
1: Ja, vet.
2: Dat is eigenlijk wel echt radio maken.
0: Dat is wel echt het originele radio maken van vroeger. Want dan had je gewoon... Je had twee vinylplaten, zover ik ooit heb gezien op de beelden.
2: Ja, je had twee draaitafels.
0: Ja.
2: En dan had je op die draaitafel had je een zogenaamde slipmat liggen.
0: Ja.
2: Leg je een plaatje erop. Je zette het plaatje scherp met de naald tegen de groef aan waar de muziek begon. Je hield de slipmat vast. En als je dan het plaatje aankondigde, liet je de slipmat los. En dan draaide die. Zo ging dat vroeger.
1: Volgens mij doen ze dat bij Radio Tonka ook nog steeds.
0: Ja, Radio Tonka is nog steeds super oldschool, ja.
1: Laten we het zo zeggen, volgens Wim zijn die nog echt radio aan het maken.
0: Ja, die zijn ook echt radio aan het maken.
2: Ja, want nu is het heel simpel. Je start een mp3'tje in en klaar. Draai je met die hand.
0: Ja, ik zeg je wel eerlijk, het is nu wel wat makkelijker. Ja. Ik zou dat niet redden, namelijk.
2: En wat we vroeger ook nog hadden, we hadden vroeger bandrecorders. Misschien zeg je dat wat. En dan moest je op die bandrecorder knippen en plakken.
0: Is dat cassette recorder?
2: Nee, dat is een bandrecorder. Met een tape.
1: Dat is een hele grote.
2: Grote, ja.
1: Je hebt een hele, een hele grote cassetteband.
2: En dan moest je gaan knippen en plakken. Dat doe je nu digitaal.
0: Ja.
2: Maar wij deden dat vroeger met een klein scheermesje. En dan moest je dus snijden in die band om precies die last te maken.
1: Maar hoe deed je dan reclame tussendoor bijvoorbeeld?
0: Ja, hoe ging dat dan?
2: Die kwamen ook op bandjes. En dan start je een band in.
0: En had je gewoon een reclamebandje.
2: En later kwamen er cassettes en dan kwamen er van die A-tracks en zo. Dat ging allemaal verder en verder. MP3 of de MD-speler kwam en de CD-speler. Nou ja, dat ging steeds. Dat recorder had je ook nog.
0: En jouw echte radiohart, gezien de ontwikkelingen die er zijn geweest in de afgelopen jaren. Wat zegt jouw echte radiohart? Waar gaat je hart het meest naar uit?
2: Qua techniek?
0: Ja.
2: Ja, ik vind eigenlijk nu het wel heel makkelijk om mooi radio te kunnen maken. En het is een voordeel dat je je meer kan concentreren op je programma.
0: Dat is wel waar.
2: Techniek.
0: Ja, dat is wel waar. Dat lijkt me wel.
1: In je eigen programma gebruik je dan ook dit soort wat modernere dingen? Of...
2: Ja, ik gebruik bijvoorbeeld GML, zoals jullie ook hebben.
0: Kijk, dat helpt natuurlijk wel.
1: Voor de mensen die het niet weten.
2: Het is gewoon veel makkelijker. GML is een automatiseringsprogramma.
0: Het is gewoon ons computerprogramma waar we alles in regelen.
1: Is een fantastisch ding.
0: We gaan zo meteen meer praten, ook over de programmering. Maar ook wat je eigenlijk nog meer doet naast het radio maken. Want volgens mij heb je echt nog wel wat dingen waar... Ja, ik weet niet. Je bent voor mij een soort van radiomysterie of zo. Ik weet niet.
1: Zo.
0: We zeggen zo... Enigma of zoiets, weet je.
2: Ja.
0: Hey, maar dan stellen we altijd de vraag... wat is jouw favoriete Haagse artiest? Nou, en jij was al helemaal mee bezig.
2: Mag ik niet een Haagse artiest opvragen... maar mag ik een ander nummer aanvragen?
1: Vooruit.
0: Dan gaan speciaal we heel, voor jou.
2: Ja,
1: alleen dat jij bent.
2: Dan gaan we heel ver terug in de tijd.
0: Ja.
2: We Love the Pirate Stations. Kijken of je die kan intikken. Als het goed is, moet je deze.
1: The Pirate Stations.
2: Uit 1966, of de Roaring Sixties.
0: We Love the Pirates.
2: Ja.
0: Dat is hem. Ja, toch?
2: Ja, dat is een nummer uit 1966 van de Britse rockband Roaring Sixties. En ja, dat is eigenlijk de plaat voor de vroegere piraten. Zeezenders enzovoort.
0: Nou, toevallig hadden we het laatst weer over, toch? Met die boot.
1: Ja.
0: Radio Veronica boot.
2: Ja, precies. Ja. Radio Noordzee, Radio Caroline, noem maar op.
0: En dat de omroep wordt, dat heeft Willem even gecorrigeerd... dat Willem ooit in het begin het eerste Haagse feitje, vroeger feitje... had over dat het woord omroep is gestart ooit in Den Haag.
2: Ja, klopt.
0: We gaan luisteren naar We Love the Pirates van de Roaring Sixties.

0: Ja.
1: Ja, en dat was We Love the Pirates van The Roaring Sixties hier bij Den Haag FM. En we zitten nog steeds in gesprek met Wim.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja. En dit nummer is wel een beetje een soort van je anthem als het gaat om radio.
0: Nou, het is een van de bekendste platen uit de jaren 60 uit de zeezender tijdperk.
1: Ja.
0: Want het was natuurlijk een dikke dinges naar de BBC en zo, hè?
1: Ja, een dikke middelvinger bij ons mag het wel
2: zeggen.
1: Je wil niet weten hoe het vanochtend ging. Dus, dit is echt niks.
0: Wat dat betreft is het echt een beetje het echt. Ja, het geeft eigenlijk de jaren 60 duidelijk weer.
2: Het is een beetje een geuzenlied ook.
0: Ja, ook, ook wel. Ja.
2: Ja,
1: het is wel een middelvinger, maar het klinkt ook wel heel gezellig.
2: Ja, maar je moet je voorstellen... Je moet je voorstellen dat in de jaren 60 was dit soort muziek op de radio not done. Dat gebeurde niet.
0: Nee, weet je dat je in de jaren 60 in Nederland bijvoorbeeld maar 1 uurtje popmuziek per week had op de radio?
1: Echt?
0: Ja.
1: Zo weinig?
0: 1 uurtje.
1: 1 uur?
0: Herman Emmink die draaide 1 uurtje per week.
1: Wauw, ja. Dat is echt heel weinig.
0: En daarom had je dus die zeezenders.
1: Ja, dus
0: want
1: dat iedereen
0: jeugd
1: dacht gewoon,
0: wilde
1: hoi.
0: Ja. Die dachten vandaag, we gaan wel naar de zeezenders luisteren.
1: Ja, ik krijg af en toe wel eens verhalen te horen van mijn neef die dan weer illegaal ergens op een boot zat. Dat ik echt dacht van, wat heb je allemaal uitgespookt?
2: Heb je dat zelf ook gedaan?
0: Ik heb zelf ook gepiraat. Ja. Maar niet op een boot. Gewoon lekker hier in Den Haag. Want ja, in 1974 stopten de zeezenders. Vanwege die wet die er kwam. En toen begonnen dus de Haagse piraten te komen. Hofstad, Radiostad Den Haag. En Den Haag is echt een radiostad hoor, wat dat betreft.
1: Ja, terwijl dat nu tegenwoordig niet veel mensen weten dat ook.
0: Het is echt de radiostad geweest van Nederland eigenlijk. Amsterdam
1: speciaal,
0: en Den Haag
1: hoor.
0: Vooral Den Haag.
1: Vooral Den Haag.
0: Daar kwamen dus, er kwamen heel veel radiostations vandaan.
2: Ja, ik ben nog bij mij om de hoek. Ik woon vlakbij de Verademing. En daar had je ook een Hindoestaanse radiozender nog. En de posters zijn weg. Maar het werd nog steeds echt wel flink gedraaid. Ook echt maar echt heel lokaal.
0: Dat is op het Newtonplein.
2: Dat is er ook eentje.
1: Dat zou wel kunnen, ja.
0: Daar zit er ook één. Daar zat er één. Ja.
1: Hey, maar Hollands Palet, ik ging een beetje kijken naar je programmering. Dan heb je bijvoorbeeld gewoon standaard ochtendshows. Maar je hebt ook bijvoorbeeld plek voor gospelmuziek. Ik zat te kijken, chansons.
0: Ja,
1: chansons van Paul Stoutenberg.
0: Nederlandstalige muziek.
1: Je hebt Nederlandstalige muziek. En we hadden muzikale tijdmachine. En rock'n'roll all over the place. Ook heel leuk.
0: Ook Engelstalige programma's heb je misschien gezien. Die hebben ook regelmatig voorbij komen.
1: Ja. Ja, je hebt eigenlijk bijna alles wel.
2: Maar hoe komt het dat je Engelstalige muziek op Hollands Palet bent gaan draaien?
1: Ja.
0: Nou ja, de Engelse DJ's die benaderden mij of ze hun programma kwijt konden op mijn station. Ik zei, nou, prima, welkom, leuk.
1: Ja, dus heb je nog wel ruimte voor mensen of niet? Want je programmering zit echt vol.
0: Ik heb nog wel ruimte.
1: Je hebt wel een klein beetje
0: ruimte. Beetje schuiven, dan lukt het altijd wel.
1: Hey, maar stel, als mensen best wel ambitie hebben voor radio en je bent beginnende radiomaker. Wat zijn een beetje jouw tips uit al die jaren radiomaken die je voor ons zou kunnen hebben? Waarvan je zegt van, nou, dat zou wel even. Stel ook mensen die bijvoorbeeld thuis zitten mee te luisteren, die denken van, nou, ik zou er echt mee willen beginnen, maar ik vind het een beetje spannend. Hoe gaat dat?
0: Nou, om te beginnen moet je goed nadenken wat je precies wil. Welke doelgroep je wil bereiken. Wat voor muziek je wil draaien. Wat het format is. En het kost ook geld. Denk er wel aan. Want je moet de Buma Stembra betalen, dat is auteursrechten. Je moet allerlei andere zaken betalen. Website, internet, kosten. Dus je moet wel even goed nadenken of je het wel wil, of je maandelijks een bedrag kwijt wil zijn.
1: Ja.
0: En wat voor een doelgroep je wil bereiken. Wat je er eigenlijk mee wil. Wil je alleen maar plaatjes draaien, dan moet je wel zorgen dat je boven het maaiveld uitkomt. Dat je dus iets doet wat een ander nog niet heeft. En dat is heel moeilijk.
1: Ja, dat is wel waar, hè? Want tegenwoordig is er zoveel aanbod.
0: Er zijn zoveel stations dat je dan niet opvalt. En dan heb je 3, 4 luisteraars. Ja, waar doe je het dan voor?
1: Kijk, dat is het voordeel van ons. Wij weten niet hoeveel luisteraars we hebben.
2: Shout-out naar onze 3 luisteraars vandaag.
1: Ik weet sowieso, de ouders luisteren altijd. Of familie, vrienden. Dat weet ik, maar de rest weet ik niet. Krijgen we wel eens wat te horen.
2: 6, minimaal.
1: Minimaal.
0: Ja, dat is het voordeel van als je in de ether zit. De FM en de DAB+, waar Den Haag FM op zit. Dat kan je niet meten. Je kan het hooguit meten door aan mensen op de straat te vragen of ze Den Haag FM kennen en of ze wel eens luisteren. Dat is de enige manier. Maar een internetradiostation kan je precies zien wie er luistert. En nou niet wie, maar hoeveel er luisteren.
1: Hoeveel luisteren een beetje naar Hollands Palet?
0: Gemiddeld zo'n 20.
1: Okay.
0: Soms iets meer, soms iets minder.
1: Ja, maar het is ook internetradio, dus dat is natuurlijk ook wel een beetje lastiger om dan...
0: Ja, want ik ben ook niet de enige natuurlijk.
1: Nee, precies. Is het als mensen dus daarmee bezig zijn... Misschien heeft Willem nog wel een vraag, want ja, jij bent...
2: Nee? Ja, nee? Want eigenlijk... Heel
1: veel... Willem zit gewoon lekker te luisteren.
2: Ik ben gewoon heerlijk aan het genieten van dit hele verhaal. Maar het is ook... Ja, ik vraag me nog steeds dan af... Ja, je zat dan op je kamertje met zo'n portofoon. En hoe ga je... Want jij hebt die stap
1: Walkie-talkie
2: heb je er ook gezeten. En zoals je net zegt, het kost geld. Je moet dingen gaan doen, je moet dingen gaan leren... Waar is voor jou die stap dan gekomen van... Oké, maar hier ga ik echt iets mee doen. In plaats van alleen maar mijn kanaaltjes checken.
0: Ja, gewoon de interesse is dat die je natuurlijk krijgt. Dat bouw je op en je krijgt mensen om je heen die je dan spreekt. Die je dan ontmoet. Ja, en dan ga je verder vragen natuurlijk. En mijn interesse was altijd al in de techniek. Dus ja, dan ga je kijken of je dat verder kan ontwikkelen. En ik heb er zelfs geprobeerd om een baan ervan te maken. Dat is dus mislukt, maar goed, dat maakt niet uit. Maar heb ik een hobby tenminste.
1: Je hebt een hele leuke hobby.
0: Zo is het.
2: Maar het is dus ook echt dat je vooral geïnteresseerd was in... hoe ga ik een omroep starten? Hoe ga ik vanuit mijn kleine kastje de broadcast, zeg maar, doen? Is dat echt vanuit die techniek ding gekomen? Of was het ook een muziekding wat je aansprak?
0: Nou, muziek denk ik niet zozeer. Want mijn grote voorbeeld qua radioprogramma... is eigenlijk Met het oog op morgen. Dus echt praatprogramma. Ik ben niet zo van de muziek eigenlijk. Muziek, dat moet erbij. Zeker als het muziekstation is. Maar ik heb liever een praatprogramma met interviews... die echt diep gaan, weet je wel.
1: Oké. Okay. Ja, diep gaan is bij ons een beetje soms niet helemaal daar. Maar...
2: We gaan overal heen.
1: Gaan wel. Het is altijd wel heel gezellig en met heel veel informatie. Hey, de luistermogelijkheden, stel als mensen dit willen zoeken. Want ik zag Den Haag Totaal, daar zit je aan gekoppeld.
0: Ja.
1: Ik heb ondertussen vier vrijwilligerskaartjes en visitekaartjes van je gehad. Dus ik moet even de juiste vinden. Want Hollands Palet wordt ook uitgezonden op Den Haag.
0: Ja,
1: toch?
0: Den Haag Totaal.
1: Ja, Den Haag Totaal.
0: Nee, Den Haag Totaal. Hè? En niet Den Haag FM. Den Haag Totaal zit niet in de ether.
1: Maar zit wel op...
0: Zit op de kabel.
1: Zit op de kabel, toch? Dus dan kunnen mensen het wel op tv vinden.
0: Ja, Ziggo, Odido. Ja. Er is een website, hè? denhaagtotaal.nl.
1: Dat en hollandspalet.nl.
0: Daar kan
1: dus
0: je het ook op.
1: Stel, als mensen het echt zoeken en je wil meer weten... ook over de programmering die er is... en welke programma's er allemaal zijn... en wanneer je dan moet luisteren. Want er staan echt leuke dingen tussen, vind ik persoonlijk.
0: Ja, bijvoorbeeld 's ochtends, de hele week door... is er al een programma wat live wordt uitgezonden van 6 tot 7.
1: 6 tot 7?
0: Ja.
1: Is dat Voor de Wekker Wakker?
0: Ja.
1: Van Erik van Vliet.
0: Die is live.
1: Is die live?
0: Ja, die is live. Die zit dan in zijn eigen studio, in zijn eigen huis.
1: Oh.
0: En ik prik het signaal dan door op mijn station.
1: Dat is wel makkelijk, hoor. Want dan hoef je gewoon niet... Dan kan je gewoon lekker in je pyjama gewoon radio maken.
0: Precies.
2: Wekkertje 5 minuten van tevoren. Oké, we gaan.
1: Ja, we gaan ervoor. Misschien moeten we ook eens een keer hier een pyjama-editie doen. Komen we gewoon allemaal in pyjama.
2: Best.
1: Zou ik ook niet verkeerd vinden, eigenlijk.
2: Kunnen we zeker een keertje doen.
1: Hey, maar Wim, als we nu een beetje kijken naar wat er nog een beetje op de planning staat... hou je het gewoon lekker bij dit? Of wil je nog iets organiseren? Of wil je nog iets gaan doen?
0: Nou ja, dat weet ik eigenlijk nog niet.
1: Het is
0: best wel veel werk om zo'n station draaiend te houden. Dus ik heb best mijn handen er vol aan. En als er nog iets leuks op mijn pad komt, dan doe ik dat. Maar ik weet het nog één. Ja, ik zou wel in de ether willen. Een DAB-kanaal of zo heb ik vroeger wel gehad. Maar het is een beetje duur. Het is onbetaalbaar.
1: Ja, of misschien weer eens een keertje terug op Den Haag FM.
0: Dat zou ook wel leuk zijn. Ik heb hier natuurlijk vroeger een mediaprogramma gehad. Hè?
1: Daarom, je weet Media-mix. Me nooit. Ik gooi het zomaar de lucht in. Je weet
2: gooi
1: me nooit.
2: Zomaar even de ether in.
1: Nou ja, even de ether in.
0: Zou kunnen.
1: Ja, toch? Ja. Misschien als Jantien luistert. Meteen even er zo, hallo.
2: Hallo Jantien.
1: Hey, Wim, onwijs bedankt voor je komst. Als mensen meer over jou willen vinden en zoeken en luisteren... kan het natuurlijk via hollandspalet.nl.
0: Inderdaad.
1: Ja. En dan kan iedereen lekker meeluisteren. En wij gaan weer even naar muziek. En we gaan wel naar de workout van de Dolly Min. Want onze co-hosts gaan zo meteen op Haagse avontuur... naar de grotere locatie, de extreem grote locatie Intercity. En het is primeur, want vandaag is de eerste dag dat die open gaat.
0: Ja.
1: Even genieten van workout van Dolly Min. En zijn we zo bij jullie terug.

0: not me. What if I want you now?
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist...

0: Hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraaf is de snelweg naar Den Haag dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door het dorp. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam hij met zijn wagen in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen en niemand raakte gewond. Het weer, prachtig lenteweer met 14 graden in de stad, zonnig en droog, en het blijft het vandaag ook. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Nu ADHD met Desiree Snijders.
2: Ja, we zijn er nog steeds een uurtje drie hier. Want het is 10 uur alweer. Het is 10 uur. Biep is officieel open. Zelfs onze krantenlezer, onze favoriete krantenlezer, is ook al binnen. Kijk, hij was de eerste zelfs die binnen was gelopen vandaag. De biep is open. Het is 10 uur. Het is 9 mei vandaag. Het zonnetje buiten schijnt. Het is heerlijk weer. Ik zie geen enkele wolk. Aan de hemel. En ik word helemaal blij van. Willem en Lucy zijn onderweg naar Intercity. Want die mag officieel vandaag open. Het is gewoon een primeur wat we zo meteen krijgen te horen op de radio. In de tussentijd gaan wij even naar muziek. Voordat ik jullie weer een beetje extra nieuws geef over wat er volgende week gaat plaatsvinden. Jullie kunnen genieten van Terrence van Tara Pasveer. Hier op Den Haag FM 92.0.

0: Waggy autopilot, ik ben nog een 16. Fok de pressie. Kom ik later weg naar 100 rexie. Doe niet fucking sceptisch. De endgame is alles weggeven. Filantroop worden en van een kleine stek leven. Echt neefje, ik weet alles van een slecht leven. Had ik blijven hangen zou ik gek wezen. Gek wezen, gek wezen, gek wezen.
1: Philanthropist. Philanthropist. A philanthropist is a person who donates time, money, experience, skills, or talent to help create a better world. Anyone can be a philanthropist, regardless of status or net worth.
2: Ja, en dat was Filantroop van Vinnie hier op Den Haag FM 92.0. Hey, ik had beloofd dat wij ook extra nieuws zouden brengen over 3 voor 12. En dat is namelijk heel leuk nieuws. Want volgende week vrijdag is er Club 3 voor 12 Den Haag in Paardcafé. Vanaf 8 uur, is gratis entree. Maar wij zijn er dus ook als programma. Want ADHD gaat live opnames maken. We gaan interviews doen met artiesten. We gaan door het publiek heen lopen om jullie eerste reacties te krijgen van hoe jullie de bands vonden spelen. Mayendel komt optreden. Mount Olympus. En we hebben natuurlijk ook Platonic Smile. En er is een DJ aanwezig. En het wordt gewoon één gewoon gek, leuk, gezellig sfeertje. En wij gaan dus een speciale uitzending opnemen. En die wordt dan de week daarop wordt die uitgezonden. Dus dat is eigenlijk best wel mooi. Ook een mooie samenwerking voor ADHD en 3 voor 12. Want 3 voor 12 is natuurlijk gewoon een soort van, ja, hoe zeg je, statement piece aan muzikale journalistiekheid binnen Den Haag, om het zo te benoemen. En dat mag gevierd worden, zeer zeker ook hier op de zender. En daarom, als die pilot goed loopt, zie je ons vaker terug in Paardcafé. Namelijk ook in september en december. Dus zo fingers crossed, stel je hebt zin om langs te komen bij ons in de studio. In Paardcafé ben je van harte welkom. Kom even hoi zeggen, dan zie je me ook eens een keer buiten de studio. Ook heel gezellig. En in de tussentijd had ik het er net al over, hebben we het over Intercity. En onze lieve Willem en Lucy zijn daar op Haagse avontuur. En die gaan ontdekken hoe de nieuwe locatie eruit ziet. Want die gaat vanaf vandaag, vanaf 6 uur, zijn alle bezoekers welkom. En dat wordt een echt gek groot feestje daar. Gewoon gezelligheid, lekker met het zonnetje erbij. In de tussentijd gaan wij terug naar de muziek. En dat doen we met Mike Petersen. En het nummer, dat doe jij.

0: Ja, en dat was Dat doe jij van Mike Petersen. Wij gaan in de tussentijd even inchecken of er al rumoer is aan de andere kant van de zender. Hallo, hallo. Hallo. Oh, ik hoor je, maar ik hoor je heel, heel zacht. Ja, je moet je microfoon net de andere kant opdraaien. Anders moet je even vragen aan Willem of hij je helpt.
1: Ja,
0: want
1: hij is al bezig.
0: Ja.
1: Want, hoor je mij nu beter?
0: Nog steeds redelijk zacht. Als je nog heel...
1: steeds redelijk zacht.
0: Ja, zo staat hij helemaal perfect.
1: Ja, hey, we zijn er.
0: Ja, want zoals ik net al zei, zijn jullie op Haagse avontuur bij de Intercity. Dus ja, ik ben benieuwd. Wat gaan we ontdekken?
1: Wat gaan we ontdekken? Nou, ten eerste, ik sta hier heerlijk in het zonnetje. Ik kwam al aan en ze zaten hier met z'n tweeën, David en Steven, in het zonnetje aan de Griekse yoghurt te ontbijten met een krant en een koffie. Dus dat is een goed begin van de dag. Ja, waar ben ik? Ik sta op een, nou ja, mag ik zeggen, industrieterrein. Ik zie een skatebaan links van mij. Ik zie een soort podia-idee. Ik zie een voetbalveld. Intercity Days. Ik dacht, jij stuurt mij naar een soort treinenmuseum. Want ja, Intercity, hè, onderdeel van de NS. Maar dat is het niet. Waar ben ik?
2: Ja, dit is Intercity. We zitten best wel dichtbij in de stad eigenlijk. Maar het is een plekje waar eigenlijk nog nooit iemand geweest is in Den Haag.
1: En wij zijn er wel. Je hoort hier trouwens naast mij David. Jij bent onder andere initiatiefnemer van Intercity. En ja, jij zei het al, we staan ook bij het spoor. Ik begreep de sporen driehoek.
2: Ja, het zit de sporen driehoek. Als je van Centraal naar Hollandspoort toe gaat, dan zit het in de bocht. We zien treinen die van Amsterdam naar Rotterdam komen. We zien treinen die vanuit Utrecht hier komen. Dus we zitten de hele dag. We kennen elk treinwagon, dat kennen we nu uit ons hoofd.
1: Jullie zijn eigenlijk treinspotters. Het kan ook soms zijn dat we die hier op de achtergrond horen voorbij komen. Maar goed, Intercity, jullie zijn dit initiatief begonnen. Vertel, hoe is dit gegaan? Hoe is dit tot stand gekomen?
2: Nou, wij zitten hier sowieso 300 meter verderop, hebben wij onze plek Pip. Daar zitten we eigenlijk al 19 jaar. En eigenlijk iets van 4-5 jaar geleden kregen we te horen dat hier een tramlijn ging komen. En dat Pip misschien weg moest. Dat weten we nog steeds.
1: Oh jee.
2: Oh jee. Dus en het was de coronaperiode. En wij zitten nee, we moeten misschien weg. En weet je, zulke plekken zijn zo belangrijk voor de stad. Dus wij zijn echt zo gaan kijken hoe kan je nou een plek vinden in deze dichtbevolkte Nederland.
1: En het was gewoon je buurman.
2: Het was gewoon een knikker. En we hadden het nog nooit gezien. En toen keken we op Google Maps en dachten van wow, deze plek, wat is dit? Dit is vet!
1: Ja, want het is 8000 vierkante meter, heb ik mij weten te vertellen.
2: Ja, 8002 om heel exact te zijn.
1: Om precies te zijn, jongens. 8002, laten we die twee niet vergeten. Maar goed, jullie hebben het plan moeten indienen bij de gemeente.
2: Ja.
1: Wat was hun eerste reactie?
2: Zij wouden eigenlijk de Doubletstraat en de Geleenstraat hier verhuizen.
1: Dat is niet gelukt.
2: Dat was niet gelukt. Dus wij, yes, laten er een cultuurbordeel maken van, weet je. Dus wij waren toen blij. En toen kwamen we op het stadhuis. Afdeling cultuur, super blij. Maar je hebt natuurlijk heel veel afdelingen. En toen was er een afdeling die grond best wel belangrijk was. En die waren er net 7 jaar van het plan eindelijk af. En die dachten, nee, we gaan toch niet weer hierover praten.
1: Maar dat gebeurde dus wel.
2: En toen zei een van de mannen, weten we nog heel goed, die zei van, nou oké, ik geef jullie erg weinig kans. Ik geef jullie 5% kans. En ik en Steven, die sprongen op die tafel. We hebben 5% kans. En we gaan het doen.
1: En we staan hier nu. Dus ja, wat gaat hier gebeuren?
2: Ja, er gaat hier van alles gebeuren. Je zei al net een skate ramp, een ding. En we hebben een gebouw van 1300 vierkante meter. We hebben een bos waar we ons lekker kunnen verdwalen. We hebben een groot podium en we hebben een theaterzaaltje. We hebben een heel erg lekker klein restaurantje gebouwd voor heerlijke snacks.
1: Hoe lang zijn jullie bezig geweest met de opbouw hiervan?
2: Ja, we zijn in totaal, het hele project duurt ongeveer 5 jaar. En we zijn voor de opbouw zijn we denk ik nu ruim 10-11 maanden bezig.
1: Goeie lange tijd, maar het ziet er al, het begint zich te vullen, laat ik het zo zeggen.
2: Het begint zich lang. We hebben echt van allerlei organisaties of vrienden hebben we allemaal dingen gekregen. Bijvoorbeeld, we hebben van de Ziggo Dome allemaal lampen gekregen. We hebben van Fast Surfdorp hebben wat containers gekregen. De oude miniramp van Pip en de oude miniramp van Fast zijn nu bij elkaar getrouwd, zeg maar. We hebben van Knijnenburg hebben we allemaal hout gekregen waar we alle barren van hebben gebouwd. Waar we mega veel van hebben gebouwd.
1: En wat moet Intercity dan uiteindelijk gaan worden?
2: Ja. Nou, in ieder geval, je kan hier komen treinen kijken, je hoort het.
1: Er komt er nu eentje toevallig langs.
2: Ja, je kan hier samen met jouw oma een heel lekker bakje koffie drinken. Je kan samen met je kind kan je vallen in de skateramp. En weer opstaan en het nog een keer doen. Je kan in het theater kan je zeg maar een heel rare show gaan kijken. En dan toch beslissen dat je het volgende week dat beter kan en dat dan ook gaat doen.
1: En dan gewoon weer alles opnieuw.
2: Je kan gekke muzikale dingen. Je kan hier eigenlijk gewoon 's ochtends opkomen met 3 vrienden. En dan 's nachts er weer afgaan en dat je bij de uitgang hun eigenlijk weer tegenkomt.
1: Fantastisch. Ja. Het is ook gewoon weer samenkomen. Ja, dat klinkt als iets wat gewoon eigenlijk 24/7 hier doorgaat. Dan wil ik uiteraard straks ook veel meer horen over de programmering die hier gaat plaatsvinden. Maar dan wil ik eerst nog even weten, want we gaan even naar een nummertje. Wie is jouw favoriete Haagse artiest?
2: Dat is een leuke vraag.
1: Of een nummer die je nu te binnen schiet, die je wil horen op de radio.
0: Ja, we zijn benieuwd.
2: Omdat we zo vrolijk zijn, we gaan vanavond eigenlijk echt lekker open. Ik vind het een moeilijke vraag. doe maar een nummertje van Goldband.
1: Een nummertje van Goldband, je hoort het.
0: Heb je een specifieke voorkeur of niet?
1: Heb je nog een voorkeur voor een nummer?
2: De Wereld.
1: De Wereld van Goldband.
0: Ik ga het meteen even voor je opzoeken.
1: Deze gaat hem nu voor je opzoeken.
2: Ja, leuk.
0: Ja, toch? Ja, dat kan allemaal hier. Kan gewoon hier. Even kijken, ga ik alles even netjes klaarzetten. Luus, dan zijn we, om precies te zijn, over 4 minuten bij je terug.
1: Maar dan wel echt precies 4 minuten.
0: Nou ja, laten we zo zeggen, als ik het precies zeg, 3 minuten en 58 seconden.
1: Let's go.
0: Tot zo.

0: Ja, en dat was de wereld van Goldband. En zoals in traditiegetrouw roep ik even hard... Goedemorgen, meneer de krantenlezer. Goedemorgen. Hoort altijd een beetje bij, hè, op de zaterdag. Moet altijd even onze krantenlezer hoor je zeggen. We staan nog steeds met Lucy op het terrein van Intercity... Toch?
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben niet echt gegaan.
0: Ik kreeg bijna twijfel. Ik dacht, hallo? Nee, toch?
1: Nee, ik sta hier nog steeds. Dat klopt, ja, inderdaad.
0: We luisteren aandachtig mee, hoor. We worden gewoon enthousiast hiervan.
1: Nou, daar ben ik blij om dat jullie enthousiast worden. Want dat worden wij hier ook.
0: Gelukkig maar. Ik heb jullie naar de goede locatie gestuurd.
1: Ja, zeker. Nee, ja, we hadden natuurlijk net met David al even over wat hier allemaal gaat plaatsvinden. Of wat je hier eigenlijk kan meemaken in, nou ja, 24 uur tijd... En daar wil ik uiteraard meer over weten. Maar nu sta ik naast...
2: Steven van Lummel.
1: Kijk, hallo Stefan. Oh. Nou, wat ik zei, David, ik wil alles op zijn Engels hier zeggen. David vertelde net al wat meer. Ik ben eigenlijk ook nog wel even benieuwd, waarom heeft Den Haag een plek als Intercity nodig?
2: Eigenlijk heeft iedere stad een plek nodig waar niet alles helemaal is bepaald. En eigenlijk, kijk, het is een stad in een stad, zo moet je het zien.
1: Komt daar ook de naam Intercity vandaan?
2: Absoluut. Intercity betekent tussenstad. We zitten hier tussen alle sporen die overal naar het land gaan. Maar dit is een soort de eye of the storm. In het midden is een klein stukje stilte en om ons heen draait alles. Maar hier zo, waar we heel erg behoefte aan hebben, is een plek waar we een klein beetje zelf de regels kunnen bepalen. En waar we kunnen elkaar kunnen ontdekken, waar je muziek kan luisteren, al die verschillende dingen.
1: Buiten de lijntjes kleuren?
2: Of binnen de lijntjes kleuren, of zelf die kleurplaat maken, of het boekje binden, of je misschien een voorkant schieten. Het kan allemaal.
1: Oh, dat zeg je dat mooi. Zijn er ook bepaalde communities die jullie hier samen willen brengen?
2: Kijk, we zijn met Pip al 20 jaar bouwen we aan onze eigen community. En iedere keer komen daar groepen bij en gaan er weer groepen weg. En we hopen dat het hier alleen maar nog meer en nog beter gaat worden. Het is belangrijk in deze tijd, nog belangrijker dan ooit, om een plek te hebben waar je elkaar kan ontmoeten. Gelijkgestemden. En tegelijkertijd ook mensen die heel anders denken. Zodat we met elkaar kunnen blijven praten en samen die stad beter kunnen maken. Want zoals je weet staan er best wel dingen onder druk. En we hebben een stedelijk ventiel nodig. Waar het af en toe een klein beetje de lucht eruit kan schieten. Zodat die ballon kan ontspannen. En dat je die ballon weer helemaal op kan blazen.
1: Kijk, ja, het wordt hier prachtig verwoord. Zijn er ook ondernemers waarmee jullie gaan samenwerken om Intercity te vullen?
2: Kijk, we werken al 20 jaar met heel veel verschillende organisaties samen. Maar Pip is toch op de een of andere manier, ondanks dat we een literair platform hebben en een internetradiostation en een platenlabel, is Pip zelf als fysieke plek vooral een nachtclub geworden. Intercity wordt een plek waar je echt van 's ochtends tot 's avonds dingen kan ontdekken en doen. Dus er zijn nu heel veel partners. Denk aan het Kunstmuseum, aan het Haags Historisch, aan Dekmantel, aan Intergalactic FM. Van allerlei partners. De Haagse Mat, de Schaakvereniging, maar ook Theater Pianino, Movies That Matter. Allemaal partners waar we in het verleden toch een samenwerking zochten. Die kunnen we nu allemaal vinden en een plek geven hier op dit terrein. Van film tot theater, van dans tot iets waar jij misschien zin in hebt.
1: Iets met koffie eigenlijk wel. Een soort koffiefestival zou ik hier wel voor mij zien.
2: Bij deze laten we dat doen. Want we zijn bezig met een wijnfestival. Maar een koffiefestival... Kijk, nu net, ik durfde het niet helemaal aan om je koffie in te schenken. Want ik ben zelf gewoon, zolang het zwart en heet is, dan drink ik het graag. Maar laten we het doen. Laten we samen een koffiefestival organiseren.
1: Klinkt goed. We gaan eigenlijk wel zeggen, we gaan straks even een koffietje doen. Maar dan niet hier, ergens anders.
2: Laten we het wel één keer proberen dan.
1: Ja, is goed. Ja, of ik neem volgende keer mijn eigen koffie mee. Is dat ook goed?
2: Is ook goed. Of één slokje proberen, een klein
1: misschien
2: beetje.
1: Een slokje dan.
2: Dus onze zakelijke leider Ali heeft het altijd over de salamitactiek. Plakje voor plakje laten we je toch die hele worst naar binnen duwen.
1: Het wordt zo naar binnen geduwd, zonder dat ik het misschien wil.
2: Nee, absoluut niet. Alles met consent en iedereen alleen maar liefde en aardig.
1: Ook belangrijk. Ja. En wat staat er dan op het programma aankomende periode? Want je praat over heel veel andere partners waar jullie mee willen samenwerken en waar nu dus ook de ruimte voor is. Ja. Wat kunnen we verwachten?
2: Kijk, vandaag zijn we van 6 tot 12 gratis open en is het Nonchalant programma. Dan hebben we bijvoorbeeld 21 mei 2 live bands. Dat zijn de eerste live bands. Met het paard doen we 17 juni de eerste band. Dus Yin Yin. Maar van 10 tot en met 14 juni is echt onze openingsweek. En dan hebben we 10 juni gratis entree voor kinderen, de buurt, sporten en allemaal van dat soort dingen. Donderdag 12 juni hebben we IJsland live. Abel en Sef samen, is echt te gek. Dan vrijdag hebben we een Thaise band. En er zijn de Sluwe Vos en Shamsuddin, die hebben samen een act. Die heet Intercity 106 en wij zitten op Lexstraat 160. Dus dat moet natuurlijk hier zijn. Dus
1: Willem, Intercity 070, is dat nog een idee?
2: Willem, de stille man in de hoek, die zegt dat gaan we regelen. Dus woensdag gratis voor kinderen en sport en de buurt. Donderdag IJsland live. Vrijdag meer elektronisch. En ook eens nog eens een keer Thailand. Dan zaterdag het boksgala. Het PIP boksgala, dat is uitverkocht. En dan zondag gaan we hier met z'n allen het Nederlands elftal kijken.
1: Dus dat betekent dat het boksgala nu ook hier gaat plaatsvinden?
2: Absoluut.
1: Kijk, nou, dit zijn mooie vooruitzichten. Nou, dan gaan we zo nog even eindigen met natuurlijk het programma voor vanavond. Maar ook nu even eerst nog de vraag aan jou. Je favoriete Haagse nummer?
0: Ja, we zijn wel benieuwd. Hè? We zijn wel benieuwd.
1: Wat jij graag wil horen?
2: Ja, toch O.O. Den Haag.
1: O.O. Den Haag, daar is hij weer, denk
0: ik. God, ik kom er niet onderuit ook, hè. Het is schandalig, dit, joh. En het erge is, we hebben gezegd dat we er geen ban op leggen. Alleen dan is wel de vraag aan Steven. Ja, welke versie wil je? Harry Klorkenstein, Harry, de andere Harry Jekkers, de Kraaien of Dreigers?
1: Heb je nog een bepaalde versie die je wil horen van O.O. Den Haag? Want er zijn natuurlijk meerdere.
2: Ja, dit is maar één echte versie natuurlijk van mijn generatie, van Harry Jekkers. Maar wacht even, Space Invaders of Smoking Grass van IF, kan die ook?
0: Oh my god, wacht
2: Space
0: even.
2: Space Invaders of Smoking Grass?
0: Wacht. Nog een keer. Ik krijg nu een beetje het error in mijn
2: Space
0: hoofd.
2: Space Invaders of Smoking Grass van IF. Toch wel een van de meest legendarische tracks voor degenen die er echt van houden. Ik probeer trouwens Harry Jekkers, ik mail hem ieder jaar, want ik wil hem zo graag live hebben hier zo. Maar het lukt me maar niet. Harry, als je luistert.
1: Harry, als je luistert, kom
2: nou. Nog één keer. En dan het liefste
0: is de oproep der oproepen.
2: En Frenna en Goldband, zeg maar met z'n allen. Den Haag Unite, Den Haag, kom samen met elkaar.
0: Steven, die komt met ideeën. Ik zie gewoon een heel Haags festival op dat terrein plaatsvinden.
1: Ja,
0: hoor. Wat gebeurt hier?
1: Een koffiefestival.
0: Het kan allemaal. Dus ik heb klaarstaan Space Invaders. Faders are smoking grass. Is dat hem?
1: Ja, dat is hem. Van I-F.
0: Ja, we gaan er wel even bij zeggen dat de 6 minuten die er staan worden 3 minuten. Dus ik heb geen...
1: Dat is toch helemaal goed.
0: Ik heb geen radioversion gevonden hiervan. Dus het wordt een beetje experimenteel muziek draaien. We gaan luisteren naar... Geen idee waar we naar gaan luisteren, maar we gaan luisteren naar Space Invaders are smoking grass van IF.

0: Ja, en dat was Space Invaders of Smoking Grass van EF. Zoals we al zeiden, gaan we wel een beetje voor de radioversion. En stel je vindt het leuk om naar te luisteren, dan duurt die in totaal 6 minuten. Dus dan kan je thuis gewoon helemaal je ding doen. En lekker op losgaan en dansen. En dan gewoon een beetje viben, hoe we dat noemen dan, toch, Luus?
1: Ja, wij gaan hier nog even door, want hij staat hier namelijk ook op. Dus wij draaien wel het nummer helemaal af. Ik hoorde zelfs dat de artiest vanavond hier komt draaien.
0: Oeh.
1: Ja, vanavond. David, vertel, wat kunnen we allemaal verwachten?
0: Ja, ik ben wel benieuwd.
1: Moet nog even wat doorgeslikt worden.
0: Dat klinkt zo raar. Dit is zo raar.
2: Nou, we hebben afgelopen donderdag officieel onze vergunning gekregen. En we zijn echt super blij.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja. Het heeft een tijdje geduurd, maar we zijn er. En toen dachten we, we gaan gewoon aanstaande zaterdag open. Dus we hebben snel allemaal onze maten gebeld. En voor mensen die komen draaien. En het is gewoon echt even een viering met z'n allen.
1: Dus, vertel, neem me mee. Wie zijn die maten die komen draaien?
2: In ieder geval gaat Steven en Ali gaan een setje draaien. Ik ook. Maar ik haat het, maar ik ga zingen, denk ik.
1: Dansen.
2: Filosofische stilte. Nassim die gaat een hip-hop set doen. Nienke Kapassa die gaat zalige muziek draaien. Dan Bart Sturing van Pip Records en Keuje Taylor. Dan hebben we Anna uit Amsterdam die komt draaien. En die track die je net hoorde, IF, die gaat het feestje afsluiten vanavond. Dus het is om 6 uur gaan we open. Je mag ook om 5 voor 6 komen als je wil. Tot 12 uur. En daarna gaan we met z'n allen door naar Pip.
1: En dan naar de Pip. En ik hoor hier ook rechts van mij, entree is...
2: Is gratis. Maar als je 10 euro wil geven, dan mag dat natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, 20 ook. Maar als je een donatie wil geven, dat is helemaal goed. Maar in principe, nee, iedereen is welkom. Kom naar binnen. Het is gewoon gratis. En,
1: of trakteer lekker op een rondje voor je vrienden.
2: Zo is het. De sfeer is goed.
1: De zon schijnt. We hebben er zin in vanavond.
2: Yes.
1: Yes.
0: Ja, je hebt er zin in. Ja. Iedereen wordt gewoon alleen maar enthousiaster.
1: Jazeker.
0: Hey, maar ik heb nog een laatste vraag voor David. Want David en Steven staan nu ondertussen wel bekend als de mannen van Pip en Intercity. Maar wat is de volgende enterprise... naast dit bouwen en de Pip uitbouwen? Want volgens mij, zij zijn zo creatief in hun hoofd. Er zal vast wel echt nog ergens een spookidee liggen waarvan ze denken...
1: Ja, jullie creatievelingen zitten natuurlijk vol met ideeën. What's next?
2: Wat wel belangrijk nog te zeggen, we zitten op de Lekstraat 160. Voor als je niet weet waar het is.
1: Ja. Ook nog even belangrijk.
0: Aan de andere kant van het spoor.
2: Ja, precies. Ik heb gewoon bij die graffiti tunnel en dan kan je erin.
0: Ja. Volg de lichtjes.
1: What's next? Wat zijn jullie verdere plannen? Want het blijft natuurlijk niet hierbij.
2: Ja, wij willen allebei bodybuilders gaan worden. Dus wij gaan trainen voor de wereldkampioenschap bodybuilden.
3: Of we willen allebei onze tenen eraf knippen en dan alsnog de marathon rennen. Maar we zijn ook aan het proberen om daarna culturele hoofdstad van Europa te maken. 2033.
0: Kijk, daar doelde ik op. Daar doelde ik op. Niet op tenen afknippen.
1: Nou ja, op zich, de marathon komt ook weer terug naar Den Haag.
0: Dus ja. De echte Haagse marathon.
3: Uiteindelijk komt alles terug naar Den Haag.
1: Terug naar Den Haag. Daar gaan we voor strijden.
0: Nou, Luus, thanks voor het leuke Haagse avontuur. Zie je zo weer terug in de studio hier. En geniet nog even van het zonnetje.
1: Dankjewel, tot zo.
0: Okay. Yes, wij zijn hier nog steeds in de studio. En ik vraag aan Wim om weer even lekker te gaan zitten. Want Wim, die kwam er net... trouwens, even voor de mensen die wat meer willen weten van Intercity... check even Instagram, want op Instagram kan je hun account vinden... kan je ook meer informatie vinden over de feest van vandaag... maar ook de aankomende feesten en evenementen. En Wim, jij kwam met... want we gaan zo meteen ook de uitgaansagenda in. Jij kwam met een hele goede uitgaanstip.
4: Ja, dat kan je wel stellen. De uitgaanstip die je niet moet vergeten is... dat het dit weekend, vandaag en morgen, de Nationale Molendag is. En die vindt plaats in heel Nederland. Honderden windmolens, watermolens en gemalen in heel Nederland openen dan gratis hun deuren... om het publiek kennis te laten maken met ons levende molenerfgoed. En ik heb het dus niet over windturbines, maar echte windmolens.
0: Nee, echte oude molens.
4: Dus de korenmolen, de garnalen, de watermolen. En er zijn allerlei activiteiten, ook in Den Haag.
0: Ja.
4: In de buurt van Zegbroek, daar heb je bijvoorbeeld de Korenaar in Loosduinen.
0: Ik hoorde dat zij heel goed pannenkoekenmeel hebben.
4: Ja, dat kan.
0: Een van hun heeft heel goed pannenkoekmeel. Ja, dat werd ook ergens aan. Ik weet niet meer waar ik het heb gelezen, maar dat werd echt aangekondigd van daar is heel goed pannenkoekmeel.
4: Dat zou heel goed kunnen, ja. Maar die korenmolen uit 1721, ja. Zo
0: 1721, Jesus.
4: Wow. Die staat dus in Loosduinen en die is dan tijdens de molendagen in bedrijf met allerlei demonstraties voor jongeren, leuk, voor ouderen. Er zijn nog meer molens, onder andere in de buurt van Den Haag in Leidschendam, de Salamander en de Hoop in Voorburg. De moeite waard, zou ik zeggen, om even daar langs te gaan vandaag of morgen. Ja. En er zijn veel activiteiten voor jong en oud. Bijvoorbeeld demonstraties van oude ambachten, fietsroutes langs verschillende molens of speciale activiteiten voor kinderen. En als je nou meer wil weten daarover, je hebt interesse, dan moet je even naar de Hollandse Molen met SCH. Dat is een website en daar kan je alles vinden erover.
0: Wel leuk, hè, dat ze dat doen. Dat is net zoals goed als Bunkerdag. En gewoon weet je dat je meer kan leren van de geschiedenis van een stad.
4: En het is schitterend weer, dus pak de fiets en ga de molens langs.
0: Ja, ga een beetje de stad ontdekken. Dat is wel mooi. Nu dat we het toch al hebben over uitgaanstips, gaan we toch even de uitgaanstips doen voordat zometeen Leeuwen aanschuift. Dan bewaar ik de Europadag voor Leeuwen. En dan kan hij daar wat meer over vertellen. Maar dan gaan we het eerst even hebben over wat er allemaal te doen is in onze prachtige stad. We hebben natuurlijk net al gehad over de opening van Pride. Dat was gisteren. En vanaf gisteren eigenlijk was al het openingsevenement, maar de hele week lang zit het vol met evenementen. Dus wil je daar meer over weten, kijk even op Pride Die Heek. Dan kan je daar het hele programma vinden. Het is ook te zien op denhaagfan.nl bij de uitgaanstips. Ander mooi ding is ook de wandeling van de theaterwandeling. Wordt georganiseerd door, dan moet ik even goed kijken. Nee, het is gewoon de stadswandeling, zo heet het. Het gaat verhalen over macht, intriges en opvallende figuren uit de Haagse geschiedenis komen voor hij tijdens de Story Trail stadswandeling. En het gaat over de bijzondere positie van Den Haag, invloed de rijke bewoners en de vrouwen die een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van de stad. Het is vandaag tussen 2:30 en 4:30 en het gaat langs verschillende plekken. Wil je dus meer informatie, check ook even de website. Als er nog meer te doen was, dan wisten we het al. We hebben het er net al over gehad, over de mooie kunstmagazine. Dat is bij de pop-up in de kunstbar van 5 tot 7 kan je daar terecht. Mooie foto's kan je dan zien en gewoon even genieten van gezellige mensen en creatievelingen. Ander leuk ding om te doen, dansvoorstelling Shakuntala in de Regentes. En dat is vanavond tussen 8:15 en 9:30. Zonder pauze, wel te zeggen. Een korte introductie van het verhaal en de achtergrond van de productie. En het is een beetje Hindoestaanse dans. Echt wel heel, heel gaaf. Ja, jij gaat er gewoon een molendag. Dat is ook heel belangrijk.
4: Dat is ook belangrijk.
0: Ja, de molendag. En we hebben ook nog, nou ja, de Dag van Europa. Maar voor de Dag van Europa roep ik toch even Leeuwen erbij. Want dan gaan we het even hebben over de Dag van Europa en over zijn gasten die zometeen in zijn show komen. Want de Europadag draait om... Gefeliciteerd.
5: Ja, gefeliciteerd.
0: Met?
5: Met de Dag van Europa.
0: Oh,
5: de Dag van Europa. Okay. Ja. Ja, dat vieren we vandaag.
0: Ja, dat vieren we vandaag. Oh ja, sorry, dat was ik al vergeten.
5: We zijn allemaal Europeanen hier.
4: Maar wat is dan de Dag van Europa?
0: Ja,
5: wat is de Dag van Europa? Nou, in 1950, op deze dag, 9 mei, is de verklaring van Schuman ondertekend. Nou, wie was Robert Schuman?
4: Geen idee.
5: Dat was een Franse minister en hij nam het initiatief om een kolen- en staalunie op te richten.
0: Ja.
5: Waar Nederland bij zat, maar ook Frankrijk en Duitsland. Nou, waarom is dat relevant? Nou, we komen toen net uit de Tweede Wereldoorlog. En kolen en staal in die tijd, dat waren de grondstoffen waarmee je voertuigen bouwde voor oorlog. Dus door de samenwerking op te zoeken op die twee grondstoffen, kolen en staal, regelde je eigenlijk dat niet de een weer aan oorlog begon. Dus juist door samen te werken voorkwam je oorlog. En dat is eigenlijk de basis geweest van de langdurige vrede in Europa, waar we dus nu nog steeds de vruchten van plukken.
0: Ja.
5: En ja, daar blik je dan vandaag op zo'n dag als vandaag op terug. Want ja, het lijkt eigenlijk allemaal heel erg gewoon, hè, dat wij hier in vrede en veiligheid en vrijheid leven.
0: Maar eigenlijk is dat dus niet.
5: Dat is het niet als je het kijkt in dat licht. En ook als je het kijkt in het huidige licht van de geopolitieke ontwikkelingen op dit moment.
0: Oh jeetje.
5: Dus nou, best
0: ik
5: wel
0: dat
5: een mooie
0: woord,
5: dag.
0: Jongen, geopolitieke ontwikkelingen. Ja. Maxime, die kijkt me
5: daarmee
0: al. Dat is een nieuw woord, jongen.
5: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Oorlog, Amerika, Iran. Nou, noem zo maar op. De spanning in de wereld.
0: De spanning in de wereld voor de leken onder ons.
5: Ja.
0: Want daarnet ben je al gekomen bij... je was er net bij de start van het hijsen van de Europese vlag.
5: Ik heb ook een vlaggetje meegenomen. Ja, ja. Jullie hebben mooie LHBTIQ+
0: vlaggetjes. Ja, dat is een mooie combinatie,
5: dus
0: toch?
5: Past er mooi bij. Dat was bij de Hofvijver inderdaad. Zijn 13 vlaggen gehesen.
0: Oh, 13 vlaggen, ja. Zoveel. Wauw. Ja.
5: Ambassadeur van Ierland, ambassadeur van Cyprus onder meer. Waarom dan die twee landen?
0: Ik ben zo slecht in geschiedenis. Je moet het echt niet aan mij vragen. Dus ik krijg altijd erger van geschiedenisvragen.
5: Is voorzitter van de Europese Raad. Zeg maar, ja. Altijd om het half jaar wisselt dat voorzitterschap.
0: Oh, okay, ja.
5: Straks in juli is het andere land voorzitter ervan. Dus die waren er allebei. Wethouder van Den Haag was er. Ja. En er waren nog allerlei andere, nou, zullen we maar even zeggen, bobo's.
0: Ja, de mensen die erbij moeten zijn, om het erbij moeten zijn.
5: Ja. En maar ook studenten waren er ook wel bij.
0: Het leuke was, wat jij ook vertelde, is namelijk dat er dus een nieuwe Europa Experience is geopend aan de Grote Markt. En daarnaast heb je ook de Spacebus die bij het Kurhaus geopend is van 11 tot 7. En dat is blijkbaar een echte raket. Dat heb ik dat gelezen. Ik heb geen idee waar ik het heb gelezen, maar het was blijkbaar een echte raket. Maar wat is de Europa Experience?
5: Daar zijn wij dus zometeen bij. Want Maxime zit nu hier, maar die gaat straks.
0: Die gaat gewoon op Haagse avontuur.
5: Op inderdaad wat jullie noemen het Haagse avontuur. En die zal dan bij deze... Ja, het is een soort interactief Europa-museum. Dat zo moet je het zien.
0: Leuk.
5: Er rijdt een film. Je kan over een kaart van Europa lopen. En dan zie je dus allemaal dingen over wat die Europese Unie nou voor jou betekent.
0: Oh, een soort van pro-demos, maar dan Europa-stijl.
5: Ja. Ja. Nou, mooie vergelijking.
0: Ja, toch? Dan krijg je ook altijd les over onze rechtsstaat en hoe de democratie werkt in Nederland. Hey, maar los van dat het de Dag van Europa is en dat dat vandaag gevierd wordt, jullie gaan er zo meteen op Haagse avontuur naartoe. Dan heb je ook andere gasten in de studio zitten, namelijk het eerste half uur van de show.
5: Ja, eerste half uur gaan we het over Scheveningen hebben. We gaan eigenlijk kijken naar de aankomende zomer. Hè. Hoe zal dat zijn? De boulevard is natuurlijk vernieuwd. Er liggen allemaal keurige stenen in.
0: Ja.
5: Geen bouwmachines meer. Maar ja, het imago van Scheveningen is nog altijd niet je van het. Hè. Afgelopen vrijdag, dus vorige week vrijdag, was het er weer onrustig. En de vraag die ik onder meer ga stellen aan Hinke de Groot van CDA en Martin Wurzer namens de Strandtent Ondernemers is, ja, hoe zorg je er nou voor dat het gewoon gezellig blijft op Scheveningen?
0: Ja, belangrijke vraag ook. Ook voor de bewoners, maar ook voor de bezoekers.
5: Ja, en de ondernemers. Ja. Nou.
0: Ondernemers ook, ja, natuurlijk. Die horen daar natuurlijk ook bij. Hey, dus zometeen om 11 uur hebben we de spuigasten. En we zitten lekker een beetje vroeg in de tijd. Dus dan kan ik weer eens een keer aan jou vragen. Heb je een nieuwe Haagse artiest waar je graag naar luistert?
5: Nee.
6: Ja, duidelijk.
5: Nee, laat ik aan Wim. Ja.
0: Maar Wim houdt ook niet zo van muziek. Oh. Dus ik zit een beetje met twee. Niet. Misschien, ja. Maxime. Maxime.
5: Ik weet niet, ik heb bij het... afgelopen dinsdag op het Malieveld heb ik wel een nieuwe Haagse artiest ontdekt. Ik weet nog niet wat ik daarvan vind.
0: Okay.
5: Maar dat is, ik weet niet of je hem kent, Barzellini.
0: Ja, tuurlijk ken ik die.
5: Nou,
0: staat toevallig in onze showlist, dus die kunnen we wel spelen.
5: Ik ben in ieder geval enthousiast op het podium. Ja. En een kleine recensie van mijn kant. Ik vond hem beter dan Keizer.
0: Oeh, ja, maar dat is niet zo moeilijk. Ja, dat was niet zo moeilijk die dag, kan ik je eerlijk vertellen. Ja, ik ben nogal kritisch, maar die dag hoefde ik niet eens kritisch te zijn.
5: Nee, dat ging alle kanten op.
0: Ja, ja, dat was gewoon... Hey, maar dat betekent dat we zo meteen dus spuigasten hebben vanaf 11 uur. En gaan we praten over Scheveningen en Europadag. Want Maxime gaat op Haagse avontuur. En dan gaan we Europadag de experience ontdekken. En dan gaan wij in de tussentijd luisteren naar de reboot freestyle part 2 van Hermes Barzellini. Hier bij Den Haag FM.
7: En hey yo, dit is een reboot freestyle. Part 2. Let's get it, man.

0: Thomas.
1: TDs, is that you, baby?
2: Ja, en dat was Reboot Freestyle Part 2 van Hermes Barcellini. We gaan gewoon weer even door met muziek. Want ja, we waren zo enthousiast aan het praten met z'n allen dat ik gewoon dacht van ja, er moet toch even nog een goed nummertje bij. Zoals beloofd doe ik elke week een keihard nummer. En dat vind ik gewoon leuk, omdat daar hou ik gewoon heel erg van. Dan word ik gewoon een beetje, worden we allemaal een beetje gewoon, dan gaan we in de vibe van, ja, van gewoon je dag. Dus ik dacht, laat me weer eens een keer Outsiders draaien. Daar heb ik gewoon zin in. En dan doen we, even kijken, moet ik even goede kijken of ik een goede ertussen vind. Oeh, ik vind deze wel leuk. Lotje. Ik denk dat Wim, die staat me aan te kijken, die denkt, oh, waar komt dit kind mee, joh? Ja, we gaan even keihard. We gaan gewoon, we gaan weer een stukje hardstyle in. Want dat zijn ook de artiesten van onze stad. Dus, of ik had een andere gevonden. Wacht, ik moet even kijken, hoor. Want ik had echt twee nummers gevonden waarvan ik dacht, oeh, die zijn tof. En dan moet ik even kijken welke. Die andere was een beetje te hard. Die kon ik niet doen. Oké, we gaan luisteren naar Lotje van Outsiders, de Old School Remix.

0: Ja, en dat was Lotje van Outsiders. Ik ga er gewoon zacht van praten, omdat iedereen natuurlijk nu helemaal wakker stampt. Ja, want het is de ruimtes lopen alweer vol met de spuigasten, spuigasten en gasten. Want je hebt het vaste team en zometeen ook gaat Maxime, die gaat lekker op stap naar de Europa Experience. En de rest gaat praten over wat er allemaal kan veranderen in Scheveningen op positieve manier. Want we hebben altijd positief nieuws op de zaterdag. Vinden we altijd heel belangrijk. Daarom brengen we ook nog even extra positief nieuws. Is namelijk dat Zuiderpark Live. Ik denk misschien even, Wim, ga je wel eens naar Zuiderpark? Theater? Niet? Oh, wacht. Nee.
1: Nee, daar ga ik eigenlijk nooit heen.
0: Dit is misschien wel een leuke tip.
1: Misschien een tip, ja. Nou, dank je. Ik zal erover nadenken.
0: Ja, toch?
1: Vertel maar even hoe of wat.
0: Zuiderpark Theater beginnen namelijk weer de buitenconcerten. En dat is Zuiderpark Live 2026. Want zonnetje schijnt en dat betekent dat het theater van het Zuiderpark weer gaat leven. En dat is van mei tot en met september. Pak je agenda er dus echt maar bij. Want dit zijn de highlights van Zuiderpark Live. Je hebt vanaf 16 mei Raccoon. Daarna opgevolgd door Chef Special, Fleming, André Hazes, The Fatal Flowers, Edwin Evers Band, 10cc Vrouwtje, Sophie Ellis Baxter, Harry Jekkers voor de liefhebbers. En die heeft zelfs 3 datums achter elkaar. Dus daar kan je ook heel blij van worden. Jonathan, Jeremiah, Herman van Vee, Floor Jansen, Clouseau, Diggy Dex, Corey Henry en de Funk Apostles, The Legends We Lost, Wolfmother, Matthijs en Sven, Feeling Alright, Orchestra, Baobab en Danny Vera, Someone Like Henry en de Funk Apostles, The Legends We Lost, Wolfmother, Matthijs en Sven, Feeling Alright, Orchestra, Baobab en Danny Vera, Someone Like Her, Gentle en de Boer.

met muziek hier, natuurlijk. We hebben weer 3 uurtjes gehad. Wat hebben we in die 3 uur kunnen doen? We hebben gepraat over Pride die Heek. We hebben een beetje lol gehad in je ochtend met vieze woorden. Vieze Haagse woorden zelfs. Elke keer zat het even terugscrollen van, oh ja, wat hebben we nou besproken? Of waar hebben we het over gehad? En we hebben met Wim gesproken over Hollands Palet. Ik vind het nog steeds altijd heel mooi, Hollands Palet. Gewoon leuk, mooie radio maken. En ook gewoon een beetje genieten van gospel en andere momentjes. En wij gaan dit weekend in. Ja, wat gaan we doen? We gaan zo meteen naar de Haagse Stadswijngaard. En dan gaan we Haagse wijn proeven. En onthuld, dan wordt de Haagse wijn onthuld. En vanavond gaan we naar Intercity. Ik denk dat dat wel een goed moment is. En dan gaan we gewoon terug in tijd. Want dit nummer, ja, dit spreekt mij gewoon zo aan. En ik denk dat jullie ook. Dus een beetje genieten van moi. Moi van Lolita van Alizé. Wees veilig, geniet van je weekend. En let een beetje op elkaar en geniet gewoon van het zonnetje. Doei!

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraaf is de snelweg naar Den Haag dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door het dorp. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam hij met zijn wagen in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen en niemand raakte gewond. Het weer, prachtig lenteweer met 14 graden in de stad, zonnig en droog, en het blijft het vandaag ook. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu, spuigasten.
3: Hallo en welkom bij Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag FM, Omroep West en als podcast. Mijn naam is Liewe van Sloten en hoe je ook luistert, wees welkom. Allereerst gefeliciteerd allemaal, want het is vandaag de verjaardag van Europa. En daarom opent aan de Grote Marktstraat straks een groot Europa museum. Verslaggever Maxime Kok is daar zometeen live bij. Maar in het eerste half uur van deze Spuigasten gaan we het hebben over Scheveningen. De opknapbeurt van de boulevard die is net afgerond en dus wordt het de eerste zomer zonder bouwverkeer. Maar het imago van Scheveningen is nog altijd niet je van het. Afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag, toen was er weer veel onrust in de badplaats. En daar spreken we zometeen over met Martin Wurstdurfer namens de vereniging, namens de strandtenten. En Hinke de Groot, CDA-raadslid. Ik zeg allereerst beide goedemorgen. Martin, goedemorgen.
4: Morgen.
3: Op de fiets, hè?
4: Zeker.
3: Ja, Hinke, jij ook op de fiets?
5: Ja, goedemorgen. Morgen ook op de fiets.
3: Kijk, heerlijk weer. En dan zometeen denk ik dat jullie allebei weer teruggaan naar Scheveningen.
4: Als een dolle.
3: Als een dolle, kijk. We gaan het er zometeen over hebben. Laten we even beginnen met de actualiteit van deze week. Twee dingen die ik even wil bespreken. Allereerst de vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66. Hier verderop aan het plein. Afgelopen donderdagavond. Er was toen ook een bijeenkomst van de jongerentak. En het is niet de eerste keer in korte tijd dat er iets gebeurt bij dat partijkantoor. Namelijk in september. Daar was ik zelf nog bij als verslaggever. Toen werden de ruiten bijvoorbeeld ingeslagen van het partijkantoor daar. Laten we allereerst eventjes luisteren naar Rob Jetten. Wat hij zei over deze vuurwerkbom.
6: Ja, ontzettend kansloze actie om een vuurwerkbom naar binnen te gooien. Heel veel schade, veel mensen geschrokken, gelukkig iedereen ongedeerd. Maar vrij kansloos als je denkt dat je met dit soort gewelddadige acties politici kan intimideren. We laten ons echt niet het zwijgen opleggen.
7: Tweede keer in 9 maanden tijd. Wat is er aan de hand?
6: Nou, we zien natuurlijk gisteren het partijkantoor van D66, maar bijna elke week is er wel ergens iets aan de hand waarbij mensen denken dat ze met geweld gemeenteraadsleden, burgemeesters, politici of politiemedewerkers en ambulancemedewerkers kunnen intimideren. Maar je ziet gelukkig ook gisteravond dat de meeste Nederlanders echt heel duidelijk maken dat we dit in ons land absoluut niet accepteren en dat het niet een land is waar je met geweld je zin kan krijgen.
3: Dat was Rob Jetten. Hinke, wat dacht jij van deze, ja, om het even een aanslag te noemen, van dit incident?
8: Ja, die explosie bij het partijkantoor van D66 is onaanvaardbaar en verschrikkelijk. En ik ben blij ook dat er geen gewonden zijn gevallen. Maar het moet ook angstaanjagend zijn geweest voor al die jonge mensen die avond ook waren. Ja, ik ga ervan uit dat er heel goed wordt onderzocht wat nou precies hier het motief was. Maar staat buiten kijf dat in een democratie, als je het oneens bent met elkaar, als je boos bent, ook een politieke partij, dan voer je het gesprek met elkaar. En er hoort nooit geweld bij.
3: Nee, en wat betekent het voor jouw werk? Voel jij je nu ook misschien onveiliger? Jij bent ook een publiek figuur, raadslid.
8: Nou, ik heb gelukkig daar niet last van. Maar het bevestigt wel dat het gewoon weer heel belangrijk is dat we met elkaar in gesprek blijven. Met bewoners, met politieke partijen onderling. Ik weet niet, zeg maar, de wegenreden in dit geval. Het wordt natuurlijk nog goed onderzocht. Maar we moeten gewoon met elkaar het debat en het gesprek blijven voeren en dat niet met geweld doen.
3: Ja, inderdaad. Wat hierachter zit, dat is allemaal nog onduidelijk. Hè? Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Wat Rob Jetten wel zegt, van ja, het is nu bij ons op het partijkantoor. Maar iedere week hebben wethouders, bestuurs mensen in het openbaar bestuur hier last van met intimidatie. In hoeverre heb jij hier als raadslid last van gehad in jouw werk?
8: Nou, je hebt altijd dat je op straat of online soms echt negatieve berichten krijgt. Met name online van mensen die anoniem met een knop op een toets soms hele vele berichten versturen.
3: Die krijg jij ook persoonlijk?
8: Heb ik echt op hele kleine schaal gelukkig tot nu toe gehad. Maar ik weet wel van collega-raadsleden dat echt gebeurt, die bedreigingen. Dat zie je ook in het hele land. En daar is ook vanuit de gemeente, ook nu we weer een nieuwe raad hebben, ook heel veel aandacht voor. Dus bij het inwerkprogramma is ook extra aandacht voor hoe ga je om met mogelijke bedreigingen.
3: En hoe ga je ermee om?
8: Er met elkaar het gesprek over aan te gaan, ook te melden. En ik weet ook dat vanuit in ieder geval het gemeentehuis, maar ook landelijk, dat er heel veel voorzorgsmaatregelen worden genomen. Ja. Dus daar vertrouw ik dan ook op.
3: Ik zag op social media de commissaris van de Koning Zuid-Holland, Wouter Kolf bijvoorbeeld, die gaat in gesprek met de mensen die hem, laten we maar even zeggen, onheus bejegenen. En die nodigt ze ook uit voor een kop koffie bij hem op het provinciehuis. Zou dat iets zijn wat jij ook zou doen, Hinke?
8: Nou, ik denk op zich dat het goed is om te doen. Maar ik denk ook dat met z'n allen gewoon in de samenleving politiek ook verantwoordelijkheid hebben. Dus het is goed om natuurlijk met elkaar in gesprek te gaan. Ook mensen die ontevreden zijn. En daarnaast zie je gewoon dat ook het debat verhardt. Dat zie je in de samenleving gebeuren. Tegenstellingen die heel erg worden uitvergroot, ook in de politiek. Dus ik zie daar ook vooral voor mezelf als volksvertegenwoordiger een verantwoordelijkheid.
3: Ja, even naar Martin. Ja. Jij loopt al een tijdje mee. Hè?
0: Ja, ja.
3: Zowel in de politiek als daar rondomheen. Ja. Je bent nu natuurlijk als namens de strandtenten. Maar je bent ook raadslid geweest, Kamerlid geweest. Ja. Heb jij het debat ook zien verharden?
0: Ja, ja, absoluut. En ook op straat. Kijk, toen ik in de raad kwam, toen begon social media net een beetje op te komen. En toen was het eigenlijk een manier om, hè, mensen reageerden ergens op. En dan kon je ook gewoon terugreageren. En dan kreeg je eigenlijk een normaal gesprek. En dat is wel, dit is overigens bijna 20 jaar geleden.
3: Ja.
0: Maar dat radicaliseert wel, ja. En dan krijg je dit soort idiote acties, zoals bij D66 partijkantoor. Ik ben blij dat die mensen inderdaad niks hebben. En ik hoop dat ze 2 dagen later ook echt van de schrik bekomen zijn. Maar de minister-president zegt het goed. Dit is schering en inslag geworden. Dus dit is een gesprek wat we moeten voeren. Ik denk dat het goed is om mensen uit te nodigen om het gesprek aan te gaan.
3: Ja, wat Wouter Kolf bijvoorbeeld doet.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Maar we moeten ook met z'n allen het gesprek voeren en met z'n allen duidelijk maken dat dit echt ridicuul is. Die mensen die dit soort dingen in hun hoofd halen, moeten het idee krijgen dat dit, nou ja, dat niet hoort bij wat wij willen. En op een of andere manier lukt het ons niet, want je ziet het wekelijks. Je ziet, bij mij viel het ook wel mee, hoor. Ik heb ooit eens een keer een doodsverwensing gekregen. Iemand met een anonieme naam, alleen die was niet zo slim. Dus toen ik op de naam klikte, kwam zijn echte naam eronder uit. Vond ik grappig.
3: Maar hoe ben je daarmee omgegaan? Heb je daar überhaupt op gereageerd?
0: Nee, helemaal niet. Ik heb weggegooid. Zo, ja. Niet om. Dat is,
3: ook niet gemeld toen de tijd?
0: Of? Nee, omdat dat toen nog niet zoveel aan de orde was. Kijk, nu zou ik dat wel doen, omdat je ziet het en je helpt ook anderen daarmee. Ik heb nooit angst gehad of iets dergelijks. Maar er zijn echt wel mensen die wat minder de straat op durven. En dat is natuurlijk slecht, hè? Want we willen ook gewoon goede mensen, gemotiveerde mensen in die gemeenteraden hebben. En zo. Ja. Dus ik wil niet dat die bang worden omdat er maloten rondlopen.
3: Ja, en dat gesprek voeren met elkaar, wat jij zegt, wat Hinke zegt, gebeurt dat voldoende?
0: Nee. Nee, het is ook heel moeilijk, hè? Want kijk, als je individueel iemand spreekt, dan ben je er gauw uit. Niemand is echt dermate gek in zijn hoofd dat hij dit soort acties bedenkt, of dat als je hem aanspreekt dat hij zegt, ja, dat was heel slim. Maar op een of andere manier, als die mensen dan het gesprek uitgelopen zijn en weer onderdeel worden van de anonimiteit of het collectief, dan gaan ze in één keer dit alsnog doen. En dat hoe we dat moeten aanpakken, dat weet ik niet zo goed. Maar we moeten wel met z'n allen daar over blijven praten en ook zorgen dat we die anonimiteitstypes bij de jasjes grijpen.
3: Ja, ja. De capuchonnetjes aftrekken. Even
0: misschien. Precies. Identificeren. Dus misschien een brug. Nou, daar komen we zo nog op.
3: Ja, komen we zo nog op. Want ik wilde nog naar één ander actualiteitenonderwerpje. En dan ga ik weer even naar Hinken. Want, actualiteit. De coalitievorming in Den Haag. De Hart voor Den Haag en D66, die gaan het nu met elkaar doen. Jullie zijn ook bij de informateur, verkenner Abu Taleb geweest. Jullie stonden daar wel positief in, hè? Om met Hart voor Den Haag samen te werken met VVD en DENK. Vinden jullie het dan nu jammer dat jullie dan niet de partij zijn waarmee gesproken wordt?
8: We hebben altijd, ook na de verkiezingsuitslag, gezegd... het ligt niet voor de hand dat CDA een rol pakt in deze formatie. Gelet op de uitslag. Hart voor Den Haag is de grote winnaar. En zo kan de grote partijen om met elkaar in gesprek te gaan. Dus we hebben gezien dat de eerste poging tussen Hart voor Den Haag D60 niet tot een resultaat leidde. En we hebben ook echt een uitgebreid duidingsdebat gehad over de formatie. Toen kwam natuurlijk weer die tweede ronde... En daarin hebben we als CDA ook wel duidelijkheid gevraagd over het proces. Ja, en het eindverslag is gewoon heel duidelijk. En ik ben ook blij dat Hart voor Den Haag en D60... hoop ik ook echt op inhoud met elkaar het gesprek aangaan komende tijd.
3: Jullie voelen je niet gepasseerd?
8: Nee, kijk, besturen is ook voor het CDA nooit een doel op zich. Je gaat samenwerken om de stad mooier te maken. Dat kan zowel vanuit de coalitie als de oppositie. En het eindverslag is wel duidelijk. Mocht het nou niet tot uiteindelijk ook inhoudelijk resultaat leiden. Dus de gesprekken die nu gaan lopen tussen D60 en Hart voor Den Haag. Pas dan zijn we eventueel bereid om, mocht er een beroep op ons worden gedaan... ook serieus te overwegen om in die gesprekken deel te nemen.
3: Dan hebben jullie nog steeds die positieve grondhouding?
8: Ja.
3: Kijk, zullen we moeten afwachten, hè, hoe die gesprekken gaan. Volgens mij gaat dat allemaal maandag ook weer verder. Er zijn natuurlijk wat vakanties tussendoor geweest.
8: Ja, ik hoop wel dat het niet te lang gaat duren. Want we zijn nu echt al een paar weken onderweg.
3: Nou, wat is te lang? Hè? Want dat horen we inderdaad ook veel. Hart voor Den Haag zegt daar zelf van, ja, je kan het beter goed doen. Zodat je een stabiele coalitie hebt.
0: Ja, dat is natuurlijk waar. En dat moet ook, want waar we echt... Ik spreek even namens ondernemers in zijn algemeenheid. Waar we echt niet op zitten te wachten is als het dadelijk snel gaat... en dat het na een jaar weer uit elkaar valt. En dan hebben we helemaal niks. En het is de afgelopen 8 jaar al zo ontzettend onrustig. En ondernemers hebben behoefte aan langetermijnvisie, aan stabiliteit... wat dan ook de keuze is, weet je, als er een keuze gemaakt wordt... hou er nou gewoon aan vast en laat ons daar dan ons ding mee doen. Dus
3: dan mag het in dat licht wel wat langer duren?
0: Jawel, maar niet te lang, want alles staat stil op dit moment. Weet je? Ja. Ik verwijt niemand iets. Hè. Ik snap dat het rustig moet. Ik snap ook dat het huidige college... die zit natuurlijk gewoon te wachten totdat zij opgevolgd worden. Doen niet zoveel meer. Maar ja, ik heb wel wat wensen nog op Scheveningen, zeg maar. Dan zou ik wel graag nu gewoon klappen maken.
3: Ja.
0: En dat lukt niet.
3: Nee.
0: Dus ik snap het, maar wel een beetje je tempo graag.
3: Ja, wij zeiden eerder in ons journalistenpanel... tussen Pasen en Pinksteren. Die deadline van Pinksteren, ja, die komt er dan aan op een gegeven moment.
8: Ja, dat komt snel dichterbij. Laten we vooral hopen dat het inderdaad niet te lang duurt... en dat er ook gewoon een goede inhoudelijke basis ligt. Ook met de personen aan tafel. En dat we uiteindelijk gewoon mooie dingen gaan doen voor de stad. Want ik ben het helemaal met Martin eens. Er zijn grote besluiten die ook genomen moeten worden... als je kijkt naar woningbouw, als je kijkt naar bereikbaarheid... ook de economie in Den Haag. Dan kunnen we niet stil blijven zitten.
3: Goed. Tot zover de coalitiebesprekingen. Laten we het dan hebben over waar jullie voor gekomen zijn, hè? Scheveningen. Afgelopen vrijdag, ja, was het er onrustig. Zijn dat de juiste woorden die ik daar geef? Was het er onrustig? Hoe was het? Martin, ik neem aan, jij bent er dan op dat moment. Wat ervaar jij op zo'n moment?
0: Kijk, ik snap wel dat het op deze manier in de media landt. Onrust op Scheveningen. En dat was het natuurlijk ook. Maar het is niet uniek voor Scheveningen wat daar gebeurde. Kijk, wat ik het liefst had gehad, is dat er gezegd werd... we hebben vorig jaar is het uit de hand gelopen. Er is goed over nagedacht met de gemeente, de ondernemers, de bewoners. De voorbereidingen voor een potentieel uit de hand te kunnen lopen feestje... die zijn goed gemaakt. En het is niet uit de hand gelopen. De politie was massaal aanwezig. Er zijn massaal gasten gevraagd om idee. We zijn er ook achter gekomen dat er massaal types hier waren... uit Emmen, uit Utrecht, uit Rotterdam, Amsterdam. Helemaal geen mensen uit de buurt. Maar ik vind dat heel goed. Dus ik zou juist zeggen, wat we bedacht hebben nadat het vorig jaar... dat we het niet in de hand hadden, hebben we nu met z'n allen gedaan, uitgevoerd. En het is niet uit de hand gelopen. Dus dat vind ik eigenlijk goed nieuws. En ik ben wel blij dat ik dat hier even mag zeggen.
3: Ja.
0: Los van het feit dat je dit soort lieden niet willen hebben. Maar daar komen we dan zo nog wel even op.
3: Ja, ja, ja.
0: Maar dat had ik graag, gezien.
3: Ja, dus jij bent eigenlijk blij met hoe er is gehandeld namens de politie van de binnen. Hoe kijk jij daarnaar, Hinke?
8: Ja, het was bovenal gewoon een hele gezellige, mooie stranddag. Ik woon zelf op Scheveningen, ging met vrienden bij Zwarte Pad een hapje eten. Ja, het was gewoon een prachtige dag. Het was ook 1 mei, ik weet nog van een jaar geleden ook. Dan heb je wat meer ook toeristen vanuit het buitenland die een vrije dag hebben. Dus het is gewoon gezellig druk. En ook de ondernemers waren daar gewoon blij mee. En het is natuurlijk wel jammer dat het uiteindelijk dan toch een kleine groep mensen dat probeert te verstoren. Ja. Dus dat is wel erg jammer. Je hoort gewoon wel je te gedragen als je te gast bent.
3: Ja.
0: En ook op een klein stukje, dat is ook wel even goed... Want we hebben het dan over Scheveningen. En voor je het weet denkt iemand, als hij naar het sportstrand wil, oh, er is gedonder op Scheveningen. En dat is helemaal niet waar. Het is, hoe irritant ook, het is op een heel klein stukje waar het...
3: Welk stukje
0: waar,
3: is dat dan?
0: Dat is tussen de Pier en Legoland.
3: Ja,
0: dat is eigenlijk waar de mensen zeg maar uit het OV het strand op rollen. Normaal weer zeg maar dat ze het terras op rollen en het strand op. En nu blijven ze op de boulevard hangen en proberen ze gewoon te kijken of ze gewoon tot rellen kunnen komen.
3: Je bent dan tevreden hoe het is gegaan, hoe er is gehandeld. Maar dan vraag ik me af van, is het dan dus elke keer nodig om zoveel politie in te zetten om hier zo kort op te zitten?
0: Weet je, dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Ik denk dat, en het is ook een om twee redenen een terechte vraag. Ik bedoel, dit wil je natuurlijk eigenlijk niet als maatschappij. Maar je kunt het ook niet volhouden als stad. Hè? Als ik de burgemeester tegenkom, dan zegt hij me, waarschuwt hij me ook, joh, Martin, dit is niet vol te houden. Dit hou ik niet zo lang vol. Ik denk dat je, als je dit nog 2 of 3 keer zo op deze manier doet, 1 of 2 keer zo doet, dan gaan dit soort lieden helemaal niet meer naar Den Haag, naar Scheveningen komen. Dan denken ze, weet je wat, ik ga wel naar een kermis in het oosten van het land, kijken of we daar wel tot rellen kunnen komen. Daarmee is het probleem niet opgelost, maar hebben wij in ieder geval geen last meer van. Dan zou ik een stukje blijer zijn.
3: Ja, dus er gaat een afschrikkende werking van uit, denk jij?
0: Ja, absoluut. Ja. Die luiden is gevraagd om idee. Nou, daar worden ze natuurlijk allemaal niet vrolijk van. Overigens bleek ook dat veel van de jongeren die daar waren en die hun ideeën hebben laten zien, die hadden ook likes gezet onder de post van dat feestje wat dan aangekondigd was, waar ze allemaal op afgekomen waren. Vind ik interessant om te weten. Ik vind het ook interessant dat die lui doorkrijgen dat ze ID moeten laten zien en ook gelinkt worden aan die post. Dus ze zijn niet meer anoniem, ze zijn zichtbaar. En volgens mij is het op die manier, moet je dat nog een paar keer zo volhouden. Hoe irritant ook, hè, lieve? Want het is natuurlijk een groot maatschappelijk probleem. En als wij er geen last van hebben, wil niet zeggen dat het probleem is opgelost. Maar liever niet meer bij ons.
3: Nee, want wat is dat maatschappelijke probleem wat jij benoemt?
0: Dat is een grote vraag. Kijk, je ziet, er was pak een beetje 1500 jongeren zijn hierop afgekomen. Was de inschatting die wij terugkregen toen wij... Wij hebben elke week, kijken we vooruit en kijken we terug met ondernemers, bewoners, de gemeente, handhaving op de inzet die gepleegd is en of we daar dingen van kunnen leren. In dat gesprek hoorde ik 1500 jongeren die hierop afgekomen zijn. Ja, die lui die vervelen zich of zo. Ik weet het niet. En die denken dan, ik ga niet lekker naar het strand, ik ga niet surfen, ik ga niet een boek lezen, ik ga niet naar een pretpark, ik ga kijken of ik ergens kan rellen. Ik snap er zelf niks van, maar dat is het probleem. En we moeten volgens mij met elkaar dat gesprek voeren van hoe kun je dit nou voorkomen? En ik heb ook ergens al geroepen van dit is niet dus een probleem van Scheveningen, daarom reageer ik er ook altijd een beetje fel op. Dit is een probleem van Nederland. En ik vind ook dat we dat als Nederland moeten bekijken.
3: Ja, maar ze komen wel naar Scheveningen. Naar dat kleine stukje Scheveningen waar je het over hebt.
0: Dat klopt, maar, en dat is dan misschien wel goed om te weten, die vrijdag, dus anderhalve week geleden, was hetzelfde gesodemieter in Nesselanden. Daar hadden ze hetzelfde probleem. 1 mei vorig jaar hadden we niet alleen op Scheveningen een probleem, maar in de Belgische kustplaatsen ook grote problemen met rellende jongeren. Dus het ligt niet aan Scheveningen. Toevallig komen ze nu dan naar Scheveningen. Dat moeten we voorkomen.
3: Ja.
0: Maar dat dieperliggende probleem moet je natuurlijk als maatschappij ook aanpakken. Alleen voel ik me dan persoonlijk
3: niet meer. Het ligt niet aan Scheveningen. Ik bedoel, Scheveningen is dan wel de plek waar zij naartoe gaan. Het is makkelijk, hè? Die tram uit. Je bent zo bij dat daarin. Het is wel telkens Scheveningen. Het is niet dan Scheveningen, Kerkduin of iets anders.
0: Nee, maar het is niet telkens Scheveningen. Je moet dit natuurlijk landelijk bekijken. Het is 1 keer vorig jaar Scheveningen geweest. Nu ook 1 keer Scheveningen. Super irritant. Maar ik denk als je alle lokale nieuws van het hele land gaat bekijken, dat de afgelopen 5 maanden overal dit soort gesodemieten geweest is. En dat is dus het probleem. Dus, en nu je denkt ze, warm. Iemand kondigt zo'n feestje aan. Lekker naar Scheveningen. En de volgende keer zeggen ze, weet je wat, Koningsdag, we gaan naar Amsterdam. Er is de kermis in Nooddorp. We gaan naar Nooddorp. Dat is het volgens mij veel meer.
3: Ja, Hinken, even naar jou. Want Martin die zegt van we moeten deze politie inzet. Dat is lange termijn niet houdbaar. Maar als je dit nog een paar keer doet, dan gebeurt dit niet meer. Kun je dat volgen?
8: Nou, ik ben het helemaal mee eens dat we hiermee door moeten gaan. We hebben het actieplan Kust en dat werkt gewoon goed. Dus er zijn integrale handhavingsacties. Het verkeersplan in werk wordt gesteld met verkeersbegeleiders. Dat zag ik ook meteen vorige week. Ging meteen echt goed. Ja. En ook vooral die goede samenwerking tussen gemeenten, de hulpdiensten, de buurtorganisaties, de ondernemers. Waardoor ook die signalen ook heel snel binnenkwamen. Waarop ook vorige week is geacteerd. Ja. Dus daar moeten we doorgaan. Alleen wat je uiteindelijk ziet, ook met die handhavingsacties. Uiteindelijk is keihard handhaven, wel mosterd na de maaltijd. Want dan is het kwaad al geschied. Dus je moet uiteindelijk het daadwerkelijk probleem aanpakken. En dan zie je wel gewoon in onze samenleving dat we een probleem hebben dat een kleine groep van jonge meiden en jongens doelbewust hier komen om de boel te verstieren eigenlijk. Ja. En ik krijg er ook echt een beetje Project X vibes van. Ja, het gebeurt steeds vaker. Het klinkt wel leuk, maar niet doorhebben waar ze precies op afgaan. Zijn er niet gewoon om een leuke stranddag te hebben, zoals de overgrote meerderheid op Scheveningen wel gewoon aan het doen is.
0: Ja, mag ik daar één ding aan toevoegen? Want dat is, ik wil niks bagatelliseren. Ook voor de ondernemers die op dat plekje zitten is het natuurlijk vreselijk. Die zijn eerder dichtgemoeten. Die hebben personeel rondlopen. Vaak jongens en meisjes. Dat is natuurlijk vreselijk intimiderend. Daar maak ik me grote zorgen over. Dus ik wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen of iets dergelijks. Nee, voor de mensen die daar ter plekke hun werk moeten doen is het natuurlijk verschrikkelijk.
3: Ja, maar Hinke, jij zegt keihard aanpakken, dat is mosterd na de maaltijd. Toch zegt de grootste partij in Den Haag, Hart voor Den Haag, dat moeten we nog meer doen, al preventief. Bij de stations al fouilleren, nu gebiedsverboden opleggen, taakstraffen. Hoe kijk jij daarnaar?
8: Nou, ook het CDA is zeker wel voorstand van gebiedsverboden, waar we die kunnen en mogen inzetten. Er wordt ook al heel veel aan handhaving ook al gedaan vanuit actieplan Kust. Dat is niet iets nieuws.
3: Waar dus meer handhaving is dan niet nodig?
8: Waar het ons echt om gaat, is dat we echt het probleem aanpakken. En er zijn twee zaken die we dan wat mij betreft kunnen doen. Allereerst moeten we echt goed weten waarom komt die groep nu naar Scheveningen. Dus wat ons betreft mag er nog wel echt veel uitgebreider en echt een gedegen onderzoek komen. Van waarom komen ze naar Scheveningen? Waarom gaan ze niet naar die andere stranden toe? En kunnen we ook de oorzaak wegnemen? Ik vraag me ook echt af, waar zijn de ouders? Want je hebt wel een verantwoordelijkheid, ook als ouder, als je kind hier onrust loopt op te zoeken. Dat is één. En ten tweede merk je gewoon dat de gemeente heel weinig bevoegdheden heeft, ook de burgemeester, om ook online ook signalen op te pikken. Vanwege bijvoorbeeld privacyregels. Nou, ik ben heel erg blij mee dat we nu van het actieplan Kust er ook een pilot is om die sociale media beter te monitoren. Maar er moet ook landelijk moeten er meer bevoegdheden komen voor de politie om onder gezag van de burgemeester die signalen op te pikken. En dat ze daar dus ook privacygegevens voor mogen verzamelen. En daar ligt een wetsvoorstel voor. Dus ik hoop dat dat ook gaat opschieten, zodat we ook...
3: Ja, maar dat is een landelijk wetsvoorstel.
8: Klopt, maar dan gaan we natuurlijk wel als gemeente veel aan hebben.
3: Juist, ja. Nu las ik ook bij Hart voor Den Haag. Zij schrijven van bewoners, ondernemers bereiden tegenreacties voor. Dat lijkt me toch niet de bedoeling dat we voor eigen rechter gaan spelen?
8: Nee, zeker niet. Ik heb het zelf niet gemerkt. Ik woon zelf op Scheveningen. En ik heb voor het overgrote deel van de dag vooral gezien dat heel veel mensen een mooie dag op het strand hadden. Maar ik ben het er wel mee eens dat als er inderdaad onruststokers zijn, maar dat is ook gewoon gebeurd, dat die wel worden aangepakt. En er zijn ook aanhoudingen.
3: Ook door bewoners en ondernemers zelf?
8: Nee, zeker niet. Maar dat wilde ik nog benadrukken. Dat doet de politie. Dat doen er niet bewoners en ondernemers. Moet niet heft in eigen hand nemen. Daar hebben we gewoon allemaal politie voor. Met ook alle respect. Ook weer deze keer voor alle politie en de hulpdiensten die weer paraat stonden.
3: Ja, Martin, hoor jij dat dan ook? Dat er signalen zijn dat er tegenreacties?
0: Okay. Nee.
3: Waar komt dat dan vandaan?
0: Geen idee. Kijk, weet je, het is een beetje Pavlov-reactie. Hard aanpakken. Je hebt helemaal gelijk. En ik zei het zelf natuurlijk ook. Je moet dit voorkomen. Ja. Ik vind het natuurlijk, als iemand komt rellen, dan moet je daar iets mee doen. Maar zo makkelijk is het niet. Hè. We moeten daar ook niet te makkelijk over denken. Want iemand stapt in de tram, die heeft nog niks gedaan. Ja, wat doe je dan eigenlijk? Ga je dan zeggen, joh, jouw hoofd bevalt me niet. Wat kom je hier doen? Dat zo werkt dat natuurlijk helemaal niet. Dus we moeten voorkomen dat dit soort lui hierheen rijden voor, weet je, een soort van schoolreisje van, hey, we gaan eens even kijken wat we voor ellende kunnen veroorzaken. Tegenreacties, ja, ik heb het niet gezien. Anders dan dat wij heel goed hebben samengewerkt met de politie. Vorig jaar is er de zogenoemde sfeerlijn in het leven geroepen. Hè. Als de ondernemers het idee hebben, hey, de sfeer die slaat om. We zien eigenlijk andere groepen in één keer op de boulevard verschijnen of op de terrassen verschijnen. Dan kunnen ze rechtstreeks met de politie bellen. De politie komt dan meteen. Nou, dat lijkt mij heel goed. Dat doen we natuurlijk met elkaar allemaal. En verder balen we hiervan. Maar ja, tegenreacties, daar heb ik helemaal niets van gemerkt.
3: Nee. Want dat harde aanpakken, kan dat niet ook doorslaan in dat straks niemand meer naar Scheveningen durft, omdat ze zo...
0: Dat is natuurlijk het goede punt, hè?
3: Je moet ook niet hebben dat er straks niemand meer is.
0: Nee, het feit dat we het er nu over hebben is heel goed, omdat het een maatschappelijk probleem is. Maar ergens voelde ik me bezwaard, en dat had ik je ook al laten weten, omdat we het weer over Scheveningen hebben en gedoe. En voor je het weet denkt een gezinnetje, weet je wat, ik ga lekker naar de Hoek van Holland. Dan gun je natuurlijk helemaal niemand, ze moeten gewoon hierheen komen. Maar dat is niet wat je wil. En er gebeurde nog iets geks. Want die party werd aangekondigd. Ja. Politie zat daar bovenop, heeft dat gezien. Maar vervolgens zie ik in de media verschijnen. Er is een party aangekondigd op vrijdag. Als dat maar goed gaat. Ja, doe dat nou even lekker niet. Dit is toch gewoon pure reclame voor railschoppers? Dat vind ik vervelend. En ook afschrikwekkend naar dat gezinnetje wat gewoon met plezier naar Scheveningen wil komen. Dus dat...
3: Maar dan heb je het weer over het imago en de vrees die rondom Scheveningen hangt. En...
8: Maar het is uiteindelijk een incident, hè? Laten we ons daar bewust van zijn. Het is hier ook, wat Martin ook net zei, het ging om een klein stukje bij de boulevard waar onrust was. Ik liep daar 's avonds ook langs. Het was dan gewoon ook heel druk en een klein stukje was gewoon gedoe. En dat is gelukkig goed door de politie ook aangepakt. Maar het gaat hier echt om een incident. En voor het overgrote deel heeft iedereen daar gewoon een prachtig stranddag gehad. Ja. Er is ontzettend veel geïnvesteerd met de middenboulevard. Er zijn mooie voorzieningen ook op het Scheveningse strand. Dus maak er ook gewoon gebruik van. Ook vandaag weer nu een mooie dag hebben.
3: Maar er is dan dus een verschil tussen wat er is gebeurd en de vrees dat er had kunnen gebeuren. Hè, als dat maar goed gaat.
8: Nou, ik denk vooral dat we ons bewust moeten zijn dat er gewoon heel veel wel goed is gegaan. Ik hoor het ook terug van alle buurtorganisaties, bewoners, ondernemers en ook hulpdiensten. Dat die samenwerking en die directe lijn die Martin ook noemt, dat die gewoon goed werkt. Dus daar moeten we vooral mee doorgaan. En we hebben ook gezien dat het ook goed werkt, want het is gewoon die dag wel opgeschaald. En het is niet uit de hand gelopen zoals vorig jaar. Dus we moeten daar gewoon mee doorgaan. Kijken wat er nog beter kan. Dus daarom noemde ik al kijken of we nog meer beter die online signalen kunnen oppakken. Kijken hoe we nog beter ook die ouders kunnen aanspreken. En echt een goed onderzoeken en voorkomen dat die jongeren überhaupt naar Scheveningen gaan. En dan pak je ook echt daadwerkelijk problemen in de samenleving aan.
0: Ja, punt is natuurlijk wel terecht. Die vrees heb ik natuurlijk. Daarom zeg ik het ook. En ik vind dat we moeten voorkomen dat die vrees blijft leven en wordt aangewakkerd. We moeten zorgen dat we met z'n allen klaarstaan om ellende de kop in te drukken. In de hoop dat dat vervolgens niet meer bij Scheveningen is. En dan hoeven we ook nergens meer bang voor te zijn. Maar ja, weet je, massale aandacht. Het zou uit de hand kunnen lopen. Er liepen ook allemaal fotografen rond. Al klaar van, nou kijk, ik ben er met de camera om te kijken of ik iets kan vastleggen.
3: Actie, reactie.
0: Natuurlijk. Ja, dat snap ik. En ik snap dat. En ik wil ook niet zeggen, want dat is natuurlijk gevaarlijk. Hè? Media geeft nergens schuld van. Dat doe ik niet. Maar het helpt niet. Nee. En het is en daarom, ja, nogmaals, daarom ben ik er ook altijd best wel fel op. Op Scheveningen. Het is fantastisch. Het is nu ook schitterend. De zon staat strak aan de hemel. De terrassen liggen er fantastisch bij. Iedereen staat klaar om de mensen te ontvangen. En we moeten de volgende keer, net als vorige week vrijdag, anderhalve week geleden, moeten we ervoor zorgen dat potentiële ellende direct de kop ingedrukt wordt. Met het goede optreden van de politie. Die hebben dat echt geweldig gedaan. Ja, en dat en
3: als
0: dat
3: het gaat
0: even
3: over de vraag, hè, hoe kunnen we dit voorkomen? Daar hadden we het vorige week in Spuigasten over. Hoe trek je nou een wat hoogwaardiger publiek aan? Hè? Dat zou natuurlijk ook iets in een oplossingsrichting kunnen zijn. Dan heb je het over hoe ga je van patatboulevard, van schnitzel naar carpaccio. Hoe zou je dat kunnen doen? Hè? De boulevard is natuurlijk vernieuwd. Dat is een opknapbeurt geweest. Ziet er wat beter uit. Maar Hinke, hoe trek je nou dat hoogwaardigere publiek aan?
8: Hij noemde het al, de middenboulevard is prachtig opgeknapt. Er zijn prachtige plannen ook voor Pier en bij Pierplein. Moeten we vooral mee doorgaan. En wat het CDA betreft moeten we ook gewoon doorgaan met gewoon mooie voorzieningen realiseren op het strand. Dat hebben we met het Beachstadion, dat hebben we met het Circus Avenstheater in de buurt zit. Dat trekt gewoon heel veel gezinnen en mensen aan die er gewoon een mooie dag van maken. Maar die ook bijvoorbeeld even een restaurantje of strandtent meepakken. Volgens mij moeten we daar gewoon mee doorgaan en doorgaan met het positieve imago, want het is daar gewoon prachtig en we mogen trots zijn op Scheveningen.
0: Nou, en ik nodig jullie graag uit om een volgende aflevering van Spuigasten op het strand te maken.
3: Nou, met dit weer zeggen we daar geen nee tegen.
0: En dan moet je me even aanwijzen waar je zeg maar die patat en schnitzels kunt vinden dan. Want als je daar nu rondloopt, de afgelopen jaren is er superveel geïnvesteerd. Strandtenten hebben onwijze kwaliteitsimpulsen gekregen. De investeringen die komen, wat Henk net zei, dat gaat ook helpen. Ja. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Maar het is ook al wel anders dan sommige mensen misschien nog tussen de oren hebben zitten.
3: En wil ik graag laten zien. Toevallig en voor het Koerhuis. Ja, dat is prachtig geworden daar.
0: Ja,
3: maar daar heb je natuurlijk wel een paar van die zaakjes waar je nog een lekkere vette patat kan halen.
0: Ja, er zijn ook mensen die dat willen. Maar als er maar ook genoeg anders is en die diversiteit dat op het strand...
3: Zou je niet meer van dat soort gebouwen zoals in de volksmond de UFO heet? Hè? Dat is natuurlijk ook wel een aflevering op zich. Wat daar allemaal heeft gezeten en wat daar nu zit. Maar dat is wel neergezet als hoogwaardige beachclub, ook voor een hoogwaardig publiek.
0: Nou ja, het was natuurlijk ooit bedacht dat Hard Rock Café zou moeten komen. Nu is er gelukkig een nieuwe nieuwe eigenaar die een lange termijnvisie heeft en daar iets mee wil. Het wordt echt meer een zaak waar je op allerlei niveaus mooie evenementen kunt gaan hebben. Dat vind ik ook wel prettig, want een beachclub, ja, die hebben we al een heleboel. Dus ik heb liever iets wat iets aanvult dan dat het doet wat wij al doen. Maar ja, dat kan zeker helpen. En ook de investeringen, weet je, als er echt op de pier bijvoorbeeld een mooi congrescentrum komt, de plannen zoals ze er nu liggen, ja, dat zou natuurlijk schitterend zijn. En dat trekt ander publiek en dat helpt ook. Maar dan kom je niet dat je een soort van Project X nog eens een keer hebt en dat iemand bedenkt, weet je wat, we doen dat lekker op de pier. Of we doen dat in het Zuiderpark, dat kan ook. Ik bedoel, dat heeft...
3: Ja, dat hoor je dan weer nooit, hè? Project X in het Zuiderpark.
0: Nee, jammer. Nou, nee, sorry, dat zeg ik helemaal niet jammer.
8: Want je, ik,
0: moeten we vol, nee, moeten we vol de kop in druk. Ja. Ja, nee, zeker. Neem me niet kwalijk.
3: Maar er zit wel wat bij jou aan. Emotie bij. Frustratie
0: tuurlijk,
3: misschien
0: tuurlijk.
3: Wel. Ja.
0: Ik zou die jongen ook wel eens willen spreken. Je gast, kom je doen. Ga nou gewoon niet genieten. Koop lekker een ijsje als je niet veel geld hebt. En dan hou je daarbij.
3: Ja.
0: En ga dan lekker naar huis.
3: Is dat je nog niet gelukt om die jongeren te spreken?
0: Nee, maar dat is denk ik wel een goed idee.
3: Ja, een soort, nou ja, kan jij voor ons interviewen als we die locatie-uitzending maken.
0: Regelen.
3: Beetje richting een afronding. Wat is de conclusie voor jou, Hinke?
8: Nou, ga vandaag lekker naar het strand. We hebben zelf
3: nee,
8: net...
3: wat betreft anderhalve week geleden.
0: Dat mag altijd gezegd worden.
8: Nee.
3: Dat heb je al 3 keer gezegd.
8: Nee, zeker. En het komt misschien ook omdat ik heel veel zin heb. We hebben zo meteen een heidag met onze fractie. Dus we gaan naar het strand. Maar wat de conclusie moet zijn, we moeten doorgaan met actieplan Kust. En we moeten zorgen dat die groep... kleine groep jongens en meiden, dat die geen reden hebben om naar het Scheveningstrand te gaan, om daar de boel te verstoren. En dat we gewoon doorgaan met signalen oppakken. Want als je te gast bent op het strand, geniet ervan, maar gedraag je gewoon een beetje.
3: Jullie gaan zo allebei naar het strand. Je kan ook hier verderop naar de Grote Markt, naar de Europa Experience. Daar is Maxime zo, dat is gelijk een bruggetje voor straks. Wat vind jij daarvan, dat Den Haag ter afsluiting een Europa Experience heeft?
8: Nou, zoals het CDA kent, we zijn altijd voor meer voorzieningen in onze stad. Die bijdragen aan de ontmoeting en ook wat te doen is in onze stad. Dus daar ben ik heel positief over. Verder is denk ik goed dat zoiets ook in de stad is. En ik ben ook benieuwd hoeveel mensen het gaat aantrekken. Of het ook een beetje het enthousiasme voor Europa gaat aanwakkeren. Maar daar zal Klaas Verschuren vast meer over vertellen.
3: Precies, want die horen we zo meteen in gesprek met Maxime. Dankjewel Hinke de Groot, CDA en Martin Wurstdurver namens de Strandtenten. Voor jullie komst naar Spuigasten.
0: Cheers.
8: Dankjewel.

0: Ja, de Wonan Boys met Pels. Op aanvraag trouwens van Martin Weersdurfer. In het voormalige pand van de Mediamarkt aan de Grote Marktstraat in Den Haag zijn vandaag de deuren geopend van een nieuw Europa Museum. De Europa Experience bestaat al in andere hoofdsteden, maar nu ook in Den Haag. Dat is allemaal vanwege Europadag. Ik had het er al over aan het begin van de uitzending. 9 mei 1950, tijdens de Schuman-verklaring, daar werd de basis gelegd voor wat nu de Europese Unie is. We schakelen met verslaggever Maxime Kok. Die is daar bij die opening van de Europa Experience en die zal met Klaas Verschuren, wethouder van Den Haag, spreken. Maxime, ik hoor veel geroezemoes. Veel mensen aanwezig daar?
1: Ja, het loopt hier wel aardig vol, inderdaad. Je kan hier buiten ook al een kopje koffie halen. Maar hier binnen begint het ook al te lopen. En, met reden, want het ziet er hier heel netjes uit. Hier in de Europa Experience op de Grote Marktstraat. Ik sta hier naast wethouder Klaas Verschuren. Maar niet alleen wethouder Klaas Verschuren. Maar ook de vertegenwoordiger van het Europese parlement in Nederland, Danny de Papen. Maar allereerst, meneer Verschuren, wat is Europadag? Om het toch nog heel even te herhalen voor de luisteraars thuis.
2: Nou, Europadag is 9 mei is eigenlijk de verjaardag van Europa. Want in 1950 heeft Schuman eigenlijk de start van de Europese Unie gemaakt door de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal op te richten om vrede in Europa te garanderen. Dus ja, eigenlijk vieren we dat een beetje vandaag. Dus de verjaardag van Europa is vandaag.
1: Nou, we vieren dat in de Europa Experience. Meneer de Pape, wat is dit, de Europa Experience?
3: Dit is een nieuw bezoekerscentrum over de Europese Unie. En het is ook het enige in Nederland. En dat wordt dus vandaag geopend. En hier kunnen alle burgers gratis naar binnen lopen. En kunnen ze zich informeren over de Europese Unie op een hele leuke, interactieve, speelse manier.
1: Waarom is een museum zoals dit nodig, meneer Verschuur?
2: Nou, het is niet een museum, het is juist een heel interactief centrum, bezoekerscentrum, waar alle onze inwoners, maar ook uit heel Nederland, zeg maar, ook in 24 Europese talen, geloof ik, kunnen ze hier zich laten voorlichten over alles wat de Europese Unie doet voor Nederland, voor Den Haag. En dat is superbelangrijk, want er wordt veel over gesproken, over het belang van Europa. En ik ben een echte Europeaan, zeg maar, dus voor mij hoef je niet meer te overtuigen. Maar er zijn natuurlijk best wel mensen die af en toe vragen hebben over van, wat is nou de toegevoegde waarde van de Europese Unie voor Nederland en voor de Hagenaars. Nou, dat kunnen ze hier ontdekken.
1: Nou, laten we inderdaad die vraag dan ook maar meteen voorleggen. Meneer de Pape, wat doet Europa voor ons Nederlanders?
3: Nou ja, heel veel. Dus meer dan de helft van de Nederlandse wetgeving begint in Europa. Dus dan kun je denken aan waterkwaliteit, luchtkwaliteit, ook vrij reizen. Heel veel op natuurbeschermingsgebied. Momenteel is het natuurlijk heel belangrijk dat we ook samen een soort van defensie kunnen oprichten. Want ja, de geopolitieke situatie is best wel spannend op het moment. Dus eigenlijk heel veel. En ook dat je gratis kan werken in de andere landen van de Europese Unie. Allemaal dat soort dingen.
1: Nu is er natuurlijk een groep Nederlanders die soms best wantrouwend kan kijken naar Europa en naar de Europese Unie. En dat gaat voornamelijk ook om geldstromen en waar dat naartoe gaat. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou ja, ik denk je moet altijd een lichtelijk wantrouwen misschien hebben naar je overheid en hoe je geregeerd wordt. Dus als mensen kritisch zijn, vind ik dat helemaal niet erg natuurlijk. En daarom zou ik ook iedereen willen vragen van kom juist naar het Europa Experience Center in Den Haag. Want hier kun je je echt laten informeren. We hebben hier allerlei media stations en interactieve dingen. En dan kun je echt zien hoe Europa werkt. En we hebben ook medewerkers hier die heel behulpzaam en vriendelijk zijn. En die altijd dingen kunnen uitleggen.
1: Nou, dat is zeker, want ik zie hier om mij heen aardig wat mensen ook staan. Met vestjes aan, met de Europese vlag erop. Ik hoor achter mij ook nog audio afspelen. Maar wij staan hier in Den Haag. In heel veel landen is er een Europa Experience, maar je staat in de hoofdstad. Waarom is de Europa Experience hier niet in Amsterdam, maar in Den Haag?
2: Nou, Den Haag is natuurlijk de meest internationale stad van Nederland. Hè, met alle instellingen hier. Hier zit ook de Rijksoverheid. Hè, Den Haag in die zin. Maar ook alles wat je eigenlijk wil laten voorlichten rondom democratie. Kom je naar Den Haag toe? Is het ook bijvoorbeeld ProDemos? Dus eigenlijk is Den Haag best een hele logische plek om dat Experience Center te vestigen. We hebben al zeg maar het imago, hè, het image als internationale stad. Hier zit ook Europol, Eurojust als Europese Europese instellingen. Dus ja, ik als wethouder voor Europese zaken snap ik heel goed dat de Europese Commissie en het Europese Parlement voor Den Haag hebben gekozen als plek voor het Experience Center. En voor Den Haag is dat natuurlijk ook superleuk, want onze inwoners hoeven dan niet ver te reizen, kunnen gewoon hier naar de Grote Markt komen om naar binnen te lopen. En ook met name scholen zijn hier heel erg welkom, heb ik begrepen, want er zijn ook speciale programma's voor om schoolklassen hier ook te laten zien wat Europa allemaal doet en hoe besluitvorming werkt en dat soort zaken.
1: Hij zegt het al ook, Europa heeft hiervoor gekozen om het hier neer te zetten. Wordt dit dan ook bekostigd door Europa of is dit wel vanuit de gemeente geregeld?
2: Nou, de gemeente zelf heeft hier geen geld voor hoeven betalen. Dit is helemaal gefinancierd vanuit de Europese Commissie en het Europese Parlement. Maar wij vinden het als stad natuurlijk wel heel erg leuk dat ze voor Den Haag hebben gekozen. Dus we hebben wel meegewerkt. En daarom ben ik hier ook om de opening mee te mogen doen. En hier Europadag te vieren.
1: Ja, precies. Ja, want er zijn ook, we hadden het er net al een klein beetje over, want er zijn ook lokale partijen die ook wel bedenkingen hebben van moet dit hier, moet op de Grote Marktstraat. Is natuurlijk een toplocatie, wat heel fijn is, maar hangt ook een prijskaartje aan. Wat is de toegevoegde waarde om het hier neer te zetten, meneer De Paap?
3: Nou, ik denk dat de wethouder het net goed heeft uitgelegd. En ik ben ook zeer vereerd dat de wethouder hier vandaag bij ons is. Wat wij belangrijk vinden hier in de Grote Marktstraat is dat er heel veel mensen voorbij lopen. Dagjes mensen die inkopen doen. Maar sowieso echt heel veel mensen. En het is dus gratis toegankelijk. Dus we vinden het ook heel fijn. Groepen kunnen hier terecht. Die moeten dan zich registreren van tevoren. Maar mensen kunnen ook gewoon van de straat spontaan naar binnen komen lopen. Dus daarom zitten wij ook op een plek waar heel veel mensen zijn.
1: Nou, meneer Verschuren, u bent wethouder Europa. Dat klinkt voor sommige mensen misschien soms meer een beetje als een soort van een titel meer voor de sfeer, om zo maar te zeggen. Maar Europa heeft natuurlijk wel een grote invloed en wij kunnen ook veel uit Europa halen. Voor de mensen die luisteren, je hebt een cofinancieringsfonds waarmee wij geld apart zetten, zodat wij samen met Europa dingen in Den Haag kunnen doen. Lukt dat een beetje om geld vanuit Europa naar Den Haag te halen voor projecten die wij in de stad willen doen?
2: Ja, er zijn een aantal projecten in de stad die we al met Europees geld hebben uitgevoerd. Wat wel heel leuk is, juist hier in de Grote Marktstraat, die is een aantal jaren, 2015 geloof ik, helemaal gerenoveerd met Europees geld onder andere. Maar er loopt ook een project in Scheveningen rondom Data Haar. Er loopt een Waterfront Park. Zijn we mee bezig met de wateropvang. We hebben een aantal andere projecten, zeg maar, die we rondom duurzaamheid uitvoeren in onze stad. Daarnaast zijn er allerlei werkgelegenheidsstudieprojecten die met Europees geld gefinancierd worden. Dus even los van dat je heel veel Europese wetgeving hebt, zo ongeveer 70% van de Europese wetgeving hebben wij dagelijks mee te maken, is het omgekeerd ook zo dat we als stad met die wetgeving moeten werken, is het ook belangrijk dat je als stad laat zien hoe dat in de praktijk uitwerkt. Dus ook, dat is ook een van de redenen waarom ik af en toe naar Brussel toe ga, om daar met Europese parlementariërs in gesprek te gaan, om te zien zo van, joh, weet je, hier hebben we last van. Neem bijvoorbeeld wat heel actueel is, het vuurwerkverbod. We willen heel graag dat zeg maar die grote bommen die overal gemaakt worden nog in Europa, dat verboden wordt. Want wij hebben daar heel veel last van in Den Haag. Nou, onlangs nog weer een aanslag met een vuurwerkbom. Vreselijk, dat is onacceptabel. Maar je wil wel graag dat de Europese wetgeving komt, zodat dat vuurwerk ook in andere steden of in andere landen niet meer gemaakt wordt. Nou, daar lobbyen we voor. We lobbyen ook voor andere fondsen in Brussel. Dus het is eigenlijk een twee richting verkeer. Aan de ene kant krijgen we wetgeving en geld vanuit de Europese Unie naar Den Haag toe. Aan de andere kant brengen we vanuit Den Haag onze kennis en onze wensen rondom wetgeving en ideeën die wat rondom aanpassingen brengen we ook weer naar Den Haag toe terug.
1: Nou, en is dit een pop-up locatie, meneer De Paap, of is dit iets wat hier gewoon nu vast gaat zitten?
3: Dit gaat hier vast zitten. En we zijn open van maandag tot en met zaterdag. Alleen op zondag dicht. En wel 362 dagen per jaar.
1: En dan is eigenlijk een vraag aan u beiden. Maar dan begin ik bij u en dan gaan we daar naar het lokaal. Wanneer is het een succes?
3: Als ik vandaag zie hoeveel mensen er zijn, dan is het al een beetje een succes, denk ik. Wij denken dat hier heel veel mensen gaan komen. Dat hopen wij ook. En het is natuurlijk een succes als het de Hagenaar aanspreekt. En als we ook toch veel mensen over de vloer krijgen.
1: En dan nu, meneer Verschuren, wanneer is dit een succes?
2: Ik denk dat het een goed succes is als hier veel kritischer mensen gaan komen die zich willen laten voorlichten. Maar ook in het gesprek gaan, wat doet Europa nou voor u als inwoner van Nederland, van Den Haag. En dat dat gesprek, die dialoog, dat we die goed gaan voeren. Persoonlijk vind ik Europa essentieel voor het voortbestaan van vrede en dat te behouden. Zeker in deze actualiteit. Je hoeft niet ver te kijken met alle bedreigingen die op ons afkomen. Dat maakt Europese samenwerking meer dan actueel en essentieel voor de komende jaren. Maar het is belangrijk dat we ook werken aan voorlichting en draagvlak. En daar is een center als dit essentieel voor. Dus wat mij betreft is het bestaande oprichting al van een succes op zichzelf. En dat succes wordt alleen nog maar groter op het moment dat hier heel veel mensen heen gaan komen.
1: Dan wil ik je heel erg bedanken, meneer Verschuren, meneer De Pape. Dan gaan we weer terug naar jou, Luwens.
0: Ja, goed om te horen allemaal, Maxime. En ik begreep dat daar ook een soort Mario Kart is bij die opening. Dus jou zien we denk ik voorlopig niet meer terug.
1: Nee, ik ga denk ik nog dan even een rondje rijden. Ja, die ga ik inderdaad even opzoeken.
0: Nou, dan zeg ik, en dat is een mooi spreekwoord in dit geval, dan maken wij hier ruim baan voor Marcel Verrek. Marcel, ik moet zeggen, de druk is wel hoog, want je bent de laatste tijd echt lekker op dreef, hè, met je columns. Je bent in vorm.
4: Nou, dankjewel, lieve. Ja, ik hoop dat ik altijd in vorm ben, natuurlijk.
0: Dus we verwachten weer wat van jou.
4: ADO is ook opeens in vorm geraakt, dus ja. Rare dingen zijn mogelijk.
0: Ik zou zeggen, steek van wal.
4: Dat ga ik doen. Stadgenoten, het is een tijd van hollen of stilstaan. Meestal wordt er gehold, maar we hebben de meivakantie bijna achter de rug. Net als de herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en de huldiging van ADO. Dus er was even een korte periode van stilstaan. Politiek reces alom, het enige politieke vuurwerk was aan te treffen in de brievenbus van het partijkantoor van D66 in de Lange Houtstraat. Ik aarzel bijna om de straat erbij te noemen, om andere idioten niet op het spoor te zetten. Maar ja, dat adres staat ook gewoon op internet. Hoewel, een vierde van alleen al de Hagenaars is inmiddels laaggeletterd. Die hebben in ieder geval als voordeel dat ze het niet in de gaten hebben als ze weer eens gehackt zijn. Afijn, zoals de kiezers enige maanden geleden D66 wisten te vinden, de kiezers, zijn dat inmiddels vooral opgehitste boze landgenoten. Zoals gezegd, het is hollen of stilstaan. Op sommige plekken in onze stad was het niet alleen de afgelopen weken stilstaan, maar laten we het niet weer over de Hubertustunnel hebben. Om de contemplatie in de stad te bevorderen zal deze maand ook de Koningstunnel een aantal malen worden afgesloten. Ik zit inmiddels in een hele andere tunnel. Een tunnel van stilstand en overdenking. En dan niet alleen om mijzelf te pijnigen met de vraag hoe moet het allemaal verder? Want dan ga je gedachten weer hollen. Maar ook het pure genieten van alles wat ons in dit rijke land toevalt. En ook niet over die grote paradox in de politiek. Daar wordt veel gehold, maar toch voelt het alsof we al jaren stilstaan. Ik kijk uit het raam van mijn werkkamer en zie nog steeds de vogels vrolijk boven de stad cirkelen. Geen vliegtuigen, geen drones, geen gieren. Bloesems en groen aan onze bomen. Voorbijgangers zonder jas. Het terras op de ijssalon onder mijn huis vult zich. Af en toe holt er iemand met goede voornemens. In desolate sportkledij voorbij. Maar er wordt ook geslenterd. Mensen blijven stilstaan en maken lachend een praatje met elkaar. En misschien is die ene holler wel de vliegende marathonloopster Mickey Ketels. Een stewardess die, jetlag of niet, de hardloopoverwinningen aan één rijgt. Alsof ze permanent over zo'n Schiphol-loopband snelt. Ik moet denken wat ik ooit schreef over het stralende beroep van stewardess. Blijven lachen, blijven lachen. Stoel 8B laat telkens winden, kan zijn kotzak weer niet vinden. Blijven lachen, die Arabier wil met jou slapen. Ach meneer, wat zei u kapen? Blijven lachen, telkens weer. Blijven lachen, ook al doen je kaken zeer. Maar heb geen meelee, ik heb mij hiervan vergewist. Stewardessen gaan zelfs lachend in hun kist. De poëzie. Die wijst ons de weg naar een nieuw begin, naar een andere oriëntatie. En die viert het voorjaar waarin hopelijk ook in politiek en wereld weer van alles mogelijk is. Ter inspiratie, ook voor de coalitieonderhandelingen die weer zullen beginnen. Hier nog een gedicht over deze mooie maand mei, die ooit zo fraai werd bezongen door Herman Gorter. Hier in een nieuwe variant, met als hoofdpersoon het meisje May. En daar bedoel ik niet Europarlementlid Marit May. Ja, dat is ingewikkeld om te zeggen, Marit May. Daar gaat ze, het meisje mee. Poëzie, jongens, zet je schrap. Poëzie en politiek, maar vooral poëzie. Daar zweeft en weeft het meisje mee haar draden langs de stille gevels. Waar ze vandaan komt, niemand weet het fijne zo te zijn. Niet de grote, niet de kleine meisje mee. Zoiets volkomen ongeknevels. Een ontsnapping voor altijd. Naar Gissingen ontstegen in het westen. Waar het schuimend lokkend water splijt en toedekt. Daar ontsnappen resten van de strijd van wind en zee. Zo welt wellicht een meisje mee. Meteen al mee, maar nog onzichtbaar. Nog een vlekje in de regen, nog een korrel in het zand. Dat ligt waar later water, dan weer strand. Waar nu nog schelpen van de zee gekregen. Het meisje mee, het meisje mee. Een glaasje wolkje, een glazen wolkje. De meeuwen zwenken eromheen. In een mui ontspringt een kolkje. In het zand schijnt een gezicht nog even wissend, friemelend water. Machteloze plicht. Zo onweerstaanbaar het idee van meisje mee, van meisje mee. Want komen zal ze, nee. Ze is er, nog niet te vangen voor de visser. Ze komt wanneer ze wil, al is het juni of april. Het meisje mee voor eeuwig mei. Al is haar maand straks weer voorbij. Ze zingt in lucht en springt uit water. Een koningin komt altijd later. Hou je haags, geniet van het goede. Vier het voorjaar en tot snel.
0: Dankjewel, Marcel Verrek. Nou, dit was toch een verborgen talent dat we nog niet kenden. Dankjewel en volgende week zijn we er weer met een nieuwe spuigasten. Tot dan!

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Richard Grootbot. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. De man zit in volledige beperking, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel dat hij vermoedt dat de explosie politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraaf is de snelweg naar Den Haag dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door het dorp. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. In Berkel en Roderijs is een automobilist op een doodlopende weg met zijn auto te water geraakt. Naar eigen zeggen kon de bestuurder niet meer op tijd stoppen en kwam hij met zijn wagen in de sloot terecht. De inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen en niemand raakte gewond. Het weer, prachtig lenteweer met 14 graden in de stad, zonnig en droog, en het blijft het vandaag ook. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Leiden bereidt zich voor op de marathon van morgen. Diverse wegen in en rond Leiden worden daarvoor morgen helemaal afgesloten, zoals de Zeildijk. Ook het scheepvaartverkeer over de Oude Rijn wordt morgen stilgelegd, zodat de lopers daar ongestoord over de brug kunnen. Er worden duizenden deelnemers en toeschouwers verwacht. En de organisatie benadrukt ook nog even voor deelnemers dat de start dit jaar niet op de Breestraat is, maar op de Koninginnenlaan in Leiden. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. Die man zit in volledige beperking, dus hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel nog dat hij vermoedt dat de explosie inderdaad politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag rijdt, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg dicht, alleen in de richting van Den Haag, andere kant is gewoon open. En in Nieuwebrug merken inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorpje. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Het nieuws uit Den Haag

0: Limburg.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Leiden bereidt zich voor op de marathon van morgen. Diverse wegen in en rond Leiden worden daarvoor morgen helemaal afgesloten, zoals de Zeildijk. Ook het scheepvaartverkeer over de Oude Rijn wordt morgen stilgelegd, zodat de lopers daar ongestoord over de brug kunnen. Er worden duizenden deelnemers en toeschouwers verwacht. En de organisatie benadrukt ook nog even voor deelnemers dat de start dit jaar niet op de Breestraat is, maar op de Koninginnenlaan in Leiden. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. Die man zit in volledige beperking, dus hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel nog dat hij vermoedt dat de explosie inderdaad politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag rijdt, houd er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg dicht. Alleen in de richting van Den Haag, andere kant is gewoon open. En in Nieuwebrug merken inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorpje. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal.
3: Een hele goede middag en welkom bij Sportsignaal Radio op Den Haag FM en Midvliet FM. Na vorige week een weekje afwezig te zijn geweest in verband met de meivakantie, zijn we vandaag en morgen weer bij je en brengen we je vandaag tot 6 uur vanmiddag het allerbelangrijkste sportnieuws van binnen en buiten onze regio. Met nog 3 speelrondes te spelen in de reguliere voetbalcompetities neemt de spanning toe. Wie wordt het kampioen? Wie gaat het degraderen? En welke clubs zijn er na de komende 3 rondes veroordeeld tot het spelen van de na-competitie? Bij Sportsignaal hoor je het allemaal. Voor vandaag zijn we aanwezig bij 2 voetbalwedstrijden. Zo dadelijk om 14:15 wordt er in de tweede klasse C afgetrapt in Wassenaar tussen koploper SVC 08 en Olympia.

0: Divio. En voor Sportsignaal is daar onze eigen Hans. Hans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Patrick. En natuurlijk ook onze eigen luisteraars van Den Haag FM en van Midvliet. Ja, Patrick, je zei het net al. Nog een dik kwartiertje. Dan zal scheidsrechter Veldhoen het beginsignaal gaan geven op het Oostersportpark voor de wedstrijd. En dat heb je ook al gememoreerd. Het duel tussen SVC 08 en Olivio uit Pijnakker. Vandaag speelronde 22. En ook al heb je medegedeeld dat er nog met vandaag nog 3 rondes te gaan zijn in de tweede klasse C. En het is de koploper tegen de nummer 6. SVC heeft na 21 duels 51 punten. En tegenstander Olivio heeft na 21 wedstrijden 26 punten. Maar vooral de vraag is, kan vandaag SVC straks kampioen gaan worden? Dan moet het namelijk zelf gaan winnen. En dan mag de nummer 2, en dat is VFC uit Vlaardingen, straks niet gaan winnen. Die aftrap daar is bij Graaf Willem II vak om 14:30. Gebeurt dat allemaal, dan kan de vlag hier in top bij SVC 08. Zal het vandaag niet gebeuren, dan heeft men volgende week een herkansing. Dan gaan ze naar Noordorp en dan zal ook dat niet lukken. Kans nummer 3. Drie keer een scheepsrechtster gezongen. Dan is het thuis tegen F's in Zeezoetermeer. Ja, de belangstelling valt me terug. Nog wat mij betreft een beetje tegen. Maar wat de spandoeken erop. Ja, het leeft hier helemaal. Hier in Wassenaar.
0: En een kwartiertje later, om 14:30, wordt er in de vierde klasse C afgetrapt in Sportpark Okkenburg tussen PGS Vogel en ODB. En onze Vieron Verkijk zit voor Sportsignaal. Ik dacht op de tribune, maar je zit ergens binnen, Vieron?
2: Nee, ik ben inmiddels de zon in gegaan. Ik moest alleen toch even mijn telefoon checken die nog binnen lag. Nee, ik sta lekker buiten. Zonnetje hier bij de wedstrijd PGS Vogel tegen ODB. ODB, de koploper, kan kampioen worden. Moeten ze wel een beetje geluk hebben dat Maasdijk een puntje laat liggen. Maar het zou hier zomaar feest kunnen zijn. Maar PGS Vogel speelt natuurlijk ook nog ergens voor. Die zijn namelijk koploper in de derde periode. En die willen ze natuurlijk behouden. Want dan gaan ze dan ook de na-competitie in. Ja, heel simpel. Het gaat een mooie wedstrijd worden. En er staat heel veel op het spel voor beide ploegen.
0: Naast deze twee live-verslagen houden we de standen van de overige voetbalwedstrijden in de gaten. En krijg je het allerlaatste sportnieuws ten eerste te horen. Maar dan moet je wel blijven luisteren naar
3: Sportsignaal Radio met Patrick.

0: Ja, in de derde divisie B, daar is ook een belangrijke wedstrijd vanmiddag. Zijn we helaas niet bij live aanwezig, maar we gaan dat zeker voor je in de gaten houden. Dat is de wedstrijd tussen Scheveningen en ASWH. Die wedstrijd die is voor Scheveningen heel belangrijk, want ze staan op dit moment, Scheveningen, moet ik even de stand erbij pakken, op de 16e plek. En dat betekent dat ze op dit moment na competitie gerechtigd zijn. Winnen ze deze wedstrijd, dan schieten ze in één keer door naar de 14e plek. Dan moeten er nog wel andere wedstrijden worden gespeeld. Maar het is de laatste ronde dat er op 2 dagen gespeeld wordt. Vanaf volgende week spelen alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip. Maar Scheveningen speelt vandaag dus om 14:30 tegen ASWH. En wij houden dat uiteraard voor je in de gaten. We gaan nu eens even kijken bij onze collega Vieron Verkijk. Vieron die zit bij de wedstrijd tussen PGS Vogel en ODB.
1: Ja, in de vierde klasse C, PGS Vogel, de nummer 7. 20 wedstrijden gespeeld, 27 punten. ODB, de trotse koploper van de vierde klasse C. Die hebben er 20 gespeeld en daarin 47 punten behaald. Ja, ODB kan vandaag kampioen worden met nog maar 2 wedstrijden te gaan. Zijn ze wel afhankelijk van het resultaat van Maasdijk. Als bijvoorbeeld ODB van vandaag hier wint bij PGS Vogel en Maasdijk pakt slechts 1 punt of ze verliezen vanmiddag. Dan is ODB hier kampioen. Maar ja, de thuisploeg PGS Vogel die heeft ook nog iets om voor te strijden. Die staan op dit moment koploper in de derde periode. Eerste periode overigens gewonnen door Maasdijk. De tweede periode door nummer 4 van de ranglijst Quintus. Ja, en PGS Vogel zou zichzelf dus een mooi toetje kunnen geven aan het einde van dit seizoen. 1 punt is de voorsprong op de nummers 1. En 2 uit die periode. En dat zijn ODB en GSCS ook. PGS heeft 13 punten verzameld in die laatste 5 wedstrijden uit de periode. Ja, en ODB die staan op 12, net als GSCS ook. Dan moeten we natuurlijk ook even kijken hoe het vorige week bijvoorbeeld met beide ploegen ging. Want ja, beide ploegen zitten in een goede flow. Afgelopen 5 wedstrijden is PGS Vogel ongeslagen. 4 keer winst, 1 keer gelijk. En dat zorgt er dus voor dat zij dus koplopers zijn in die derde periode. En nu dus ook nog ergens hebben om voor te strijden. Ja, het ODB dan, die spelen een heel stabiel jaar. Tweede in de eerste periode, tweede in de tweede periode. En nu staan ze dus tweede in de derde periode. Hadden het vorige week al kunnen beslechten. Maar ze verloren van Maasdijk, de nummer 2. Waardoor dus de spanning in de competitie helemaal terug is. Maasdijk heeft ook nog eens een beter doel. Saldo dan ODB. Plus 20 voor ODB, plus 35 voor Maasdijk. Ja, die wedstrijd, in ieder geval wat Maasdijk doet vandaag tegen Erasmus, moet natuurlijk ook in de gaten gehouden worden. Maar ja, ODB moet zelf winnen. Dat is het belangrijkste. En PGS Vogel moet zelf winnen. Dus dat belooft een leuk begin, een leuk uitgangspunt voor deze wedstrijd. Ik ben benieuwd wat het eindresultaat zal zijn als de wedstrijd hier gespeeld is rond de klok van 16:30.

0: Harry Styles op je radio met American Girls. Je luistert naar Sportsignaal en we gaan eens even naar een voetbalwedstrijd kijken die op het punt van beginnen staat. We horen volgens mij de speaker op de achtergrond nu vertellen wie er allemaal gaan spelen. Maar jij hebt dat ook doorgekregen, Hans.
1: Ja, ik krijg alles door. Ik heb net de opstellingen doorgekregen. Geen verrassingen wat mij betreft. Maar de opstellingen erbij, de elftallen. Ja, dat doet de man van de oproep. Onze beroemde Jaap, die dat al jaren doet. Jaap Lokema, die netjes de service doet namens SVC 08. Ja, toch een van de verenigingen, kan niet anders zeggen. Waar alles tot in de puntjes geregeld is. En is het nu wachten op de opkomst tegen beide elftallen. Ja, en er zijn toch wel een paar zenuwen bij de thuisvereniging. Ja, gaan ze dus vandaag wel of niet kampioen worden? Een aantal jeugdteams staan op de velden met de vlaggen van SVC 08 in hun hand. En wachten dus op de opkomst onder leiding van scheidsrechter Veldhoen. Geen Cor Veldhoen, heb ik al mensen horen zeggen. Nee, ook helemaal geen familie van de Cor Veldhoen. De oudspeler van Feyenoord. En daar zijn we nog even te wachten. Zijn er een aantal mensen helemaal in de zwart. Die hebben zich helemaal gekleed. Ja, ik kan het u niet laten zien. Daarvoor heb je natuurlijk tv nodig. Nou, dat hebben ze hier bij SVC 08 ook. Tot later kunt u dat allemaal terugzien. De mooie spandoeken van Jan, je bent uit Mike's Army. Dan zult u zeggen, Mike's. Ja, dat heeft te maken met de naam, de voornaam van de trainer. En dan ook de Coltvader. En dan hebben we het over een van de bestuursleden. Ja. Achteraf ook nog de mission, terwijl een collega van mij van de schrijvende pers daar nu een mooie foto van maakt. Maar ja, die kunnen we dus, net zoals bij gezin, niet laten zien. Nou, gaan we nog wachten. Zeker in ieder geval Mark Boon, de trainer van de bezoekers van de ploeg uit Pijnakker het veld opkomen. Het zonnetje schijnt lekker, maar dat hoef ik allemaal niet te vertellen, want dat heeft hij zelf ook kunnen constateren. Ja, en wachten we dus nog steeds op de opkomst van beide elftal. Ik zei het u al, het gaat iets later worden voordat dan kwart over twee, voordat de bal gaat rollen. En u hoort mij zo weer terug, als dat zover is. Ja, de muziek staat aan, gelukkig niet hard, zodat u mij kunt horen. Nou, wat dat betreft nu, gaat er, ja, en worden ook nog de sponsors opgenoemd. Gaan een aantal mensen, maar wachten we nog, en dat heb ik nu al vier keer gezegd. Niet. Nou, daar komen de wisselspelers van de thuisploegen, ook de wisselspeler van het bezoek het veld op. Dus ik verwacht over een minuut dat de beide ploegen met de pupil van de week het veld komen. Dus een paar minuten, en dan gaat hier de bal rollen op het Ooster Sportpark.
0: Hey Hans, nog even één dingetje. Je had het erover dat SVC 08 een beetje nerveus is, een beetje gespannen is. Maar dat kan ik me ook wel voorstellen, want ze spelen tegen Olivio. En jij weet wel waar die letters voor staan, toch?
1: Nou, nee, maar jij toch wel?
0: Onze leus is vooruit en overwinnen.
1: Heel goed van je. Je hebt heel goed je huiswerk gedaan, Patrick. Ja. Maar ja, het is maar één leus. Dan dachten de mensen nog van Olivio dat ze nog konden gaan degraderen. Nou, gaat mooi van mij aan. Die spelen volgend seizoen gewoon weer in de tweede klasse. Ja. In ieder geval ook de technische straf van de tuin komt nu het veld op. De muziek gaat weer worden aan. Dus u hoort mij over een paar minuten.
0: Goed zo, tot zo. Sport.

0: Je hoorde Taylor Swift met The Fate of Orphelia. We hebben transfernieuws, want sportclub Feyenoord heeft Paul van der Zwaan vastgelegd als nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2026-2027 van het eerste elftal. Net als zijn huidige club Kwik, die nu uitkomt in de vierde divisie. De zeer ervaren van der Zwaan was afgelopen 11 seizoenen de hoofdtrainer bij Kwik, waar hij ook vele jaren de functie van hoofdopleidingen vervulde. Maar toen Kwik meer op de zaterdag moest gaan spelen, beperkte hij zich tot het hoofdtrainerschap van de selectie. In 2018-2019 werd Van der Zwaan uitgeroepen tot de beste amateurtrainer van Nederland en mocht hij de Rinus Michels Award in ontvangst nemen. Bij sportclub Feyenoord is Paul van der Zwaan de opvolger van de in deze regio ook niet onbekende Peter Klomp. Volgens sportclub Feyenoord past Van der Zwaan uitstekend bij de ambities en de koers van de vereniging. We gaan eens eventjes kijken in de tweede klasse C. SVC 08 tegen Olivio Hans Slootmaker. Er is net gescoord door de pupil van de week.
1: Ja, dat klopt.
0: Huiskamervraag. Weet jij hoe die pupil heet?
1: Nee, de huiskamervraag is... Nee, dat weet ik niet. En op hetzelfde moment dat jij mij die vraag stelt, Patrick, heeft scheidsrechter Veldzoen het geen signaal gegeven. Helaas, het scorebord doet het niet. Of maar nee, door de zenuwen is dat me vergeten aan te zetten. Maar dat doet verder niet de zaak, want ik heb de juiste tijd bij me. In ieder geval, de eerste aanval is voor de ploeg uit Pijnakker. Een soort bal recht in de hoogte. Ja, komt natuurlijk ook voor neer. En is de man met de lange haar, een van de middenvelden, Martina van SVC 08, die de bal heeft. En probeert aan de rechterkant een van de voorwaarts Dufour weg te sturen. Die gaat achter de bal. Wat krijgt die bal naar voren? Zou dat niet gebeuren? En valt er al de eerste hoekschop. Die voorzet kwam vanaf de rechterkant. Maar die werd er goed uitgehaald door de boer. Door het aanvoerder de boer. Levert dat wel de eerste hoekschop. En staat men eigenlijk niet op te lessen. En eigenlijk, ze letten gewoon niet op Olivio. Kan men, als we goed opgelet hadden, had SVC 08 de hoekschop van de linkerkant snel kunnen noemen. Maar uiteindelijk doet men dat niet. Dan krijgen we toch de eerste hoekschop. Die nemen we nog even natuurlijk in de tweede minuut. Want zover zijn we af. Kon of de linkerkant. Zijn ieder alle mensen ook te lang. En dan wordt de bal van de doellijn afgehaald. Dan was hij bijna al de openingstreffer. Wat zou dat een opening zijn geweest voor de huidige koploper? Maar zover is het in ieder geval nog niet gekomen. Want het is Heeswijk, van Heeswijk, die zonder te kijken de bal naar voren peert. Waar komt de bal terecht? Bij doelman Buijs, de doelman van SVC 08. Even aan koekeloeren. We zijn nu precies 2 minuten bezig. Stamt, u raadt het, 0-0.

0: Bruno Mars, Risk It All. Wat een heerlijk liedje dit. Verademend. Je luistert naar Sportsignaal en we zijn bezig met wellicht de kampioenswedstrijd voor SVC 08. Ze spelen tegen Olivio in de tweede klasse C en Hans Slootmaker weet er van alles van. Hoe gaat het daar?
1: Nou, het gaat uitstekend wat de thuisploeg betreft. Maar was 2 minuten geleden heel dicht bij de openingstreffer. Bijna een eigen doelpunt van Venrooy. Maar met kunst en vliegwerk ging die bal niet tussen de palen. Maar net voorbij leefde wel de hoekschop op voor de thuisploeg. En op het ogenblik mag ook de thuisploeg een vrije trap nemen wegens buitenspel van een van de voorwaartsen. En dat was een van de gebroeders Toussaint, namelijk Nick, die buitenspel stond. In ieder geval, dat gaf de assistent scheidsrechter van SVC aan. En het werd over Hans van der Hoeven. Nou, in ieder geval, die vrije trap is genomen. Gaat de bal de lucht in. Gaat de boomlange spits Willems het duel aan, maar hij verliest deze keer het duel. En hij verliest het duel van aanvoerder Boer van Olivio. Maar de bal wordt heel snel veroverd door de mensen van SVC 08. Van trainer Michael Ros. Nou, in ieder geval, de bal naar de rechterkant. Komt hij weer bij de boomlange Willems. Ja, hij ziet er zo sloom uit, maar hij geeft er een prachtig hakje. Alleen ik denk dat hij als enige weet in wat de bedoeling was van dit hakje. Want de bal gaat via zijn hak gewoon achter het doel. En waar belandt die bal? Als je het aanvallend hebt gezien, aan de rechterkant. Want daar bevond hij zich weer. En dan ongeveer 5 meter vanaf de cornervlag. Ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen nut. Daar kon ook helemaal niemand van SVC 08 op rekenen. De enige die de bal is opgehaald is Doeman Wiesterveld. En die heeft dat gedaan. Heeft de bal kort gegeven in het eigen strafschopgebied. Gaat lopen met de bal van Venrooy. Van Venrooy wordt niet aangevallen door een van de mensen van SVC 08. En dan gaat het tempo nog steeds om. Heeft nog steeds de bal. Maakt wel een paar beschijnbewegingen. Gaat dan weer niet voor, maar gaat dan terug. Komt hij bij Lagrand terecht. De rechter vleugelverdediger van Olivia. En die speelt weer terug op Doeman Wiesterveld. En Doeman Wiesterveld opent dan weer aan de rechterkant naar Lagrand. Nou, er zal er nu al een lange bal komen. Nou, dat komt er ook aan de rechterkant. Ja, en daar gaat achteraan onder andere de aanvoerder Sonius. Maar die kan die bal rustig achter laten lopen. En dat laat hij niet achterlopen. Houdt de bal binnen. En aan de linker komt Dufour aan de bal. Huit de bal om. Gaat de bal het duel in door een aantal mensen. Is het, nou ja, wie heeft de bal nu als allerlaatste geraakt? Nou, dat is uiteindelijk een van de spelers van Olivio. En probeert de thuisploeg in de bal te brengen. En dan heeft de scheidsrechter de heer toen overtreding gezien. Die zegt dat er een speler om de middel zijn tegenstander heeft genomen. En dat zal dan Dufour zijn geweest, nog net op de eigen linkerkant. Nou, de vrije trap mag genomen worden. Dat gaat gebeuren. Gaan we even kijken in de 8e minuut. En de stand 0-0.
0: Het is inmiddels bijna 2:30. Dat betekent dat de andere wedstrijden in deze klasse, de tweede klasse C, ook op punt van beginnen staan. Sion tegen SV Wippolder. Graaf Willem II vak tegen de nummer 2 VFC. Die houden we natuurlijk nadrukkelijk in de gaten. VV Verburg tegen Alvia. Voorschoten 97 tegen HVC 10. En FC Zoetermeer, FC Noodorp. Die wedstrijd begint pas om 3:00. Een wedstrijd die ook op het punt van beginnen staat, dat is de wedstrijd waar wij bij aanwezig zijn tussen PGS Vogel en ODB. Vieron Verkijk, jij zit in Sportpark Okkenburg.
2: Ja, maar het gaat nog wel even duren voordat er hier afgetrapt gaat worden. Eerste vuurwerk is er wel afgestoken, hoor. Zowel aan de kant van PGS Vogel als aan de kant van ODB zijn de eerste klappers afgestoken. Maar van ODB-kant staat ons nog wel iets meer te wachten als zo meteen hun spelers het veld opkomen. Want ik moest nu net naar de overkant van het veld toch aan de achterzijde van de goal een paar duizend klappers omzeilen. Dus die zullen zo meteen nog wel afgestoken worden. Een aantal spelers van PGS Vogel is nu in de kleedkamer uitgegaan. Die bleven redelijk lang in de dugout staan en zijn nu weer terug in de dugout. Maar dat is niet de basiself om het zo te zien. En ook de spelers van ODB laten nog op zich wachten. De scheidsrechter komt zo meteen wel naar buiten. En dan kan ik maar even vragen of mijn wedstrijdformulier nog klopt. Want hij zei van, nou ja, PGS Vogel had nog niet alles goedgekeurd. Dus er kan nog wel wat veranderen. Misschien moet ik straks eens nog een printje gaan halen, maar dat zou ongetwijfeld goed komen. Terwijl ik nu zie dat de scheidsrechter Benito Walker de ploegen uit de kleedkamers gaat halen. Gaan wij hier zo meteen beginnen. Ja, wie wordt of kampioen of wie gaat het nog verder richting die periodetitel? Dat is de vraag hier bij PGS Vogel tegen ODB.

0: Halloween Black samen met Avrojack met In My World. De telefoon van Hans Slootmaker, die, ja, het is daar zo spannend. Die schijnt oververhit te zijn. Dus we hebben je nu gewoon via een normale telefoonlijn, Hans.
1: Ja, nou, maar niet mijn telefoon. De telefoon natuurlijk, onze apparaten van Den Haag FM. Ja, die heeft het begrepen, ja.
0: Het is gewoon zo spannend daar.
1: Ja, zelfs vanuit binnen, kun je nagaan. Ja. Dus, zelfs hier binnen is dat. Maar goed, we hebben nog een mobiel, zoals reserve. En nu, maar helaas, het zal iets minder kwaliteit zijn. Dan gaan we maar verder met mobiel. En dan kan ik je weer vertellen, regelen. Want om niet gescoord, dank kwartier spelen. Wel, de bovenliggende partij is de thuisploeg. Maar ja, het maakt niet eruit of je de bovenliggende partij bent. Maar we gaan er uiteindelijk aan om de meeste doelpunten te maken. Nou, in ieder geval, de bezoeker balbezit net over de middenlijn. Is dat de rechtervleugel van Lakkerhal? Gaan we eens even in kijken. Heeft de bal naar een van onze medespelers, naar Huurman. Die mag vanaf de rechterkant helemaal naar het centrum, op het linkerkant. Gaat die bal via Wiesting helemaal naar de linkerkant. Dan zou er een voorzet kunnen komen van Wietering. Nou, die voorzet komt er ook. En moet voor het eerst doelman buiten de 18 komen. Want de bal die werd bij de eerste paal neergelegd. Ik denk dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar het gebeurde uiteindelijk wel. En doelman Buis ja, pakte die bal gewoon klem. Legt die bal nu neer. En komt met een hele verre uittrappen. Ja, staan er 4 verdedigers en 2 aanvallers. Dan gaat u wel wie dat heeft gewonnen. Dat was namelijk nu natuurlijk de ploeg met 4 man. En dat was de laatste man van Venrooyen. Die ervoor gezorgd dat men bal bezit. Maar er is heel snel balverlies. En dan komt die bal bij de rechtervleugel de Lacran. Die kijkt eens even om zich heen. Ja, die denkt, het is hier lekker gezellig druk. Ik denk zo'n 500, 600, 700 mensen. Ik heb ze niet geteld en ik ga ze ook niet tellen. Dan komt in ieder geval van Lacran de bal over de heden. En scheidsrechter Veldhoorn, Ricardo Veldhoorn, die dat allemaal bekijkt van de meter op 20, 30 achterstand. Die vindt dat allemaal wel best. En raakt er uiteindelijk een speler, namelijk Martina van SPC, blij geblesseerd. En op een heel rustig drapje gaat scheidsrechter Veldhoorn nog even gaan kijken wat er aan de hand is. Nou, de man, die waar ik het net over had, die loopt alweer. En de thuisploeg mag het invoeren afnemen. Nou, die gaan ze even aannemen. Nog steeds op tijd helft. Waar op het veld bij een van de reservebedoelen staat. Maar ja, die staat helemaal tegen afleidingen. Dus daar heeft men geen last van. Nou, de man die die invoert, die smokkelt een meter op 10. Maar hij gooit de bal niet naar een medespeler. Gooit hem naar een tegenstander. Maar uiteindelijk is het Guit die een duw geeft aan zijn tegenstander. En die tegenstander, die duw, die wordt gekort van Koenig. De linkervleugel verdedigd. Schiet die bal daarna uit. In ieder geval, 18 minuten zijn we weer bezig. SPC 0-8-0, Olympia 0.
0: We gaan eens even kijken bij Vierhond Verkijk. PGS Vogel tegen ODB. Is de bal daar al gaan rollen?
2: Nee, nog niet. En ik dacht ook net dat die zou gaan rollen. Maar toen kwam er in één keer een klein kind het veld op gelopen met een shirtje aan. Die op dit moment messiaans door de verdediging van de ODB aan het dribbelen is. Hij houdt er wel een goed tempo op na. Dus het zal niet lang duren voordat we hier gaan aftrappen. Kapbeweging te veel alleen, maar hij gaat er wel in. Ook bij deze geen idee hoe de pupil van de week heet. Maar blij dat hij gescoord heeft, is hij wel. Dat betekent dat we zo meteen hier gaan aftrappen tussen PGS Vogel in de traditionele groen-gele outfits. Geel shirts, groene broek, gele sokken tegen ODB. Hun favoriete blauw-witte combinatie. Dat is blauw shirt, witte broek en blauwe sokken. Ligt de bal nu op de middenstip. En dan zal het niet lang gaan duren voordat scheidsrechter Benito Walker het signaal geeft voor het begin van deze wedstrijd. En dan zijn we hier ook onderweg geschoten in deze misschien wel kampioenswedstrijd voor ODB, maar deze oh zo belangrijke wedstrijd ook voor PGS in verband met natuurlijk die periodetitel. En dan zijn we nu begonnen.
0: Celeritas RVC tegen Quintus uit dezezelfde klasse is ook net gestart. En Maasdijk tegen Erasmus, daar rolt inmiddels ook de bal in de vierde klasse C.

0: Adventure Began van Kelly Clarkson. Dat is echt zo'n naam. Kelly Clarkson. Waar je lekker kan breken, noemen ze dat, geloof ik. We gaan eens even bij Hans Slootmaker kijken. Die zit bij de wedstrijd, de kampioenswedstrijd wellicht voor SVC 08. Ze spelen tegen Olivio. Aan het begin van de wedstrijd waren er toch wel goede kansen. Hoe is het nu een beetje, Hans? Is het nog steeds overwicht voor de kampioenskandidaat?
1: Minuten waren we over de thuisploeg. Maar de Olivio laat zich toch ook zien, moet ik er ook nog even mededelen, dat het eerste duel in de competitie, toen bij de uitkwam op Sportpark de Groene Wijte, en dat is in Pijnakken, dan eindigde de wedstrijd zoals de stand ook nu, zo eerste 0-0. Dus wat dat betreft kun je makkelijk al van tevoren aangaan dat SVC 08 geen makkelijke middag zal krijgen. Ja, dat weet ook wel de ploeg van trainer Michael Ross. Op het ogenblik probeert een van de verdedigers, ja, dat lukt hem ook nog, struikelend en wel, is het namelijk Dalous die eruit komt, maar die heeft dan weer balverlies. En dan wordt er volgens mij een overtreding, een behoorlijke stevige overtreding begaan. Ja, en dan kan je wel eerlijk zeggen, ja, dat hadden we niet door moeten gaan. En wie is dan de dader, zoals dat heet, de zagers? Nou, dat is Bos, en die krijgt daar de gele kaart voor van scheidsrechter Veldhoen. Ja, terecht de gele kaart. En dat gebeurt eigenlijk precies halverwege de eerste helft. Terwijl de supporters die er wel zin hebben, en ook de dame die naast bij me komt, die heeft er ook zin in. Want die denkt, ik ga lekker binnenkijken, dan hoef ik niks te missen van de hele wedstrijd, want de spanning is te groot. Maar we krijgen dus van een meter op 35, want daar gebeurde die overtreding van de aanvoerder, van niet van aanvoerder, maar van verdediger Bos. Van een meter op 35 vanaf de linkerkant, Schansgebied, die vrije trap, die wordt er één keer ingezet aan vier in het hoofd voor de meegaande verdediger, aanvalverdedigende Willems, Yannick Willems. Ja, die moet mee gaan helpen. Die kopt de bal over zijn eigen doel. Betekent na 23 minuten de stand 0-0 met 5 hoekschoppen voor Olivio en 2 voor FC Rang. Maar het belangrijkste, de stand 0-0.
0: Bij de wedstrijd tussen PDG Vogel en ODB zijn ze nu ongeveer zo'n kleine 5 minuten bezig. Vieron, CAO overwicht dus voor een van de beide partijen?
2: Nee. Eigenlijk helemaal niet. Ik dacht even de eerste minuut te zien van nou, ODB inderdaad, die gaan er veel voor. Maar de bal heeft daarvoor te weinig gerold. Er gingen er net achter de goal van PGS twee man tegelijkertijd. Een van ODB en een van PGS tegen de boarding. Ligt hier overal langs het veld zo'n betonnen putje waarbij de speler van ODB iets langer bleef liggen. Is uiteindelijk weer opgekrabbeld en zojuist heeft de scheidsrechter een vermanend woordje gesproken met Dries Hoogerheide van ODB die een overtreding op het middenveld beging waar uiteindelijk geen kaart voor gegeven werd. Nu PGS in de aanval. Dan hebben we het eerste schotje van de wedstrijd richting de goal van ODB. Schotje is van Rick de Graaf links voor van PGS Vogel. Ja, die probeert dus voor het eerste na 6,5 minuut voetballen de doelman van de tegenpartij te verschalken. Maar het lukt niet. Bal gaat een metertje naast tekort geschoten. Nou ja. Dus zoals ik zei, het spel heeft eigenlijk van die 5 minuten die we gespeeld hadden, totdat jij me aankondigde, eigenlijk 2,5 minuten stilgelegen. Dus er is nog geen meer dominante partij bij deze. Maar ja, dat kan natuurlijk in een paar minuten veranderen. Houdt een van deze ploegen de bal in het team. En wordt er verdedigd vanaf de andere kant. Tot nu toe is het veel pompen of verzuipen, blind naar voren schoppen als je in het groen-geel staat. En datzelfde geldt voor als je in het blauw-wit aan het spelen bent. Nog niet echt een lijn in het spel te ontdekken. Nu crosspass dan van PGS. Pluggen probeert het in ieder geval, maar die gaat over zijn spits heen. Ja, en dan is het aan de andere kant meteen weer de uitbraak, omdat die bal daar blind naar voren werd gepompt. Maar Sinan ook al, die stond buiten spel en zo gaat dat niet door. Maar ja, het spel golft in ieder geval wel alle kanten op. Nu weer een voorzet dus van de man met nummer 10, Danny Pluggen. Komt nu wel aan, helemaal bij de cornervlag bij Sarpong. Die heeft daar een actie in huis. En dan ziet hij de bal via een voetje van ODB over de zijlijn gaan. Ja, tempo ligt in ieder geval wel leuk hoog. Maar zoals ik al zei, na 8 minuten spelen zit er nog niet een lijn in het spel van een van beide ploegen.
0: Kijken we ook eventjes bij de derde divisie B. Daar speelt speelt Scheveningen op houtrust tegen ASWH. Daar staat het nog 0-0. Dat geldt ook voor Noordwijk tegen Stedoco en Zwaluwe tegen TOGB. Allemaal nog de brilstand 0-0.

0: Ja, we gaan Goldband eventjes snel wegdraaien, want er is een doelpunt gevallen bij Hans Slootmaker.
1: Ja, de koploper SPC 08 is op een 1-0 voorsprong gekomen. Schitterende aanval over veel schuiven. En waar komt de bal? Meter of 5, 6 buiten het strafopgebied. Die komt dan bij Nicky Guiten. En die krult de bal bij de tweede paal achter doelman Hoesterveld. En dat betekent een voorsprong bij de thuisploeg. Ik moet wel zeggen, ja, mijn Olivier was wel een beetje de weg kwijt. Omdat een van de spelers, namelijk Van Venrooy, geblesseerd op de kon wacht. Maar scheidsrechter Veldhoen niet lekker doorspelen. Maar ja, moet ik wel zeggen, het is 1-0 geworden. Maar als het de minuut daarvoor 0 tegen 1 geworden, dan hadden we ook helemaal niet gek opgekeken. Want het was Riesting, paas helemaal door het centrum heen. Die kwam helemaal alleen voor Doelman Buijs. Kwam op de penalty stip terecht. Ja, moest toch gaan kiezen. Schiet ik links op rechts de bal langzaam. Nou, hij schoot hem eindelijk tegen Doelman Buijs op. Dat betekende dat Doelman Buijs op dat moment er nog voor zorgde dat het 0 tegen 0 was. En die heeft net van mijn kogel dat mooi naar binnen gekomen is. Van de linkerkant aan minuut 28. Nicky Guit, SPC op 1-0 schiet.
0: Nou, heerlijk voor Nicky. Dan gaan we eens even kijken of er ook al gescoord is bij PGS Vogel tegen ODB. Vieron.
2: Nee, het is hier nog doelpuntloos in deze wedstrijd. Daarvoor is het te veel aftastend of te veel gehaast blind naar voren. Terwijl we hier nu 13 minuten onderweg zijn. Beide ploegen hebben een schotje richting de goal weten te krijgen van de tegenpartij. Maar in beide gevallen ging dat schotje, het rollertje naast. En zo blijft het hier op dit moment wel met een hoog tempo doorgaan in ieder geval. Beide ploegen hebben er toch echt zin in, zo moet gezegd worden. Nu PGS Vogel met een overname op het middenveld. Is het daar de Graaf? Wordt daar pluggen diep gespeeld? Achterlijn halen, komt dan daar die voorzet? Ja, die komt laag. Alleen die is laag, te zacht, waardoor de verdediging van ODB er een voetje voor kan zetten. Wordt de bal zo over de zijlijn getikt. En is het wel PGS Vogel dat een inworp mag gaan nemen. Jesse Mulder gaat dat doen namens PGS. Speelt Mamdani aan, maar zijn controle is niet goed. En dan gaat hij uiteindelijk via Mulder over de zijlijn. Bijna op dezelfde plek waar Mulder net de inworp nam. Ja, dan schiet PGS daar dus weinig mee op. Is het nu ODB dat dus op de eigen helft een inworp mag gaan nemen? Gaat die ver gegooid worden? Ja, die komt toch wel goed over de middenlijn. Wordt hij ook doorgekopt. Is het Narsen die er achteraan rent. Maar dan staat daar Jodabier goed opgesteld. Die kan redding brengen door de bal richting zijn keeper te spelen. Die vervolgens de bal over de zijlijn wegwerkt. Zijn we nu aan de linkerkant van het veld waar ODB dan een inworp mag gaan nemen. Die wordt teruggegeven en uiteindelijk hard naar voren gepompt. Is het nu met een gelukje Mulder. Nou, maakt niet uit, die de bal doorkopt. Nu klutsituatie met Narsen en twee man om zich heen. En Narsen krijgt daar de vrije trap van de scheidsrechter. Die houdt hij daar dus aan over. Is het nu Hoogheide namens ODB? Die leek een schijnbeweging te maken om die vrije trap snel te gaan nemen. Maar scheidsrechter vindt dat alles even op punt moet gaan staan. Dus ook de muur moet op de juiste afstand gaan staan. Die staat nu op de hoogte van de, nou, dat is ongeveer de 16, op de rand van de 16 meter staat die muur. Zit Narsen, die daar namens ODB samen met Hoogheide klaar staat. Hoogheide met zijn linkerbeen schiet hem goed over de muren heen, maar niet hard genoeg om de doelman van PGS te verrassen. Is het Oskan die redding kan brengen zonder uiteindelijk moeite moet doen. En dan golft het hier dus op en neer bij deze wedstrijd. Maar ja, er is nog altijd niet gescoord.
0: Ja, dan gaan we eens even kijken bij andere wedstrijden uit onze regio. Want in de vierde klasse A speelt SEF tegen Warmuda. En SEF staat met 1-0 voor. En dan gaan we ook nog even naar de derde klasse F. En daar speelt Diehagen tegen VV Ariston 80. En ook daar staat het 1-0.

0: Runaway, zo heet dat liedje van Pink. We gaan weer terug naar Hans Slootmaker, SVC 08 tegen Olivio. SVC 08 is op kampioenskoers.
1: Op dit moment zijn ze op kampioenskoers. Hè? Of dat is, dat durf ik natuurlijk niet 100% te zeggen. Maar ik heb geen idee hoe het ogenblik bij gaat binnen twee vakken in het VFC staat. Want zou VFC voorstaan, ja, dan kunnen ze wel hier gaan winnen. Maar ja, dat maakt niet uit. En komt bijna daar de gelijkmaker. Een verschitterende redding van hoe het ogenblik bij gaat binnen twee vakken in het VFC staat. Want zou VFC voorstaan, ja, dan kunnen ze wel hier gaan winnen. Maar ja, dat maakt niet uit. En komt bijna daar de gelijkmaker. Een verschitterende redding van doelman Buijs, die al een kaart

0: En dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. En dat is de wedstrijd tussen PGS Vogel en ODB. Vier rond verkijk.
1: Ja, waar juist de kardier Narsen een grote kans op de 1-0 krijgt namens ODB. Eigenlijk schandalig dat hij die bal niet binnen schiet. Hij krijgt de bal aan de rechterkant van het 16 meter gebied aangespeeld. Hij staat helemaal vrij, alleen hij besluit hem in de verre hoek te spelen. Daar waar de keeper de korte hoek echt niet goed afdekte. Die ruimte was er lang, was er zeker. En als hij hem hard laag in die hoek had geschoten, was die bal erin gegaan. Nu ging die via een voet van PGS en een voet van de keeper Oskan, nou ook namens PGS, uiteindelijk uit de doelmond. En ja, zo liep deze kans voor ODB op niets uit. Dat was de grootste kans van de wedstrijd. Daar waar er voor juist eigenlijk weinig gebeurd is. Want de afgelopen 2 minuten heb ik naar een schoenwissel zitten te kijken van Pluggen. Die krijgt 2 hele nieuwe kiksen aan gedaan. En nu is het ODB dat het wel weer aan het proberen is. Die hebben misschien na het schot van Narsen de geest te pakken. Maar scoren doen ze niet. 25 minuten onderweg, hier nog steeds 0-0.
0: En laten we hopen dat het mooie schoenen zijn. Wij gaan even een kopje koffie drinken. Na het nieuws van 3 uur zijn we bij je terug voor het 2e uur van Sportsignaal Radio.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
3: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: FM. Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Leiden bereidt zich voor op de marathon van morgen. Diverse wegen in en rond Leiden worden daarvoor morgen helemaal afgesloten, zoals de Zeildijk. Ook het scheepvaartverkeer over de Oude Rijn wordt morgen stilgelegd, zodat de lopers daar ongestoord over de brug kunnen. Er worden duizenden deelnemers en toeschouwers verwacht. En de organisatie benadrukt ook nog even voor deelnemers dat de start dit jaar niet op de Breestraat is, maar op de Koninginnenlaan in Leiden. De 37-jarige man die is aangehouden na een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid. Dat zei de hoofdofficier van justitie in Den Haag gisteravond in Nieuwsuur. Die man zit in volledige beperking, dus hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Eerder op de avond zei justitieminister Van Weel nog dat hij vermoedt dat de explosie inderdaad politiek gemotiveerd was. Als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag rijdt, houd er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg dicht, alleen in de richting van Den Haag, andere kant is gewoon open. En in Nieuwebrug merken inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorpje. Daardoor ontstaan er daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den
0: Haag FM. Exact 2 minuten over 3. Welkom terug bij Sportsignaal Radio. We zijn bezig met 2 voetbalwedstrijden. De ene wedstrijd is in de tweede klasse C. Dat is de wedstrijd SVC 08 tegen Olivio. Hans Slootmaker.
6: 42e minuut. In de tussentijd is er niet gescoord. Dat betekent tijdens het nieuws dat het hier nog steeds 1-0 is voor de Duitsploeg.
0: En hoe is dat bij de wedstrijd in de vierde klasse C tussen PGS Vogel en ODB, Vieron Verkijk?
1: Ja, ook niet gescoord hier tijdens het nieuws. Dus staat het hier nog steeds na een 0-0. Alleen zijn we iets korter bezig. 24 minuten hier onderweg.
0: Nou, we hopen natuurlijk dat er het komende uur nog verder gescoord gaat worden. We houden ook de uitslagen bij van andere divisies. Onder andere die van Scheveningen. En die spelen natuurlijk in de derde divisie B. En daar staat het nog steeds 0-0. En zij spelen tegen ASWH.
4: Sportsignaal Radio met Patrick Fiel.

0: Ik heb altijd het idee dat zo'n heliumballonnetje zingt hier. Britney Spears, hold me closer. Elton John samen met Britney Spears, hold me closer. Er is gescoord bij de wedstrijd Scheveningen tegen ASWH. Of het nou allemaal in dit ene plaatje is gebeurd, ik weet het niet. Maar wellicht verversten de computer toch niet zo snel als dat we willen. Het staat daar inmiddels alweer 1-1 namelijk. Noordwijk tegen Stedelco is 0-1 geworden. En bij SVC 08 tegen Olivio staat het 1-0. En daar is bijna de eerste helft ten einde.
1: Nog op, minuut 44 en 2 minuten geleden. Dus toen ging al... De tweede treffer, maar die werd volkomen terecht geannuleerd. Want het was spits Willems, ja, die duwde zijn tegenstander. En het was op dat moment aanvoerder Boer met twee handen in de rugwerk. Dat gebeurde al allemaal in het strafschopgebied van Olivio. Ja, en ook geen protest natuurlijk bij Willems, want die wist dat hij had geduld. Nou, op het ogenblik is er een aanval geweest van de bezoekers. 9 hoekschoppen, wat dat betreft blinkers uit. Maar ja, men heeft nog niet gescoord en daar gaat het uiteindelijk op. En is er nu net Lieveling die aan de linkerkant is doorgaan, maar die stond buitenspel. Volgens assistent Hans van der Hoeven, de man die de hanteert van de thuisploeg. Nou, de vrije trap is genomen door doelman Buijs, die al 2-3 fantastische renningen op zijn naam hebben staan. Want als dat niet was gebeurd, dan had het wel minimaal die 1-1 of 1-2. En wordt de hens gemaakt door Smit. Ja, ja, populeert wel een klein, maar hij weet gewoon dat hij gelijk heeft. En over hij hebben we het over scheidsrechter Veldman. Die heeft daarvoor gefloten. Nou, de vrije trap is genomen. Is de bal in de breedte door Liesting. De man naar de linkerkant. Mag er aan de linkerkant vleugelverdeler helemaal opstomen. En dat is namelijk Koenig. Ja, die loopt de bal uit. En dat zal niet de bedoeling zijn geweest. En dan mag SPC 08 in worp gaan nemen. Ja, en dan komt natuurlijk de beroemde vraag. Laat de scheidsrechter. De scheidsrechter vandaag is de heer Veldhoen. Laat hij doorspelen. Ja, dat weet hij alleen. Want op dit niveau heeft het. En geen vierde man daar, dus het bord erop, net zoals ze dat ook niet hebben. Net zoals ze dat natuurlijk wel hebben in het betaald voetbal. In ieder geval, Olivio mag voor de dugout waar de spelers zitten. En ook onder andere de welbekende natuurlijk trainer Mark Moon en inworp nemen. Dat doen ze in minuut 46, want we zitten in de blessuretijd. Maar de thuisploeg leidt nog steeds 1-0. De scheidsrechter kijkt op zijn horloge, dus ik verwacht niet meer lang. Maar daar gaan we natuurlijk nog heel even over, want anders ga ik praten om het praten. Dat lijkt niet. We gaan over naar PDS Pogel. Beren.
2: Ja, wij zijn hier een half uur onderweg, Hans. En hier voorzienende blik doet het. Het is eigenlijk een blunder van PGS Vogel achterin. Kubilay van Oosten schiet namens ODB de bal richting de goal. Maar hij wordt door eentje van PGS Vogel. En als ik het goed is, zag, als het Vreeswijk daar achterin. Die tikt hem in zijn eigen doel. En zo staan de bezoekers hier na een half uur voetballen dus op een voorsprong. Mede dus door een eigen doelpunt voor van PGS Vogel. En ja, zo zit ODB op rozen in ieder geval. Al zijn ze natuurlijk hier afhankelijk van wat Maasdijk doet. Terwijl er nu één van PGS geblesseerd op de grond ligt, wordt er hier niet gevoetbald. Snel terug naar Hans.
1: Nou, wat dat betreft kan je het rustig aan doen. Want nog een halve minuut later dat ik je naar jou toe overging. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet, Pierron. Tot scheidsrechter Ricardo Veld het genoeg wat de eerste betreft. Dus na 47 minuten blies hij de eerste helft tot voor het einde. En dat betekent dat we nu rusten met de stand. Gaat u nog één keer vertellen. 1 voor SPC 08 en 0 voor Olivio.
0: We gaan nog even terug naar Pierron Verkijk.
2: Ja, waar de woede nu in ieder geval bij de trainer van PGS compleet is. Mark Ruitenbeek die krijgt een gele kaart van de scheidsrechter. Ik zou niet zien. Ja, dat zal te maken moeten zijn. Hebben gehad met Mdami, die namens PGS Vogels juist geblesseerd op de grond ligt, lag. Die zal een tik gekregen hebben buiten het zicht van in ieder geval van mij en van de scheidsrechter, want wij volgden de bal die richting de goal van PGS ging en uiteindelijk dus ook in de kluts achter de lijn verdwijnt, zodat het hier na iets meer dan een half uur spelen dus 0-1 staat. Ja, en zo zit ODB dus op rozen. Doen zij in ieder geval wat ze moeten doen en dan is het dit volhouden en misschien zelfs uitlopen. Hopelijk natuurlijk dat Maasdijk punten laat liggen tegen Erasmus. Ja, dat moet allemaal natuurlijk nog maar blijken. Hier in ieder geval een kwartier voor rust staat ODB met 1-0 voor op bezoek bij PGS Vogel.

0: Bastille met Pompeii. In de vierde klasse A, moet ik het wel goed zeggen. Daar bracht ik net het nieuws dat Sef met 1-0 voor stond tegen Warmuda. Maar Warmuda heeft een doelpuntje gemaakt. Dus daar staat het nu in één keer gelijk. En dan hebben we nog een andere klasse waar ook een flink aantal Haagse clubs meedoen. Dat is namelijk... even kijken of ik die zo snel kan vinden. Nou, weet je, dan gaan we eerst even naar Vieron. Verkijk, want ik hoor hem al in mijn koptelefoontje. Ik wil even weten, Mark Ruitenbeek, dat is dus die trainer, hè, van PGS Vogel.
1: Ja.
0: Is die een beetje tot rust gekomen?
1: Nou, nog niet helemaal. Oh. Maar hij richt het nu in ieder geval richting zijn eigen spelers. Het commentaar dat hij moet leveren. En dat is natuurlijk hoe het hoort. Zit er op dit moment gewoon rustig op zijn plek, hoor. Trouwens, het is niet dat hij continu nu aan het opspringen is. Maar hij moest even wat kwijt. Zo simpel is het. Dat heb je wel eens. En nu is het zijn ploeg, PGS... In de aanval blijven het natuurlijk gewoon proberen. Hebben natuurlijk ook dus nog steeds de periodetitel om voor te vechten. Mooie actie daar buiten om nu ook van Jesse Mulder. Alleen de volgende man is er net eentje te veel. En nu kan ODB uitbreken meteen door het midden. Is het Jordi Mulder die besluit uiteindelijk niet het 16 meter gebied in te lopen. Maar om hem langs de lijnen af te werken. Wordt de bal nu gegeven naar de rechterkant, naar Narsen. Die komt met een bekeken voorzet richting de tweede paal, maar die is net te kort. Maar PGS is er nog niet helemaal uit. Nu dacht ik inderdaad dat Mulder de bal goed weg ging werken, maar Sinan zit daar ook al, moet ik zeggen. Sinan is zijn voornaam. Die zat daar toch tussen, waardoor PGS vooral nog niet van de eigen helft verdwenen is. En dan lukt dat ook nu niet met de volgende bal van Mulder, die door ook al weggekopt wordt. Heeft hij wel een paar meter terreinwinst geboekt. Gooit hij hem nu kort naar Sarpon. Dan denk je, combinerend komt PGS er nu wel uit. Maar dan verspelen ze daar in één keer de bal. Is het Mulder die daar de rechterkant aanspeelt. Van Oosten aan de bal. Alleen die besluit solo te beginnen in een veel te druk gebied. Waardoor PGS Vogel nu kan uitbreken. Voorzet direct richting de goal. Komt hij daar bij de spits, Max de Bruin. Die komt daar niet terecht. Maar bij het geven van de voorzet is er iets misgegaan met de speler van ODB. De voorzet vanaf de rechterkant. Geen idee wat er daarbij is gebeurd. Ik volgde uiteraard de bal. Die ging richting PGS-spits Max de Bruin. En aan de rechterkant, een paar meter van waar die voorzet gegeven werd, ligt nu eentje van ODB op de grond. Inmiddels is hij trouwens wel weer opgestaan. Dus kunnen we ook hier weer gewoon verder gaan voetballen. En dan moest het even wachten wat de scheidsrechter ervoor doet. Nou, die kiest uiteindelijk gewoon voor een simpele scheidsrechtersbal om het spel hier weer voort te zetten. Mag ODB-keeper Joey Fish de bal wegwerken? Dat doet hij goed richting Narsen. De bal bereikt bijna meteen de achterlijn. Dan moet in één keer de doelman van PGS zich dusdanig afschermen van de bal dat Narsen over de achterlijn wordt geduwd. Kans in ieder geval voorbij voor ODB. 40 minuten hier nu gespeeld. Stand 0 tegen 1.
0: Dankjewel, Vieron. In de eerste klasse B, dat waren die uitslagen die ik je net al even wilde geven. Daarin staat de Haagse club, de HVV, met 1-0 voor tegen RCL. Even voor de volledigheid ook de andere standen naar op dit moment. Legmeer Vogels tegen Alphense Boys 0-1. Valken 68 tegen Honselersdijk 0-2. ARC tegen Velo 2-0. En daar zijn ze nu zo'n beetje bijna de eerste helft aan het eindigen. Of net begonnen aan die eerste helft.

0: Avicii op je radio en dat was Addicted to You. We gaan weer snel terug naar Vierhonden voor Kijk. Hij zit in de vierde klasse C te kijken naar de wedstrijd PGS Vogel tegen ODB.
1: Ja, zitten we hier nu in de 43ste minuut. Is het, zou je zeggen, officieel bijna rust. Maar als de scheidsrechter het goed gedaan heeft, dan telt hij echt nog wel 3 minuten hier zometeen extra tijd bij. We hebben een paar blessuregevallen gehad. En we hebben het schoenwisselen natuurlijk ook gehad. PGS trouwens net een grote kans horen. Aanvoerder Sarah Dramoter die speelde... De bal richting de goal van PGS Vogel ging goed, hard, laag. Maar helaas een metertje naast de goal. PGS laat het er niet bij zitten. Die zijn echt op zoek naar in ieder geval een resultaat hier vandaag in eigen huis. En die hebben ook het idee dat een 1-1 uiteindelijk voor die periodetitel niet voldoende zou zijn. Al weet ik natuurlijk niet wat ploegen als GSC Esto op dit moment doen. Maar ja, je wil het in eigen hand houden. Zeker als je bovenaan staat. En dat is maar 1 ding dat je dan kan doen. Dat is deze wedstrijd in ieder geval winnen. Maar ja, dan hebben ze dus nu nog een 1-0 achterstand. In ieder geval goed te maken. Minimaal wordt er nu een overtreding begaan op Andy Sarpong. Leek zijn mannetje voorbij te zijn. En dan is het ook een terechte gele kaart van Roy Noord namens ODB. Gleed daar simpelweg te laat in met zijn tackle. Sarpong was gelukkig al wel in de lucht, waardoor zijn voeten of iets dergelijks niet ook nog met die tackle in het gras bleven haken, waardoor de schade al met al beperkt is gebleven. Nu voorzet uit de vrije trappel. En die komt wel ver richting de tweede paal. Maar dan is het Vis die namens ODB deze bal kan vangen. Zijn voortzetting is weer goed. Die gaat direct naar voren richting Narsen. Nu is het wel een van de verdedigers van PGS die goed opgesteld staat. Waar door dit op dit moment niet doorgaat. Maar ODB blijft wel in balbezit. Wordt daar gevlacht voor Kal, maar wordt er niet gefloten door de scheidsrechter. Gaat zijn voorzet uiteindelijk voorlangs. Wordt hij weggetikt. Gaat hij nu halverwege de helft van PGS over de zijlijn. Maar ja, er ligt er nu weer een van PGS geblesseerd in zijn eigen 16 meter gebied. En wederom was ik de bal aan het volgen. En raakt er iemand geblesseerd aan de andere kant van het veld. Niet gezien wat er daar dus gebeurd is. Zo is het wel duidelijk dat een van de wisselspelers van PGS direct aan het warmlopen geslagen is. Nou ja, goed. Officieel zit de eerste helft er hier op. Maar er komt nog echt wel wat blessuretijd bij. Het staat 1-0 in het voordeel van ODB.
0: Gaan we eens even naar wielrennen kijken. Want Anna van der Breggen die had gisteren zo'n fantastische mooie prestatie geleverd. Hè, in de 6e etappe van de Ronde van Spanje. Hij is gewonnen. Ze reed als eerste bergop. En daardoor was ze dus ook de eerste die over de finish ging. En ging daarbij gelijk als nummer 1 de laatste dag in. En die is dus vandaag. En die etappe is inmiddels al verreden. En ze heeft naast de eindzege gegrepen. In de laatste 5 kilometer van de slotetappe op de flanken van de mythische Angliru. 12,1 kilometer à 10,3%. Ga er maar aan staan. Kon de klassementsleidster van gisteren dus niet mee met de nummers 2 en 3. Paula Blasi en Marion Brunel. Blasi werd achter winnares van deze etappe Petra Stiassny tweede en pakte dus voldoende marge voor de eindzege in de Ronde van Spanje. We gaan weer even terug naar Vieron.
1: Ja, terwijl er nu wederom een overtreding begaan wordt op Sarpong. Die moeten ze op dit moment hebben bij ODB. Vreeswijk beging de overtreding, maar de scheidsrechter doet het dit keer af zonder gele kaart. Was ook een duidelijk minder harde, gevaarlijke tackle dan zojuist nu. Vrije trap wordt crosspaas het 16 meter gebied van ODB ingepompt. Maar dan wordt hij daar weggekopt. Dat we de blessuretijd hier nu al dik een minuut onderweg is. Gaat er echt nog wel wat bijgeteld worden. Blijft PGS Vogel het in ieder geval proberen. Maar dan moeten ze wel uitkijken voor die uitbraken van ODB. Narsen wordt daar weer in de spits gevonden. Speelt hem breed naar, moet ik het natuurlijk goed zeggen, Oosten. Nee, dat was Mulder. Die krijgt de bal uiteindelijk na een combinatie aangespeeld. Alleen hij kan net niet tot de voorzet komen. komen? Is het PGS dat er nu uit lijkt te komen? Ja, die komen eruit. Is het Charpong die weer een tackle moet ontwijken? En nu de tweede tackle ontwijkt. En ook uiteindelijk zijn voortzetting goed is. Speelt hij daar Rick de Graaf aan. En die wordt dan neergehaald. En dan geeft de scheidsrechter wederom daar niets voor. En dan is het ODB dat het weer kan gaan proberen. Maar nu is het Narsen die buiten spel staat. Dan hoor ik dat ze bij Hans begonnen zijn. Stel ik voor dat we daar ook weer even gaan kijken bij SVC. Hoe het daarvoor staat.
2: Ja, dat klopt, Viron. Ze zijn hier weer, om precies te zijn, anderhalf minuut geleden weer begonnen. Geen wissels bij beide ploegen. Dus ook geen verandering in de stand. Nog steeds 1-0 sinds minuut 28. Het doelpunt te maken er één keer. Nicky Guit, schitterend vanaf de linkerkant. Ja, 5 meter buiten de stad. En een krulde de bal in de verre. Kansloos wat doelman Busterveld. De doelman van Olivio. Het ogenblik gaan we eens even gaan kijken wat er aan de hand is. De bal is uitgegaan. Ja, dan mag je niet verder gaan. Mag je namelijk verder gaan met een inworp. Ja, en ik denk dat ze nog bezig zijn in de eerste helft. Maar dat weet ik niet zeker, omdat ik net weer in de uitzending ben gekomen. Maar ga ik maar even heel snel terug naar collega Viron. Waar het volgens mij, maar ook dat kan ik hebben, 1-0 voor ODB staat.
1: Ja, dat laatste klopt in ieder geval. Alleen wat ik ook niet weet is hoe lang de scheidsrechter nog precies doorgaat laten spelen. Hier zitten we nu in ieder geval bijna in de 50ste minuut. Betekent dat we in ieder geval 49 minuten gehad hebben in deze eerste helft. Qua blessuretijd is dit zeker terecht hoor, wat de scheidsrechter daaraan bijtelt. En nou is er weer een speler van PGS Vogel die een tikje krijgt. En het lijkt er nu op alsof ze elk tikje bijna wel gebruiken om te gaan liggen. Al moet de verzorger toch nog het veld inkomen. Mag de verzorger het veld inkomen. Overtreding daar begaan op Danny Pluggen. Die lijkt dan toch alweer op te krabbelen. Nu komt ook de verzorger langzaam weer het veld uitgelopen. Dus dan gaan we zo meteen ook hier weer spelen. Nou ja, dat zal natuurlijk, wil ik zeggen, niet lang kan het meer duren voordat die eerste helft voorbij is. Maar alleen de scheidsrechter is het die dat weet. Is het in ieder geval PGS Vogel dat een vrije trap mag gaan nemen. Meter of 25 van de goal vandaan aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Is het de scheidsrechter die nu de muur goed zet. 4 man, 3 man op de rand van het 16 meter gebied van ODB. Het muurtje staat goed volgens doelman Vissen. Er wordt de bal erin gekrold met een linkspoot. En die gaat een metertje over de kruising heen. Pluggen, die nam hem uiteindelijk zelf. Maar ja, dan zeg ik maar even dat hij nog te veel last had van zijn voet om die bal goed genoeg richting door te geven. Bal was goed hoor. Vrije trap was netjes. Hard genoeg qua tempo. Maar ja, een metertje te hoog. En zo kan ODB het in ieder geval nog een keer gaan proberen. Voor de rust zitten we officieel dus nu nog. Wordt die bal gegeven? Is die lang? Komt die niet aan bij Eukal? En is het Sarpong die inmiddels aan de linkerkant van het veld staat. De eerste helft heeft hij bijna de hele tijd aan de rechterkant gespeeld. En nu komt hij met een goede paas richting de Graaf. Die komt met een voorzet vanaf de linkerkant van het 16 meter gebied in. Maar Pluggen kan daar net niet aankomen. Nog een keer de Graaf wordt hij daardoor Eukal van de bal gezet. Die is goed mee teruggekomen in de verdediging. Die zag de noodzaak wel even van het feit dat de Graaf daar gevaarlijk kon zijn. Zeker omdat die paas van Sarpong met buitenkant voet laag over de grond heel goed was. Nu voorzet ODB. Komt hij aan bij Narsen. Steekt 16 meter gebied in. Kan net niet uithalen voor een schot. Zit er een voetje van iemand van PGS Vogel tussen. En dan gaat de bal uit het 16 meter gebied. En op dat moment vindt de scheidsrechter Walker het goed genoeg. En gaan we hier rusten met een 0-1 stand in het voordeel van ODB na meer dan 50 minuten voetballen in de eerste helft.

0: Het zou zomaar het WK-lied kunnen zijn geworden. Forza van Nelly Furtado. Maar ik weet toevallig dat, hoe heet ze ook weer, Shakira dat weer opnieuw gaat doen voor het WK-voetbal in Amerika. We gaan even heel snel kijken bij Hans Slootmaker. Want Hans, ik heb goed nieuws voor de club waar jij bij aanwezig bent, voor SVC 08. Want VFC staat met 1-0 achter tegen Gravelum 2 Vak.
1: Dat is mij bekend, want ik heb daar namelijk een lijntje mee uit. Ik ben er over bedankt voor het doorgeven. Daar is het ook rust 1 tegen 0. Dat kan ik u ook mededelen. Het ogenblik kan ik u vertellen aan aanvoer van de bezoekers. En 5 minuten geleden was er opeens een opstootje. Ja, dan vraag je eigenlijk af waarom. En die was namelijk van Smit van de thuisploeg. En die was met de bezoekers Bob Ruighok. De man die eigenlijk dus vergat de 0-1 te maken. In de tegenaanval werd het toen uiteindelijk dus 1-0. En dat was, zoals ik al meerdere een paar keer heb neer door Guiten. Ja, die ging ook met elkaar opeens een robotje lopen vechten. En het is dat scheidsrechter Veldhoorn zo coulant is. Sprak je toe met de beroemde Benebra. Dat moet je niet meer één keer doen. Nee, dat moet je niet één keer doen. Je mag het eigenlijk helemaal niet doen. Dus zeer coulant. Want als hij ze alle twee rood had gegeven, dan hadden wat beide spelers wat mij betreft helemaal niks mogen zeggen. Maar hij hield het uiteindelijk bij een reprimand. Het ogenblik balbezit op de middenlijn van Olivio. Want die laten ze er toch niet meer neerzetten. Die willen er toch voor zorgen dat vandaag SVC 08 niet de kampioen geworden. Ja, die zullen in ieder geval nog een dikke half uur moeten spelen. Nog 35 minuten, want we zitten de 10e minuut in de rust. Oftewel een minuut 55. En gaat de man die 100% kalt die Ruighok krijgt die bal. En dan wordt er in de diepte weggestuurd. En dan gaat aanvoerder Broeder achteraan. Maar het is Doelman Buijs die geen risico meer in de bal in één keer naar voren geeft. Maar ja, er staan 3 verdedigers tegenover. Ja, 1 aanvaller. En dat was de man van het doelpunt Guit. Die heeft nou de bal voor iets. En probeert hier aan de linkerkant. Is het Lieverit die de bal netjes op zijn borst aanneemt. Gaat niet voorwaarts. Gaat dan terug. En die geeft hij de bal namelijk aan Keunig. En Keunig gaat weer helemaal terug naar aanvoerder de Boer. Die opent van de linkerkant helemaal naar de rechterkant. En gaat daar aan de rechterkant Lagrand opstomen. Ja, opstomen. Geen de bal in de breedte. Is aanvoerder de Boer doorgeschoten. Maar men is nog geen centimeter verder gekomen voordat ik eerst deze aanval begon. En dan uiteindelijk aan de linkerkant komt de bal aan een Lievering terecht. Ja, er wordt even tussen het voetje gezet bij Martina. Maar komt de bal toch weer bij middenvelder Heeswijk terecht. En die wordt behoorlijk onderuit gehaald. Ja, en geldt daar een gele kaart. Wederom voor een speler. En niet voor Willem. Ja, die kwam onbesuisd in. Ook gelijk kamp bij Van Heeswijk terecht. Ook helemaal geen bezwaar. Ja, hij zegt, Willems, wat doe ik? Nou, dat weet je natuurlijk ook wel. Gaan een aantal spelers van Livio nog even het ene moet zeggen dat hij dat niet meer moet doen. Nou, dat weet de man, de dader tussen haakjes, Willem zelf ook wel. In ieder geval, de klok die het vandaag helaas niet doet, maar voor uw slaggever wel, zijn we in minuut 57 bij de stand 1-0 voor de thuisploeg.
0: Ja, en tijdens dit verslag hoorden wij toch een gejuich opgaan vanuit Houtrust Sport, want daar is Scheveningen aan het voetballen in de derde divisie B tegen ASWH. En ze hebben gescoord, dus de stand is daar nu 2-1 voor Scheveningen.

0: Je hoorde de Brits-Ierse boyband uit Londen en ze heten The Wanted. En ze hebben het over de manier waarop Rihanna loopt, namelijk Walks Like Rihanna. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd hoe Hans Sloopmaker loopt. Maar volgens mij loop jij nu niet en zit jij nu toch, hoop ik, Hans?
1: Nou, geen van tweeën. Ik sta namelijk op een plek. Oh. Ja. En er ligt op dat moment, na precies een uur spelen, het spel is dood. Omdat namelijk Smit geraakt is, niet met opzet door een van de spelers van Livio. Dat is in het eigen strafschopgebied. Ja, gaat men straks wel verder. En dan mag men verder gaan met een vrije trap van Livio. Dan zult u al vragen, was dat mogelijk? Ja, er was helemaal geen overtreding meer begaan. Maar in ieder geval zei ik dat het Smit was. Nou, het is Willems, de man die dus net geel heeft gekregen. Ook een derde gele kaart net voor mij, broer. Dus wat dat betreft gaat het wel snel. 3 gele kaarten voor SVC 08 en nog 0 voor Olivio. Ja, en dan is het, denk ik, Willems die groggy is. Wat dat betreft denk ik niet dat je hem verder moet laten spelen. Maar wie ben ik? Ja, ik weet natuurlijk wel wie ik ben. Daar gaat het verder niet om. En net een verzorger, en dan heb ik het natuurlijk over, gaat de man die ik het net heb, die ook de tweede treffer maakte. Maar het was een duwfout, dat heb ik al in de eer kunnen vertellen. Vlag voor rust. En was ook helemaal geen protest erbij. Toen scheidsrechter de veld om, dus voor die overtreding. En gaan we straks verder. Niet met een overtreding, maar met een scheidsrechtersbal voor Olivio. Dat gaan we doen in minuut 62. Nou, de scheidsrechter staat erbij, stuurt spelers van SVC 08 op afstand. Nou, die luisteren uitstekend naar scheidsrechterveld. De bal is genomen, de scheidsrechterbal. En die wordt dan druk gepompt door Liesting. Maar die pompt de bal niet in het doel. Hij pompt een beetje of 10, 15 naast het doel. En gaat doelman van SVC 08 Doelman Buis de bal ophalen. Nou, die heeft de bal opeens gekregen. Krijgt hem een van de wisselspelers. Ik denk dat dat Rog is. Die gaat de bal netjes aan hem geven. En staan we hier nog steeds sinds minuut 28 een voorsprong voor de SVC 08. En staat de grote concurrent op dit moment. En het is VFC dus met 1-0 achter. Maar daar is het pas rust.

0: Olivia Vol, nee, Olivia Dean. So easy to fall. We gaan naar de vierde klasse A, want daar is het 1-1 tussen Laakkwartier en Blauw-Zwart. En Sef staat ook nog steeds op 1-1 tegen Warmuda. En er is ook nog gescoord bij SJZ tegen Concordia. Daar staat het 3-0. En het staat nog steeds 1-0 bij de wedstrijd SVC 08 tegen Olivia Hans.
1: Ja, klopt. Precies 20 minuten heeft de tweede helft nu gedaan. En heeft die wedstrijd 2 à 3 minuten stilgelegen. En dan zult u zich vragen, waarom? Nou, ik zei het al. Eerst was hij geblesseerd gehad aan het hoofd. En dan heb ik het over Willems. Die ging toch door. En toen was de volgende. Een tackle van de Koenig. Ja, speelde wel de bal. En daarbij raakte in ieder geval Dufour Willems geblesseerd. Ja, die kon niet verder. En in zijn plaats gekomen. De jongen nog spelend, normaal gesproken, in de onder 17 van SVC 08. En dan heb ik het over Kieran Bryant Lutsoboja. Ja, men zegt de toekomst van SVC 08 ziet er goed uit. Nou, we zullen dat af moeten wachten. Nou, op hetzelfde moment dachten beide trainers. En dan heb ik het over Michael Ross en Mark Moen. Nou, wat doen we dan? Dan roepen we alle mensen doen. En komt daar een 100% kans voor de thuisploeg. Maar hij krijgt hem er niet in. En dan heb ik het namelijk over Martina, ja, die had de bal net zoals in de eerste helft. Zoals Ruigok dat had moeten maken. Nou, dat gebeurde niet. Nu gebeurde het ook niet. Want met de rechterbeen was het Doelman Wüsterveld die de bal tegen hem aankreeg. En via de rechterbeen van Wüsterveld leverde het de eerste hoekschop op naar de rust. Voor SVC 08. Na de rust nog geen hoekschoppen voor gehad voor Olivio. Dan gaan we die hoekschop kijken vanaf de linkerkant. Neem je die dan nog even mee in deze flits. Terwijl we bijna halverwege de tweede helft zitten. Oftewel driekwart van de wedstrijd erop zit. Liggen er opeens weer twee spelers op het veld. Een van Olivio en SVC 08. Nou, zegt scheidsrechter Veltrum. We wachten nog even. Ik ga eens even kijken wat er aan de hand is. Dus het lijkt me het verstandige om even terug te gaan naar die studio. Met de tussenstand van 1-0 voor SVC 08.
0: Je zal maar scheidsrechter Veltrum zijn. Dan heb je het gewoon druk met mensen opplukken van het veld en geen gele kaart uitdelen, vechtpartijtjes uit elkaar halen. Nou, volgens mij heeft die man een drukke middag als ik het zo hoor. We gaan naar PGS Vogel tegen ODB. Daar is de rust voorbij en zijn ze inmiddels alweer aan het voetballen, Vieron?
2: Ja, en hier zijn ze inderdaad weer aan het voetballen. En hier heeft de scheidsrechter het in ieder geval een stuk makkelijker. Behalve dat hij zijn telraam moet bijpakken voor het aantal minuten dat bijgespeeld werd in de eerste helft. Zijn we hier nu precies een minuut onderweg in die tweede helft. Dus het PGS dat het probeert. Ze zijn veel uit de startblokken geschoten. Voor zover je daar natuurlijk van kan spreken. Zo in het begin van die tweede helft. Inworp is er nu in ieder geval. Geval van PGS Vogel komt het 16 meter gebied alleen niet in van ODB. En dan is het ODB dat direct naar voren de bal naar voren pompt. Dus het invaller Robbie Boeren die daar meteen zijn kans schoon ziet. Mannetje voorbij naar binnen kapt en nou, uiteindelijk verwoestend uithaalt. Maar wel een paar meter over de goal van PGS Vogel. Ja, zo begon PGS hartstikke voortvarend. Maar is het eerste gevaar van deze tweede helft in één keer aan de andere kant. Dat belooft in ieder geval veel goeds voor de tweede helft. Waar, ja, ik herhaal het nog maar even. PGS Vogel moet winnen om een goede positie te behouden. Om de derde periode te winnen. En dus de na-competitie in te gaan. En ODB moet winnen, want Maasdijk staat nu op 0-0, zag ik. En op dat moment zijn ze, als ze deze winnen, gewoon kampioen. 2,5 minuten hier gespeeld in de tweede helft. ODB leidt, dus die doen wat ze moeten doen.
0: In de vierde divisie B, daar speelt FUK onder andere in. En ja, daar gaat het toch niet zo goed mee, hoor. Ze staan op dit moment achter tegen Capelle, 1-0. En zij stevenen dan toch wel af op degradatie, als het er zo voor gaat staan. We gaan even een stukje muziek draaien. Dan gaan we daarna weer heel snel terug naar Hans Slootmaker.
3: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
4: Sportsignaal Radio.

0: wel leuk. Krijg een beetje een inkijkje in het privéleven van Davina Michel. Ze houdt van champagne. Ja, Still Champagne, zo heette haar volgens mij het nieuwste liedje. We gaan terug naar Hans Slootmaker, SVC 08 tegen Olivio.
1: Ja, bijna 73 minuten bezig. Nog steeds die stand voor 1 tegen 0. Net een wissel bij de bezoekers en is Huurman in het veld gekomen. Die is, zover ik eens heb kunnen zien, Liesting komen vervangen. Maar ja, die rugnummers geven het niet al te best aan. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. Nou, in ieder geval, de thuis probeert het nog wel aan de rechterkant. Maar ja, die paas van Smit levert helemaal niets op. Ja, het enige wat het oplevert, dat die bal achtergaat. En dat doelman Wüsterveld, de doelman van Olivio, die is net zoals zijn collega Buis in de tweede helft nog weinig hebben hoeven optreden. Hij kan die bal wel ophalen, heeft die bal ook opgehaald. En heeft er een doeltrap van gemaakt. Nou, dan komt de ploeg uit Pijnakker weer. De ploeg van ja, en dan komt er een bal. En ook van invaller Babylon, die een minuut geleden in het veld is gekomen. Ik denk dat hij als enige weet wat daarmee de bedoeling is, want hij schiet die bal van net over de middenlijn, 1 keer in de handen van Doeman Buis. Nou, die probeert met een snelle spelhervatting SVC 08 aan de linkerkant weg te sturen. Dat probeert hij volgens invallen Lusso Boja. Maar ja, dan is de man jongen nog niet al te groot, want hij is uit 2009, dus je mag zelf uitgaan hoe oud hij is. Ja, dan had hij een trapleertje voor nodig om die bal op te halen. Nou, dat kon in ieder geval niet komen. Zijn we nu eens even gaan kijken. Precies een half uur bezig. Oftewel minuut 75. Nog een kwartier, plus blessuretijd. Nou, daar reken ik toch wel minimaal 5 minuten op. Ja, en als alles zo blijft zoals het 5 minuten geleden is, dan mag hier feest gevierd gaan worden op het Oostersportpark. Want dan is SVC 08 kampioen in de tweede klasse C. Maar zover is het voorlopig nog niet.
0: Hans, daar even nog een vraag over. Heb je het idee dat het bij de toeschouwers wel een beetje aan het borrelen is? Want ik hoor zo weinig toeschouwers bij jou op de achtergrond.
1: Nou, die hebben het te druk met drinken, want ik zie het bier overal vochtelijk tekeer gaan. Ja, okay. Ik had net twee jonge dames naast me die mede vlak wilden doen. Misschien heb je het wel gehoord, luisteraars. Ze zijn er even heel bescheiden dag. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet doen. Ja, men moet nog in spanning. Ja, de helft kijkt naar het voetbal. Nou, de helft kijkt niet naar het voetbal, want die zijn alleen maar voor vanaf het begin al voor de derde helft gekomen. Want ondanks wat er ook is er hier na afloop een zangetje. Dus wat dat betreft zal er zeker hier een derde helft zijn. Maar ja, mijn hoofd natuurlijk, bij de eerste keer dat de mogelijkheid was. Sinds 10 jaar is men geen kampioen meer kunnen worden van SVC 08. Dat men weer terugkomt in de eerste klasse. Ja, dan gaan misschien de tijden voordat de fusie in 2008 plaatsvond. Vandaar die 08. Ja, dan komen ze weer terug op het niveau van de ploeg die een stukje verderop speelde. Namelijk Jak, oranje shirt, witte broek. Want die speelde vroeger in de eerste klasse. Maar ja, ik zei het net al. Patrick, zover is het nog niet.
0: Dank voor deze geschiedenisles. We gaan naar de vierde klasse C. PGS Vogel tegen ODB. Vieron Verkijk.
2: Ja, 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Maar daarvan heeft het zeker 5 minuten wederom stil gelegen. Is hier een rode kaart gevallen. Kom ik zo meteen op. Corner hier voor PGS wordt daar weggekopt met die 0-1 stand. Is het daar de invaller Gino Mulder die de bal probeert 16 meter gebied in te krijgen van ODB. Maar moet daarbij aan een shirtje hangen van een van zijn tegenstanders. En ja, dan wordt PGS zo. Zodoende dus teruggefloten. PGS staat met een man minder. Zo simpel moet het gezegd worden. Ja, een paar minuten geleden een goede crosspaas dwars door de verdediging van PGS heen. Kwam aan bij een van de spelers van ODB. Toen kwam Joda Bier, de man die ook al ongelukkig de eigen doelpunt maakte. Ingegleden, heel hard en heel laat ingegleden. En die haalde zijn mannetje onderuit. Die kreeg daarvoor zijn tweede gele kaart en zo staat. De thuisploeg hier dus met 10 man tegen 11 van ODB. Ja, dat is voor ODB natuurlijk een zegen met die 0-1 stand. En het is voor PGS Vogel die echt de eerste 5 minuten fel begonnen waren. Die op zoek waren naar die gelijkmaker. Ja, en dan is dat een hele domper natuurlijk als je nu met een mannetje minder staat. En het is maar te vragen hoe ze dit gaan overleven van het dag. Al moet gezegd worden dat de ODB ja, niet heel fel is begonnen. In ieder geval niet heel fel van leer trekt nadat ze die rode kaart hebben gekregen. Voeren de druk niet direct op. Is het PGS Vogel dat nog steeds kan meevoetballen en af en toe ook onder de druk uit kan voetballen. Nu dan aan de rechterkant van het veld worden ze daar afgestapt. Dus het de Graaf die daar een inworp aan overhoudt namens PGS Vogel. Nee, zelfs een vrije trap was dat afstoppen toch niet helemaal rechtvaardig gedaan. En dan rest nog steeds die vrije trap. De Graaf gaat er met zijn rechterpoot namens PGS 16 meter van ODB inkrullen. Vanaf de linkerkant van het veld. Komt hij bij de eerste paal, komt hij bij de tweede paal, komt hij direct. Hij komt bij de tweede paal en hij gaat achter alles en iedereen heen en uiteindelijk over de zijlijn. En zo levert dat dus niets op voor PGS Vogel. 12e minuut is inmiddels verstreken in die tweede helft. En ja, ODB leidt met 1-0 bij PGS Vogel.
0: Viron, ODB, hebben die een beetje toeschouwers meegenomen naar PGS Vogel?
2: Ja. Echt wel een paar honderd man die ze hier hebben meegenomen. En ook van PGS Vogel zijn er voldoende supporters. Het is druk hier in de kantine. En de baromzet zal heel goed zijn vandaag voor PGS Vogel. Daar zijn ze in ieder geval vandaag tevreden mee. Nu nog een resultaat op het veld. Alleen ziet het eraan uit dat ODB hier nu de betere van de beide partijen is. ODB staat in ieder geval met 1-0 voor. Nu nog een resultaat op het veld. Alleen ziet het eraan uit dat ODB hier nu de betere van de beide partijen is. ODB staat in ieder geval met 1-0 voor.
0: Dankjewel, Viron.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangenmenu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM. Met nu Sportsignaal. Den
8: Haag FM. Binnen nu en een half uur gaan we het weten. Hebben we straks 2 kampioenen? Of gaat er toch nog een wedstrijd overheen? En gaan we daar volgende week pas de uitsluitsel over krijgen? De eerste wedstrijd waar de kampioen aanstaande zou kunnen zijn is die tussen SVC 08 en Olivio. Want VFC, dat is de nummer 2 in deze klasse, die staat nu met 2-0 achter Hans Slootmaker.
9: Ja, dat klopt. In minuut 59 werd dat daar 2-0 voor Graaf Willem 2 Vakters. Voor de mensen hier op Sportpark. Goed nieuws vanuit de Rogingwoning. Hier zitten we in ieder geval in minuut 84. En leidt SVC 08 nog steeds met 1-0.
8: Gaan we eens even kijken bij Vieron Verkijk. Hij zit bij de wedstrijd PGS Vogel tegen ODB. Waar ODB wellicht kampioen kan gaan worden vanmiddag.
10: Ja, natuurlijk nog wel afwachten of dat resultaat van Maasdijk die 0-0 klopt. Maar ODB doet in ieder geval wat ze moeten doen. 17 minuten hier onderweg in de tweede helft. En zij leiden met 1-0 op bezoek bij PGS Vogel. Onder het nieuws niets gebeurd. Blessuregeval zoveelste van deze wedstrijd. Nu wordt er wel gewoon gevoetbald.
8: Ja, we kijken natuurlijk ook bij andere klasses. Onder andere die van Scheveningen. Dat is de derde divisie B. Daar staat het nog steeds 2-1 tegen ASWH voor Scheveningen.
6: Sportsignaal Radio met Patrick.

0: Ja, we hadden hem vorige uur of de uur ervoor ook al hier op bezoek. Bruno Mars. En dit was dat overbekende liedje van hem, I Just Might. We gaan richting de slotfase bij SVC 08 tegen Olivio. Hans Slootmaker.
1: Ja, een domper hier, want op hetzelfde moment dat hij aankomt, in minuut 87, wordt het 1 tegen 1. Ja. Dat zou wel eens een keer het kampioenschap gaan kosten. Ja, moeten we natuurlijk wel afwachten. Ja, en die rugnummers, ja, ze zijn niet te lezen. Maar ik hou het maar even op invallen. Babylon, die helemaal vrijgespeeld werd aan de rechterkant. En toen zijn schot in de verre hoek, links van Doelman Buis. Ja, die was daarbij kansloos. En dat betekent dus 1 tegen 1. Ja, en hoe, dan is de vraag, kan SVC zich nog op gaan richten? Kunnen ze toch nog voor die tweede gaan? En toch nog de punten in eigen huis gaan houden? Ja, dat is natuurlijk even nog afwachten. Terwijl het met nog steeds 2-0 staat voor Graaf Willem II vak tegen VFC. Maar ja, die hebben een kwartier nog langer te spelen. Ja, in ieder geval. Er is afgetrapt, 1 tegen 1. En nu heel snel over naar Jeroen Verkijk.
2: Ja, waar hier nu gewisseld gaat worden aan beide kanten, is het Jordi de Jager. Nee, dan moet ik het goed zeggen. Barzoui die erin gaat komen namens de thuisploeg. En bij de bezoekers komt Desley Koegler in de spits staan. Hij gaat Kadir Narsen vervangen. PGS Vogel laat nog die wissel heel even op zich wachten, omdat zij een vrije trap mogen nemen. Die wordt nu vanaf rechts erin gekruld richting de tweede paal. Maar dan zijn de lange mannen van ODB. Die zijn daar langer, wilde ik zeggen. Maar uiteindelijk wordt hij teruggekopt. Nog een keer teruggekopt. En wordt hij uiteindelijk erin geschoten. Wie? Weet ik niet. Die ligt op de grond. Maar de doelman van ODB, die lijkt nu in één keer een rode kaart te krijgen van de scheidsrechter. Dat heb ik wel goed kunnen zien. Die rode kaart ging omhoog. Moet ik nu alleen even kijken of dat zeker weten de doelman is die dat... Die fout daar beging. Ja, de bal werd twee keer van heel dichtbij teruggelegd. Vlak voor de doelmond. En tot twee keer toe werd hij erin geschoten. En ik heb niet kunnen zien wat de doelman dan precies deed. De scheidsrechter vond het in ieder geval een overtreding waard. Die zal ongetwijfeld... hij zal gewoon een van die andere spelers van PGS een vogel hebben geschopt die daar op de doellijn staat. Hij moet het veld verlaten. Zo staan we hier 10 tegen 10. Met nog een halve tweede helft te gaan. ODB leidt nog wel, maar... Maar de spanning is toch wel helemaal terug hier bij deze wedstrijd tussen PGS, Vogel en ODB. Terug naar Hans.
1: Ja, terwijl precies 90 minuten klok aangeeft. Nou ja, de denkbeeldige klok. De klok van uw verslaggever. En gaan we dus de extra tijd in. Ja, en bij deze tussenstand, die dus het ogenblik, zowel bij SVC 08 Olivio als bij Graaf Willem II VFC, houdt in dat SVC 08 geen kampioen gaan worden. Ze komen wel 6 punten voor. Ja, in het doelsaldo, ja, dat is dan plus 20 met nog 2 wedstrijden voor de boeg. Dus eigenlijk kan dat niet meer misgaan. Maar ja, kampioen is het er niet. En dat zal toch wel een hele grote domper zijn voor de mensen hier aan het, op het Oostersportpark. Want het helemaal onder controle te zijn. Maar ja, het bleek in ieder geval dus zover niet te zijn. In ieder geval, de doelman van Olivio, die doet het rustig aan. Want de bal is achtergegaan naar een voorzet van Smit. Ja, een voorzet was meer een achterzet. En hij heeft er weer voor gezorgd dat de bal rond. En gaan we weer heel snel over, want we zitten nu in minuut 92 van de wedstrijd. Gaan we over naar Viron Verkijk, want daar is het ook bloedjes spannend.
2: Oh, die ballen raken, bloedjes spannend inderdaad. 70 minuten hier op de klok en ik zei net 0 in de stand, maar hij ging er uiteindelijk gewoon in de kruising in die bal. Staat hier dus 1-1 deze wedstrijd. Ja, en dan heeft ODB eigenlijk ook nog steeds niets. Want dan blijft het verschil met Maasdijk gewoon 3 punten. En Maasdijk heeft dat betere doelsaldo. Dan zal het volgende week beslist moeten worden in eigen huis tegen Kwik. Natuurlijk nog wel een reden om naar een wedstrijd van ODB te gaan. Terwijl er nu wederom een gele kaart gegeven wordt. Nu aan een speler van PGS Vogel. Als dat Ramouter die daar de gele kaart krijgt. Ik noteer hem daar met een potlood. Want het zou ook de invaller Mulder kunnen zijn geweest. Scheidsrechter heeft in ieder geval zijn administratie op orde. Beter dan ik de mijne heb. Zorgt hij er nog ook voor dat het muurtje, het eenmansmuurtje van Mulder op de juiste plaats staat. En dan komt nu die vrije trap van ODB. 16 meter gebied in. Boeren gaat hem nemen. Aan de linkerkant komt hij daar bij de eerste paal. Dan wordt hij weggekopt. Dan staat het hier nog steeds 1-1. 1-1 terug naar Hans.
1: En hier staat het ook nog steeds 1-1. Er komt eigenlijk een beetje slecht nieuws vanuit Graafwinnen en Twee Vakken. Want daar is het in minuut 72 2-1 geworden. Dus VSC eigenlijk helemaal weer terug in de wedstrijd. Ja, ik zeg het al, minuut 72, dus een kwartier, een dik kwartier. Dat zal wel een dikke 20 minuten gaan worden. Ja. En hier zijn we dus in de vierde minuut van de blessuretijd bij die stand 1-1. In ieder geval één ding wel. Vandaag geen kampioenschap voor SVC 08. Of ze zullen in die slotminuten, in die extra tijd, toch nog de bal achter de doelman moeten deponeren. En dan voor de tweede keer. En wel achter doelman Wüsterveld. Maar ja, ik zei het al, die doelman Wüsterveld heeft bijna geen bal hoeven te hebben. Maar ja, dat hebben we ook doelman Puijs niet moeten hebben. Ja, daarnet, ja, die inzet, die was echt, kan niet anders zeggen, onhoudbaar. Goed ingeschoten. Ja, net zoals bij collega Viron. Ook hier die rugnummers, ja, daar kun je wel eens een beetje voor doen. Dus dat doelpunt te maken allemaal onder. En valt daar weer een of andere gele kaart voor een van de spelers. Wegens op- en aanmerkingen. Dus zei zich te veel toen. Heeft er wat op het geeft nogal zin. En ik denk dat hij al 5-6 gele kaarten heeft gegeven. Te pas en te onpas gaan die gele kaarten in de lucht. In ieder geval, we zitten in minuut 94. 1-1. Over naar Viron.
2: Ja, hier op de 73ste minuut, waar er ook wederom een gele kaart is gegeven. Nu voor Tim Vreeswijk van ODB. Ja, de rugnummers ligt het hier niet. Het is meer, ligt het rugnummer niet op het gras, wil ik het kunnen ontwaren. Vreeswijk die speelde de bal onsportief weg nadat er was gefloten door de scheidsrechter. Dus die heeft een terechte gele kaart gekregen. PGS Vogel nu een vrije trap. Mogen ze gaan nemen op de helft van ODB. Duurt het alleen lang voordat die genomen wordt. Er staan slechts twee man van PGS Vogel in de spits. Wordt hij kort geschoten richting de eerste paal, maar dan is het daar de invaller, doelman. En dan dacht ik dat dat Hogerheide was die Vis is komen vervangen als doelman zijnde. Hij heeft zijn blauwe shirt verwisseld voor een blauwe. Redt daar de bal. Spanning blijft hier in ieder geval bij deze wedstrijd, maar toch weer snel kijken hoe het bij SVC staat.
1: 5 minuten blessuretijd zit er al op. Er komt er toch nog een wissel bij de thuisploeg. Ja, dat zal wat wisselen zijn om het wisselen. Wie gaat eruit? In ieder geval Smit gaat eruit. En wie komt er in het veld? Nou, je hoort het al. Stan Roch is de man bij SVC 08 die in het veld komt. De wissels worden netjes doorgegeven van de ploegen als er een wissel zit. Nou, u heeft dat dus ook nu weer mee kunnen krijgen. En is de trainer Michael Ross, die een bal van het veld wat daarnaast waar men aan het voetballen is, of het hoofdveld tegengekomen, die geeft die bal weer netjes terug. En mag Olivier een inworp nemen. Die hebben ze gedaan. En dan is natuurlijk de vraag, die net ook mijn collega Viron wat dat betreft in de eerste helft, hoe lang gaat de scheidsrechter door? En de scheidsrechter hier Veldhoen, ja, minimaal 5 minuten, dat had u verslaggever. Nou, die 5 minuten zit erop en zou daar toch nog een mogelijkheid komen? Nou, die komt er in eerste instantie niet, want het is Nijboer die tegen een tegenstander aanschiet. Dan komt de bal eens even gaan kijken bij een van bij Joeks terecht. Maar Joeks, ja, die krijgt de bal toch aan de linkerkant. Maar het Lusowo, ja, die jongen. Oh, de bal op de paal. Oh, dat was bijna de 2-1. Helemaal uit het niets. Maar nee, de vlag gaat omhoog. Buitenspel zou ook dus die treffen wat mij betreft niet zijn doorgegaan. Maar ja, maak ook in ieder geval 96 minuten. 1 voor SVC 08, 1 voor Livio. Terug naar Viron.
2: Ja, terwijl wij hier nu in de 75ste minuut zitten, schreeuwt alles wat ODB hier een warm hart toedraagt om een penalty. Vermeend hens zou er zijn gemaakt, maar ik zag het niet. Zo zie je maar hoe met een gekleurde bril je kan kijken als je fanatieke supporter van een van beide ploegen bent. Maar ja, hier staat het 1-1. Er is gescoord. Hans, bij jou.
1: Ja, er is gescoord en het hele veld loopt bezig. En wie is de doelpunt? Maken. Ja, de jongste van het veld aan de zijde van SVC 08. En dan heb ik het Lusowo. Ja, hij kopt de bal. Ik denk dat die jongen, nou, wat zal die zijn? 1,33 meter. Nou, zwaar over de 1,63 meter. Die kopt de bal achter doelman Wüsterveld. En met de alle stand die op dit moment, dat betekent dat SVC 08 dan wel weer de titel heeft. Maar ja, of was zo waar. Maar ja, Lusowo, ja, Karen Braaien. Nou, hij zal alle kranten gaan halen. Nou, en neemt hij wel aan, er zijn vandaag heel wat kranten aanwezig. Nou, de fakkels gaan wel aan. De mensen zijn allemaal het veld opgeschroomd. Ze stroom ook weer netjes nu het veld af. Ja, en dan is het dus in minuut 97 toch 2-1 geworden van SVC 08. Maar terug naar Viron.
2: Ja, hier in minuut 76 blijft ODB het proberen. Die willen van die 1-1 af. Die hebben daar niets aan. Zo simpel is het. Ja, en PGS Vogel die blijven het proberen. Ook zij hebben natuurlijk met een 1 doelpunt kans op een resultaat. Om dan uiteindelijk gewoon volgende week na competitie definitief veilig te stellen. Ja, ze staan koploper in die periode. Dat willen ze zo houden. Ja, daarvoor moet je winnen. Paas nu richting Sarpong van PGS. Die gaat over de achterlijn. Dat komt dus niet aan. En dan is het ODB dat de rust neemt. Hoelman Hoger, Heide, die sokt heel rustig naar die bal om zo zijn tijd te nemen. Zo merk je dat trouwens. Als ze niet op de grond liggen, dan wordt er vlak na dat ze opgekrabbeld zijn wel de tijd genomen voordat de vrije trap genomen wordt. Dat doen beide ploegen redelijk aan het tijdrekken. Waar ze kunnen. Maar ja, nu wordt hij weer naar voren gepompt richting Sarpong. Alleen dan wordt er goed verdedigd. Is het Kroes die bal wegwerkt. En dan fluit de scheidsrechter af. Wordt er een overtreding begaan. Ja, dat zal voor hier wel allemaal goed zijn. We moeten even terug naar Hans natuurlijk. Want daar neemt de spanning maar toe en toe.
1: En nu loopt iedereen weer het veld op bij SV Zenuwacht. Want hier is het afgelopen na 99 minuten. Ja, en nu is het natuurlijk afwachten. Een kleine 20 minuten. Want hoeveel gaat het aflopen bij Graaf Willem II Vak tegen VFC? Daar staat het. Er werd nog een kwartier te spelen. 2-1 voor de thuisploeg. Met al deze tussenstanden zullen ze dus kampioen zijn. Maar officieel is het al niet. Dus het is afwachten. En dan na 20 minuten hoort u mij weer hoe dit allemaal is afgelopen. Snel terug naar Vrion Verkijk.
2: Ja, en hier hebben we precies de situatie die andersom is. Terwijl er nu gevochten wordt. Ja, dat zijn geslagen richting het gezicht. Ik zie sowieso Zwagerman van... Nee, man met nummer 17 Mulder van PGS Vogel zie ik een tikje uitdelen. Ik ben benieuwd hoe de scheidsrechter dit gaat beoordelen. Want de man van ODB, volgens mij was dat van Oosten... die liet zich ook niet helemaal onbetuigd in... dit duel. En zo wordt het hier nog matten bijna. Nou, spelers weten zich in te houden. Dat is maar goed zo. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter doet. Hij houdt het bij een betuttelend woordje. Terwijl dit in beide gevallen gewoon een gele kaart, misschien zelfs een rode kaart, had moeten zijn. Hij laat ze erop staan. Daar komen beide spelers goed weg. Staan we hier met 10 man nog steeds op het veld? Nee, er wordt wel inderdaad een rode kaart gegeven. Ik denk al, dit kan niet zo uitblijven. Ja, het is rood voor Gino Mulder van PGS Vogel. En dan blijft dat inderdaad staan. Die klap heb ik sowieso zien gebeuren. Dat kon ook niet anders dat de scheidsrechter dat moest bestraffen. Zo gaat de invaller Gino Mulder naar de kant. Ja, benadelt hij zijn ploeg wellicht, want zij komen zo met 9 tegen 10 te staan. En officieel is er nog wel meer dan een kwartier te spelen in deze wedstrijd. Maar daar gaat hier echt nog wel een kwartier blessuretijd bijgeteld worden. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechter nu gaat doen. Gaat in conclave met de coach van ODB. Daar leidt ze het voorlopig nu even bij. En dan heeft iedereen op dit moment even de tijd om bij te komen. Goed, PGS Vogel heeft dus 9 man op het veld staan. De bezoekers ODB hebben er nog 10 op het veld staan. Officieel zijn er hier nog 10 minuten te spelen in de tweede helft. Maar er wordt hier gegarandeerd nog 10 minuten extra bijgeteld. En dat is enig voordeel dat waarschijnlijk de wedstrijd van Maasdijk dan al beslist is voor die tijd. Dus dan weet bij het sluitsignaal waarschijnlijk ODB of ze wel of geen kampioen zullen worden. Maar ja, dan moeten ze natuurlijk wel de winnende nog maken. En die staat voorlopig nog niet op het scorebord.
0: Tjonge jonge, wie zegt dat amateurvoetbal niet interessant is? Ongelooflijk, wat een spanning. Nu al en volgende week is pas de laatste ronde. Ik moet even bijkomen, mensen. Dat gaan we doen met Teddy Swims. Mr. No.

0: ik ben weer helemaal bij. Ik heb alles weer op een rijtje. Nog eventjes de derde divisie B. Dat is de divisie waar Scheveningen in speelt. Daar is natuurlijk een soort van degradatieduel bezig met de nummer laatst. Dat is ASWH. Scheveningen staat nog voor, maar nog maar met één puntje. Het is daar 2-1 op dit moment. We gaan naar Viron Verkijk. Hij is natuurlijk nog naar die spannende wedstrijd aan het kijken tussen PGS Vogel en ODB, waar inmiddels al 3 rode kaarten zijn gevallen.
1: Ja, en dat het zo'n spektakelstuk zou worden, had ik ook echt niet durven dromen. Nee, absoluut niet het beste voetbal. Maar beide ploegen gaan er vol voor. En aan de gele en rode kaarten te zien ook misschien wel iets te vol. Zijn we hier nu 39 minuten onderweg in de tweede helft. 6 minuten officiële speeltijd. Ja, en ik zeg het je, er gaan hier nog echt 10 minuten bijgeteld worden door de scheidsrechter. Die heeft dat in de eerste helft gedaan. Toen stond hij er goed recht op. En dat zal ook nu in de tweede helft het geval zijn. Elke minuut die hij bijtelt is er met recht eentje een terechte. Want het spel heeft hier in de tweede helft echt veel stilgelegen. Na elke kleine tackle bleven de spelers van beide ploegen wat langer liggen dan nodig was. Ja, en ik zei het al, die gele kaarten, die rode kaarten, de doelpunten die uiteindelijk gevallen zijn. Is het nu weer een fase van pompen blind. En dan maakt de doelman een fout. De doelman van PGS maakt een fout. Schiet hem zo in de voeten van eentje van ODB. Maar die heeft zijn vizier niet op scherp staan. Die schiet hem een meter of 3 over. Ja, daar had je de beslissing kunnen brengen in de wedstrijd ODB. Maar hij ging er niet in. Moet ik goed kijken. Het schot van Desley Koegler was dat. Toch wel een bekende spits hier in de Haagse regio. Ja, en dan is het ODB dat nu het beste is met het afpakken van de bal bij na die doeltrap van de PGS-vogel doelman. Is de bal nu alleen even de bosjes in verdwenen? Duurt dat ook nog een tijdje voordat de inworp uiteindelijk genomen kan worden? Moet die natuurlijk ook nog eens op de ploeg goede plaatsen genomen worden? Feit is wel dat PGS-vogel de inworp mag gaan nemen. Wordt dan uiteindelijk nu ook gedaan. Was net op de helft van ODB. Wordt hij de verdediging in gegooid. Maar daar staan ODB met 4 man tegenover 2 van PGS Vogel. En zo komen ze eruit. En dan kan ODB nog een keertje gaan counteren. En dat doen ze heel snel met Jordi Mulder. Maar zijn schotvoorzet. Deze gehaaste bal richting het doel van PGS levert uiteindelijk niets op. Had hij beter kunnen inhouden. Kijken of er iemand vrij was. Maar ja, er was eerlijk gezegd nog niemand met hem meegelopen. PGS Vogel nu achterlijn halen. Voorzet 16 meter gebied in, maar dan wordt daar weggewerkt door een verdediger van ODB die op de goede plaats staat. Ja, dan wordt er hier nog een keertje gewisseld. Dus het ODB die nog een keer gaat wisselen. Lars Zwagerman komt er in ieder geval bij in de ploeg. En dan heeft ODB in ieder geval zo 5 wissels gehad. En dan moet ik even goed kijken. Jordi Mulder, ja, de man die daarnet dat schotje had. Die gehaaste bal, die gaat naar de kant. Die is op, die is moe. Die kan niet meer, anders had hij die bal van ze juist ook veel meter richting kunnen geven. Of had hij de beslissing kunnen nemen om in te houden en te kijken of er nog een medespeler met hem meeliep. ODB wel richting de goal van PGS. Lars Zwagerman wordt daar geprobeerd, maar doelman van PGS die zit er goed bij. Kan uiteindelijk die bal weer wegwerken. En dan is het na dat wegwerken weer ODB dat het aan het proberen is. De counter nu wederom van ODB. Schot, rand van 16 meter gebied. En die gaat erin. Die gaat er zomaar in. Dan is het Robbie Broeren, een van die andere invallers. Die nu naar de ultras van ODB aan het rennen is. Want op dit moment staat zijn ploeg met 2-1 voor. En misschien hebben de mensen van ODB daar ook wel een contact met iemand in het clubhuis van Maasdijk. Want dit wordt gevierd als een kampioenschap. Scheidsrechter Walker doet dat wederom goed. Nu alle feestvierende mensen heel netjes van het veld gestuurd. Nog niet iedereen heeft hier het veld verlaten. Maar dat zal niet heel lang meer duren. Dat is dan de beslissende treffer misschien. In ieder geval voor nu de bevrijdende treffer. treffer misschien voor ODB in hun race richting het kampioenschap. Met officieel nog 2 minuten te gaan in de tweede helft. Ja, en dus nog die 10 minuten tijd die erbij geteld gaat worden. Ik kan me niet anders voorstellen, ik zeg het nogmaals, dat de scheidsrechter Walker dat niet gaat bijtellen. Aftrap is genomen. ODB leidt hier inmiddels met 1-2 tegen PGS Vogel.
0: Ja, maar dat doet Maasdijk dus ook, hè, met 1-0 tegen Erasmus Vieron.
1: Ja, nou ja, dan zijn ze hier misschien bij ODB-kant ook te vroeg aan het juichen. Want als ik het toch goed gezien heb, ja, je staat wel 3 punten voor. Terwijl nu PGS Vogel nog een kans op een goal krijgt. Maar die bal gaat niet over de doellijn heen. Hoe, weet ik niet. Maar het staat misschien 3 punten verschil op de ranglijst. ODB heeft een doelsaldo van plus 20, Maasdijk plus 35. Dus die moet je achter je houden door in ieder geval deze 3 punten te houden. En dan kan je dat volgende week bij Kwik een van de laagvliegers in de competitie wellicht afmaken. Ja. Maar misschien is dat van Maasdijk zometeen ook weer teniet gedaan door Erasmus. Je weet het nooit. Het is vandaag een knotsgekke goed voetbalmiddag in ieder geval.
0: Zeker weten. En het zo leuk om te horen allemaal. Dankjewel, Vieron, tot strakjes. We gaan even kijken bij de vierde klasse A. Daar staat Laakkwartier tegen Blauw-Zwart nog steeds op 1-1. En Sef, die stond in de eerste helft toch echt voor, dachten we. Ja, dat wisten we wel zeker. Tegen Warmuda. Maar Warmuda heeft het helemaal omgedraaid. Daar staat het nu 3-1 voor Warmuda. Sporting.

0: Jelly Roll samen met Alex Warren. Je hoorde Bloodline. We gaan met een update van Hans Sloot maken. Hij zat vanmiddag bij de wedstrijd tussen SVC 08 en Olivio. SVC 08 moest winnen om in ieder geval mogelijk kampioen te worden. Maar is daarbij afhankelijk van de wedstrijd tussen Graaf Willem II vak en VFC. En jij hebt nieuws, Hans.
1: Ik heb altijd nieuws, maar dat weten alle luisteraars natuurlijk al. Want ik krijg net van de teammanager door van Graaf Willem II vak dat daar is afgelopen. En ik hou u niet langer in spanning, maar SVC 08 is de kampioen in de tweede klasse C. Want Graaf Willem II vak wint met 2-1 van VFC. Dus er zal straks hier een heel groot feest zijn. En over een tijdje, want ik laat hem eerst natuurlijk heerlijk feestvieren, dan zal ik het gesprek aangaan met trainercoach Michael Ros. Dat 10 jaar weer kampioenschap bij SVC 08. En men gaat in de eerste klasse spelen. Ja, en dat zullen wat mij betreft hele leuke derbies worden. Tegen wie? Ja, dat moeten we nog even achter. Nog één keer de eindstand van SVC 08, Olivio 2-1. En toen dacht Graaf Willem II vak VRC. Wij blijken ook niet achter, want ook daar is het 2-1 geworden.
0: Dan gaan we naar Vieron Verkijk, want ook daar is een mogelijke kampioenskandidaat aan het voetballen. Namelijk ODB tegen PGS Vogel. Ze staan met 2-1 voor, maar ook zij zijn afhankelijk van een wedstrijd. En daar staat het ook 2-1 voor, nee 1-0 moet ik zeggen, voor degene die eigenlijk niet het 1-0 voor zou moeten staan. Snap je het nog, Vieron?
2: Ja, ik snap het zeker, maar ik zit erop, hè, dat weet je. Als ik het goed begrepen heb, is de wedstrijd Maasdijk zelfs geëindigd in een 1-0 voorsprong op Erasmus. En dat betekent dat ODB met deze stand nog geen kampioen is, maar wel in de extreem goede pole position zit natuurlijk. Want met 3 punten verschil en het bezoek volgende week dan. In ieder geval Kwik dat volgende week op bezoek komt. De amateurtak van Kwik is dat natuurlijk. Ja, dan zouden ze het in eigen huis kunnen afmaken. En misschien is dat nog wel mooier voor de entourage van ODB. Maar ja, PGS Vogel, die spelen natuurlijk ook nog ergens voor die eerste periode titel. En sinds dat het 2-1 is geworden, is het toch echt PGS Vogel die het blijft proberen. De bal wordt misschien alleen iets te blind het 16 meter gebied van de tegenstander ingepompt. Maar ze blijven wel kans en uitzicht houden. Zij weten ook dat er nog een paar minuten gespeeld gaat worden hier in deze wedstrijd. Voorlopig is hier de tussenstand 1-2. Spoiler!

0: Zover Thomas Gray met de Rumours. Want we gaan eventjes kijken bij Vierhoen Verkijk. Want wordt daar nog gevoetbald of is daar inmiddels wat gebeurd?
1: Nee, helemaal niet. En daar sta ik zelf een beetje van te kijken. Want ik denk deze scheidsrechter die moet nog 5 minuten bij tellen. En daar was ik met de regie ook de afspraakjes over aan het maken. Wat gaan we zo meteen doen? Terwijl aan de ODB-kant hier het vuurwerk wordt afgestoken. Want ODB is in ieder geval een koploper in die vierde klasse C. Dat zullen ze ook blijven. Ja, en de voorsprong is, als ik het goed heb, op Maasdijk nog steeds 3 punten. Dat betekent dat ze eigenlijk het niet meer kunnen ontgaan. Maar ja, volgens mij is het de competitie nog niet helemaal gespeeld, hoor. Ik ben benieuwd of ik nog ergens een rekenfoutje heb gemaakt. Dat zou wel een hele leuke zijn, zo voor de aanvang van deze ene laatste wedstrijd in de competitie. Wordt in ieder geval Berghaals vuur afgestoken door de supporters van de ODB. En dan wordt flink feest gevierd met de supporters. Alleen ik denk niet dat het een kampioensfeestje is. Daar zijn de spelers te veel ingetogen voor, zoals ik het nu zie. Dat zijn meer de ODB supporters. Je kent ze wel, die mannetjes met die ontblote basten, die altijd bij de voetbalwedstrijden staan. Die zijn het grootste feest hier aan het vieren. Maar ja, ik ga even wachten tot hier letterlijk en figuurlijk alle rook is opgetrokken en ik alle eindstanden ook binnen heb, want dan weten we het natuurlijk 100% zeker wat het hier geworden is. In ieder geval, ODB doet heel goede zaken en zijn voor 99% kans kampioen.
0: Ja, want ik reken even met je mee, Vieron. ODB komt met deze uitslag op 50 punten. Maasdijk heeft ook gewonnen, komt op 47 punten. Daar zit dus 3 punten verschil tussen. Er is nog één wedstrijd te gaan.
1: Ja, en dan heb je dus het doelsaldo. Maar ja, dat doelsaldo, daar maak ik me een beetje zorgen over.
0: Ja.
1: Want Maasdijk heeft een doelsaldo van plus. Nou ja, nu, ze hebben met 1 doelpunt verschil gewonnen of zo. Nou, ze hadden er plus 35, ODB had er plus 20. Ik ga er niet vanuit dat zij volgende week met 15-0 of meer van Kwik gaan verliezen. Daar zit wel het probleem in. Het programma van de tegenstander weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ja, ODB, die mag het in eigen huis opnemen tegen de nummer 10, Kwik. Ja, en dan zou je denken, dat moet te doen zijn. Mm-hmm. We nemen alvast een voorschot op het feest.
0: Nou, inderdaad. Dat gebeurt daar ook met dat mooie vuurwerk wat we net hoorden. Dankjewel. Gezellig. Leuk.
2: Come on, get on up. We're wild.

Ja, we hebben de hele middag al meegekeken met de wedstrijd van Scheveningen in de derde divisie B. En ze stonden tot ongeveer 20 minuutjes geleden nog voor met 2-1. Maar ook die wedstrijd is afgelopen. Ja, je raadt het al, het is niet 2-1 gebleven, maar het is 2-2 geworden. ASWH, de hekkensluiter van deze divisie, die heeft er toch nog een doelpunt bij gemaakt, waardoor Scheveningen maar één puntje aan deze wedstrijd heeft overgehouden. En straks in het laatste uur krijg je alle consequenties te horen wat dit teweeg heeft gebracht.

0: Shara hoorden we met Hurt Me en daarna Sam Veld met Leonie en Far Away From Home. Ja, ik hoor de luisteraars niet al denken. Nou, ik hoor ze niet denken. Ik zie ze denken. Gaan we ADO Den Haag doen? Ja! Nou, ze hebben natuurlijk niet gespeeld, want ze genieten van een heerlijke vakantie en zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het komend seizoen in de Eredivisie. Oh, is dat lekker om te zeggen, hè? ADO volgend jaar in de Eredivisie. Morgenmiddag, 10 mei, gaat om 12 uur de documentaire Guess Who's Back in première bij ESPN. Deze unieke productie, daar krijg je een exclusief kijkje achter de schermen van het succesvolle seizoen van ADO Den Haag. Uiteindelijk resulteerde dat, we weten het allemaal, in die verbegeerde terugkeer naar de Eredivisie en natuurlijk het kampioenschap. De documentaire zal naast ESPN ook worden uitgezonden bij onze collega's van het Westland, de WOS, en via de clubkanalen van ADO Den Haag. Nou, tot zover een berichtje over ADO Den Haag.
1: Den Haag. Sportieve geluid van de Haagse regio.
2: Sportsignaal Radio.

Harry Styles, American Girls, brengt de tijd op bijna 5 minuten voor 5. Dat betekent dat we bijna aan het einde van dit derde uur Sportsignaal zijn voor vandaag. Ik heb nog een leuk berichtje over Femke Bol. En tegenwoordig moeten we zeggen Femke Broeders Bol. Want we hebben net gelezen dat zij getrouwd is met Ben Broeders. En dat is een polstokhoogspringer uit België. Maar Femke die doet op 21 juni mee aan de Fanny Blankers Koen Games. En dat zal in Hengelo dan worden gehouden. Dus elk jaar daar. En ze gaat dan weer voor het eerst een 800 meter lopen op Nederlandse bodem. Want Bol, ik noem het toch maar gewoon even Bol hoor. Nu moeten we Broeders Bol, maar ik noem het gewoon even Femke Bol. Die verruilde dit seizoen de 400 meter hoorde. Dat was de afstand waarop ze op 2 keer goud veroverde op het WK. En die verruilde ze dus voor de 800 meter. En ze liep begin februari deze afstand voor het eerst. En direct liep ze een Nederland indoor record. Waarna er een blessure aan haar pees ontstond. Nou ja, dan is het toch misschien dat ze nog even moest wennen aan die afstand. Nou ja, wanneer de 26-jarige Amersfoortse haar rentree op de baan zal gaan maken, dat is nog niet bekend. Maar dat zal in ieder geval zijn voor 21 juni. Want op 21 juni doet zij mee aan de Fanny Blankers Koen Games. We gaan nog even op naar het nieuws van 5 uur. En daarna zijn we nog terug met een uurtje Sportsignaal. En daarin gaan we je alles vertellen van allerlei divisies en klasses en standen. Met andere woorden, je krijgt alle informatie die je nodig hebt om straks precies te weten hoe het ervoor staat in het amateurvoetbal.

0: De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: 100% Haag. Yeah. Dit is Den Haag FM met nu Sportsignaal. Den
4: Haag FM. 5:02. Welkom terug bij het laatste uur van Sportsignaal Radio voor deze dag. We hebben een ontzettende knotsgekke middag gehad met twee wedstrijden om je vingers bij af te likken. De wedstrijd SVC 08 tegen Olivio in de tweede klasse C. En in de vierde klasse C was het PGS Vogel tegen ODB. En daar zaten onze verslaggevers Hans Sloopmaker en Fion Verkijk. En we gaan in dit uur terugblikken op deze twee wedstrijden. En voor de rest gaan we alle standen die we bij elkaar kunnen verzamelen, alle uitslagen gaan we op elkaar vegen. En we gaan je proberen dat allemaal in dit uur te vertellen. Dit in het laatste uur van
5: Sportsignaal Radio met

0: We Are The People, Martin Garrix samen met Bono.
1: De derde divisie.
0: We gaan eens even kijken naar alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn. En we beginnen bij de derde divisie B. Daar waren de volgende wedstrijden. Een VV Noordwijk tegen Stedoco, dat werd 3-1. SV Rijnvogels, Udi 19-3-0. Zwaluwen tegen TOGB 0-1. En Scheveningen dus, die stand hebben we proberen bij te houden voor je, tegen ASWH. Dat is geëindigd in een 2-2 stand. Vanavond wordt daar nog een wedstrijd gespeeld tussen RKSV Groene Ster tegen VV Kloetingen. Die wedstrijd begint om 6 uur vanavond. En morgen zijn er ook nog een flink aantal wedstrijden. Gemert VVSB, RBC Blauw-Geel 38, VV Goes SV Meersen en tot slot VV Una tegen FC Lisse. Maar als we dan kijken naar de stand tot zover, dan staat bovenaan VV Kloetingen. Ze zijn nog geen kampioen geworden. Ze hebben 66 punten uit 31 wedstrijden. En SV Rijnvogels hebben een wedstrijd meer gespeeld, 32 wedstrijden, en die hebben op dit moment 63 punten. Helemaal onderaan, dan gaan we maar even beginnen bij de na-competitie mensen. Op de 15e plek staat daar RKSV Groene Ster. Die moet dus nog vanavond spelen. Hebben nu 31 wedstrijden gespeeld, 33 punten. Op de 16e plek staat Scheveningen. Die blijven dus stevast in die na-competitiezone staan. 32 wedstrijden gespeeld, 32 punten. En ASWH, die hebben een plekje gewonnen. Want die hebben natuurlijk door dat gelijke spel tegen Scheveningen een punt gekregen. Die staan nu op de 17e plek. 32 wedstrijden gespeeld met 25 punten. En SV Meersen, dat is weer de lantaarendrager. De rode lantaarendrager, moet ik zeggen. Die staat onderaan. SV Meersen dus 31 wedstrijden gespeeld. 24 punten. Maar die gaan dus morgen nog spelen.
2: Het sportieve geluid van de Haagse regio.
1: Sportsignaal Radio.
3: Súbeme la radio.

0: Zubemole Radio van Enrique Iglesias hoor je hier bij Sportsignaal Radio.
1: De vierde divisie.
0: Bij de vierde divisie B zijn er ook een aantal wedstrijden gespeeld. En van een aantal wedstrijden hebben we helaas in ons systeem nog geen uitslagen binnen. De uitslagen die we wel hebben, die kan ik je vastgeven. Dat is VVV Capelle tegen FUK. Dat is 2-2 uiteindelijk geworden. Schavenzanden tegen Xerxes DZB werd 1-0. VV Heerjansdam is geëindigd tegen VOC in 5-0 voor Heerjansdam. En Portugal, dat is de trotse koploper. Sterker nog, die zijn met een 5-0 overwinning kampioen geworden in deze divisie, de vierde divisie B. De uitslagen die we nog niet hebben, maar die wel vanmiddag ook gespeeld zijn, is de wedstrijd tussen Feyenoord en HBS, RKVV Westlandia tegen VV Smitshoek en RKSV Halsteren tegen de Joden Boys. Die wedstrijd, die laatste, die begint trouwens pas om 4 uur. Althans, die is begonnen om 4 uur, dus die is nog druk bezig. Er wordt nog hard gevoetbald. Morgen is daar toch wel een hele leuke soort van streekderby tussen Kwik en RKAVV uit Leidschendam. Die wedstrijd begint morgen om 2 uur. En ja, daar zijn wij bij. Sportsignaal Radio gaat Vieron Verkijk die kant op sturen. En die wedstrijd kun je dus morgen hier horen met flitsen in de uitzending van Sportsignaal Radio.

0: altijd leuk als je als presentator liedjes moet afkondigen. Dan doen er zoveel mensen mee. Dit was Hugo, David Guetta, Kehlani en Dikom. En het liedje heette Think of Me.
1: De eerste klasse.
0: We gaan naar de eerste klasse B, want daar zijn ook een aantal wedstrijden vandaag gespeeld. En ook daarvoor geldt dat ik helaas niet alle uitslagen al heb doorgekregen. Maar de uitslagen die ik heb, dat zijn de volgende. SV ARC tegen Velo 4-1. En let op hoor, ARC stond op de tweede plek, staat het nog steeds. Maar daar komt hij aan, Valken 68, de koploper tegen Honselersdijk 0-2. Dat betekent dat ARC dus ingelopen is op Valken 68. En ik ga je zo vertellen wat dat voor de stand doet. Door met de uitslagen. HVV tegen RCL 5-2. Forum Sport tegen SVDSO 4-1. En Legmeervogels tegen Alphense Boys. Dat is 1-1 geworden. Wedstrijden die nog bezig zijn, dan wel afgelopen, waar we nog geen uitslagen van binnen hebben gekregen, is die van SVRKDO tegen SV Den Hoorn. En FC Skills uit Den Haag tegen Monster. Die wedstrijden zouden om 3:00 begonnen zijn, maar ja. Nee, er komt geen uitslag binnen. Dus ik kan je helaas niet vertellen wat daar de uitslag van is. En misschien weet jij het wel als je nu luistert. Dan kan je ons even bellen. Dan kan je zeggen wat de uitslag was. We gaan even naar de stand kijken. Bovenaan Valken 68 hebben dus punten gemorst vandaag. Die hebben 24 wedstrijden gespeeld. Staan op 47 punten. En daar komt-ie. SVARC, die hebben ook 24 wedstrijden gespeeld. En die staan op 45 punten. Het is daar dus echt bloedspannend in deze klasse. De eerste klasse B. Ze hebben nog twee speelrondes te gaan. Ja, we kunnen dus echt nog helemaal niet zeggen wie de kampioen gaat worden. Tot zover de eerste klasse B. Sport.

0: Taylor Swift met Opal Light.
1: De tweede klasse.
0: Ja, daar gebeurde toch wat vanmiddag, mensen. Dat wil je niet. Nou ja, dat wil je wel weten. En daarom moet je luisteren naar wat er gebeurd is. Hans Slootmaker, hij zat voor ons bij de wedstrijd RVC 08 tegen Olivio. En die wedstrijd die begon vanmiddag om 14:15 en stond onder leiding van scheidsrechter Veldhoen. Ja, in de eerste helft was er bijna in de tweede minuut al een doelpunt voor SVC 08. En daarna, 5 minuten later, kwam er bijna een doelpunt voor Olivio. Met andere woorden, het was aardig in evenwicht. Tot de 28e minuut, toen scoorde Nicky Guit voor SVC 08. En toen gingen ze al langzaam een beetje dromen. Want als SVC 08 zou winnen, dan zetten ze een hele grote stap richting het kampioenschap. In de tweede helft begon het eigenlijk wat minder vriendelijk. Want er was een klein vechtpartijtje op het veld. En de scheidsrechter die haalde de mensen uit elkaar zonder kaarten te trekken. Daarna is de wedstrijd nog 2 minuten stilgelegen vanwege een blessure aan het hoofd van een van de spelers. En in de 87e minuut was het Babu Lal van Olivio die in de linkerhoek schoot. Het werd 1-1. En toen sloeg de stemming toch wel een beetje om. Het werd wat onvriendelijk. En er werden 5 à 6 gele kaarten uitgedeeld. Dat was een lange blessuretijd. Wel liefst 97 minuten. 99 minuten was er blessuretijd. En in de 97e minuut, daar gebeurde wat. Toen scoorde de jongste speler van SVC 08 de 2-1. En dat was
2: Kieran Bryant Lusoboya.
3: Ja, dat ben ik.
2: Jij bent uiteindelijk de man die ervoor zorgt dat SVC 08 volgend seizoen in de eerste klasse speelt.
3: Ja, uiteindelijk toch wel een team, maar ik ben blij dat ik hem zo mag maken. De 2-1, echt kippenvel.
2: Vertel eens aan de luisteraars, wie ben jij precies? Waar kom je vandaan? Hoeveelste keer mocht je meedoen met het eerst van SVC 08?
3: Ja, ik ben Kieran Lusoboya. Ik speel nu onder 17-1 met trainer Nick Verhaar. En dit is de derde keer dat ik mag invallen in het eerste. En als ik hem zo mag maken, bizar.
2: Ja, want je komt erin. Dan staan jullie voor met 1-0.
3: Ja.
2: Wat zegt de trainer op dat moment als je in mag vallen?
3: Dat ik gewoon mijn meters moet maken. En dat ik gewoon mijn eigen spel moet spelen. Want hij weet wat ik kan. En dat heeft hij me verteld toen ik voordat ik erin kwam.
2: En een van jouw eerste acties had je eigenlijk al een goal moeten maken.
3: Eigenlijk wel. Ik zat te balen dat ik er niet in schoot. Want het was een 1-op-1 van helemaal vanaf de middenlijn. Ik was helemaal weg. Alleen de keeper die pakte hem.
2: Daar is die keeper natuurlijk ook voor.
3: Ja, de keeper staat niet voor niets in zijn goal.
2: Dan wordt het in minuut 87, dat weet jij niet. Maar dat weet ik, wordt het 1-1. En dan roept iedereen, daar gaat ons kampioenschap. Maar wie komt dan? De kleinste man bij SVC 08. Ja. Ik zou zeggen, omschrijf je doelpunt nog eens.
3: Ja, bij die 1-1, ik dacht, nee toch, niet nu. En toen een lange bal van Alo. En de keeper die schatte hem een beetje verkeerd in. En ik kop hem langzaam. En ja, het eerste wat ik dacht, naar de fans, naar het publiek. Want die steunen ons zo erg, die helpen ons heel erg. Nu ook allemaal, ja, ze staan er gewoon voor ons.
2: Volgend seizoen, ook hier weer?
3: Dat weet ik nog niet.
2: Dat weet je nog niet?
3: Ik zit mee te trainen ook met andere teams, maar ik moet nog even goed gaan nadenken.
2: Mag ik als oude rot jou een tip geven? Lekker bij deze club blijven.
3: Ja, dat zeggen meerdere.
2: Maar uiteindelijk ga je natuurlijk zelf bepalen. Je denkt nog meer invalbeurten, misschien wel basisplaatsen dit seizoen nog te krijgen. Het zijn er nog maar 2.
3: Ja, het zijn er nog 2. Ik hoop gewoon invalbeurten. Basisplaatsen denk ik niet. Maar als ik erbij zit, ga ik gewoon elke keer mijn best doen en laat zien wat ik kan.
0: Een jongensdroom is uitgekomen. Hij heet, ik ga hem nog een keer opnoemen, Kieran Bryant Lusoboya. En hij is de jongste speler van SVC 08. En hij scoorde dus de winnende vanmiddag tegen Olivio. Het werd daar dus 2-1. Maar dat wilde nog niet zeggen dat ze dus kampioen waren. Want dat was afhankelijk van wat de uitslag was van de nummer 2. Dat is VFC. Die speelde uit bij Graaf Willem 2 vak. En Graaf Willem 2 vak deed daar zijn verplichting. Zij wonnen de wedstrijd met 2-1. En daardoor is SVC 08 dus de kampioen van dit seizoen in de tweede klasse C geworden. Andere wedstrijden uit deze klasse. Voorschoten 97 tegen HVC 10. Dat werd 4-3. En FC Zoetermeer, de rode lantaarndrager, staat stevast onderaan. Ja, die zijn er lekker uitgehaald vanmiddag. Ze hebben met 2-1 gewonnen van SV Nootdorp. En daardoor staan ze nog wel onderaan. Maar ze zijn nog niet gedegradeerd, want daar kunnen nog in de tweede volgende rondes nog veranderingen in komen. Want FC Zoetermeer staat met 22 wedstrijden met 18 punten op de 13e plek. En op de 12e plek, dat is dus de 1 na onderste plek, staat SV Wippolder met 21 wedstrijden. En die hebben 21 punten gehaald. Helaas, de uitslagen van Sion tegen SV Wippolder en VV Verburg Alvia hebben wij niet doorgekregen. Waardoor we ook voor deze klasse niet een heel volledig plaatje kunnen geven. Maar wel dus de kampioen SVC 08.
1: Het sportieve geluid van je radio. Sportie.

0: Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone.
1: De derde klasse.
0: Ik geef je even de uitslagen van de derde klasse F. Die Hagen, Ariston 80, 1-2. Schipluiden tegen Naaldwijk 0-3. BMT tegen Vitesse Delft 2-1. Wilhelmus GDA 1-1. TAC 90 Westlandia 0-3. Duindorp SV DSVP 0-3. En Lira tegen KMD 3-1. Ja, ik zou je nu heel graag een stand willen geven. Maar als ik dan weer naar die website ga waar de standen worden weergegeven. Daar zijn ze nog een beetje achterstandig. Dat is nog de stand van voor de alle wedstrijden. Dus dat is niet eerlijk als ik je dat zeg. Ik kan daar wel vertellen dat Westlandia daarboven aanstaat. Voordat deze ronde wedstrijd met 52 punten. En onderaan staat Die Hagen. En Die Hagen is inmiddels al met 15 punten uit 23 wedstrijden gedegradeerd. Want de plek daarboven, op de 13e plek, staat VV Ariston. Die hebben 24 punten. Dus dat kan Die Hagen nooit meer inhalen. Tot zover de derde klasse F.

0: Creed High.
1: Cameron Whitcomb met Medusa. En daarvoor hoorde je Afrojack met Aloeic Black en In My Will.
2: De vierde klasse.
1: Ja, vierde klasse, daar gaan we straks twee divisies van bespreken met elkaar. Dat doen we zo dadelijk de vierde klasse C, maar eerst even de vierde klasse A. Daarin zijn er een flink aantal wedstrijden gespeeld en daarvan zijn dit de uitslagen. Laakkwartier tegen Blauw-Zwart werd 2-2. SEF Warmunda 1-3. LSVV 70 tegen DHC 2-3. Full Speed, die speelde thuis. Maar Vredenburg heeft even uitgehaald daar met 6-0. Dus 0-6 voor Vredenburg. DHL tegen DWO werd 1-4. En SJZ 5-0 tegen het werd 5-0 tegen Concordia. Bovenaan deze divisie vinden we op dit moment DHC. En doordat zij gewonnen hebben en Vredenburg staat er op de tweede plek die ook gewonnen hebben, maar er zijn nog maar twee speelrondes gespeeld, kunnen wij zeggen dat DHC de kampioen geworden is in deze divisie. En dat is de vierde klasse A.

0: een liedje waar je niet stil bij kan zitten. Waylon met Our Song. We gaan door met de vierde klasse. We gaan van de vierde klasse A een paar etages naar beneden. Dan komen we uit bij de vierde klasse C. En daar was vandaag een wedstrijd tussen PGS Vogel en ODB. Dat werd gespeeld op Sportpark Ockenburg. En onze verslaggever Fieron Verkijk was daar voor ons aanwezig. En wat was dit een knotsgekke wedstrijd. Dat kun je samenvattend wel zeggen. In de eerste helft ging het redelijk gelijk opgaand. Maar na 30 minuten scoorde een ODB. En dat kwam door een eigen doelpunt van Vreeswijk. En de woedende trainer van PGS Vogel, die kreeg een gele kaart van de scheidsrechter, omdat hij zich toch wel een beetje misdroeg. Maar we hoorden later van Fieron, want dat hij toch ook alweer op een gegeven moment kalmeerde en zich weer op zijn spelers richtte met betrekking tot de coaching. En dan in de tweede helft, daar werd er met rode kaarten gestrooid. In totaal zijn er 3 rode kaarten gegeven. Maar eerst werd er nog gescoord door de PGS Vogel, waardoor de stand 1-1 werd. En de kampioenschap gedachtes bij ODB werden daardoor toch al een beetje teniet gedaan. Er was ook een vechtpartij en de scheidsrechter trok niet gelijk een rode kaart. Maar uiteindelijk kreeg de speler van PGS, Gino Mulder, kreeg toch een rode kaart getoond. En redelijk aan het einde van de wedstrijd scoorde uiteindelijk toch nog Boeren de 1-2 voor ODB. Dan zou je denken, ze hebben gewonnen, dus ze zijn kampioen. Maar nee, want zij zijn afhankelijk van de wedstrijd tussen Maasdijk en Erasmus. En Maasdijk, dat kan ik je alvast vertellen, die won ook met 1-0 van Erasmus. En daardoor is het nog niet op dit moment zo dat ze kampioen zijn. Dan heb ik het over ODB. Maar ze staan toch wel redelijk er goed voor. Dat vond ook de trainer van ODB, Ronald Paats. En Fieron Verkijk, die sprak met hem.
1: Ja, Ronald Paats, gefeliciteerd met de overwinning. Helaas nog geen echt kampioenschap, maar jullie zitten er nou heel dichtbij.
2: Ja, het is, we staan echt op pole position. Het is, we moeten echt een punt halen. We gaan gewoon, dat is nodig. Een punt, minimaal een punt en dan zijn we kampioen. Dan is het feest daar.
1: Dat mag eigenlijk niet meer misgaan, toch?
2: Dat mag normaal gesproken niet meer misgaan. Maar het blijft ook voetbal. Je moet het ook weer zelf doen. Dus we gaan er alles aan doen om volgende week kampioenschap binnen te halen.
1: Wat voor wedstrijd was dit? Alles zat erin.
2: Ja, ik wist op voorhand dat dit een hele aparte wedstrijd ging worden. Omdat hun een hele goede derde periode draaien. Een vechtploeg is, een ervaren ploeg is. Nou ja, bij ons, wij zitten heel het seizoen al, zitten we al met de ploegen die achter ons aan zitten. En hoe dichter het na het einde komt, wordt ook de spanning gewoon wat groter, dat zie je. En ik heb ook al 2 weken roepen we al, het hoeft niet mooi, het moet strijdbaar zijn.
1: Te veel strijd levert ook te veel kaart op, hè?
2: Nou ja, we hebben één rode kaart, dat is de keeper inderdaad. Maar verder rest hebben wij geen rode kaart.
1: Nee, maar wel wat gele.
2: Dus... Wat gele, ja, ik vond wel dat het af en toe wel eens te snel ging qua gele kaarten, maar op zich heel... We zijn er afgekomen met één rode kaart en hun met 2. Dus we hebben de overwinning naar ons toe getrokken in de eindfase.
1: Ja, jullie komen op een 1-0 voorsprong, gaan ook zo de rust in. Na de rust hebben ze eigenlijk een fase dat ze iets beter zijn tot die 1-1. Maar ja, dan is op een gegeven moment wel het moment dat jullie denken van ja, we kunnen wel. Nee, en er vallen gaten.
2: Nee, zeker weten. Kijk, ik vond die 1-1 valt eigenlijk uit het niets, vind ik. En dan komt er toch in één keer wat onzekerheid in de ploeg. Van hé, wat willen we? Een punt is in principe ook goed, want dan moet je volgende week winnen. Maar we blijven dan toch voor, dat toont de karakter van de ploeg heel het seizoen al. Als wij, dan gaat er een stapje bij en dan trekken we uiteindelijk met een fantastische goal, trekken we toch over de streep. Nou ja, je zag de blijdschap, het kwam uit de tenen bij de spelers.
1: En bij de supporters.
2: En bij de supporters, de hunkering is zo groot en ze hebben geleverd, met z'n allen.
1: Dus dit is alvast de voorschot op volgende week, dat feestje van nu?
2: Nou ja, laten we het hopen. Ik denk dat het heel druk gaat worden en... Dat de supportersvereniging uit gaat pakken volgende week, dat denk ik wel.
1: Het is ook eigenlijk mooier, hè? Thuiskampioen worden.
2: Thuiskampioen worden is het allermooiste wat er is. Dus zoals PSV het laatst werd, is ook mooi. Maar thuiskampioen worden, het zelf doen, is het allermooiste wat er is.
1: Nou, dan wens ik je volgende week een fijn feestje.
2: Hartstikke bedankt.
3: Hey, dankjewel. Dankjewel, man. Ja.
0: Ja, tot zover het gesprek met Ronald Paats. Natuurlijk sprak Vieron ook nog even met die trainer die een gele kaart kreeg, omdat hij toch wel wat heet gebakerd werd in de eerste helft. Mark van Ruitenbeek.
1: Wat voor wedstrijd was dit? Laat ik daar maar even mee beginnen.
3: Ja, het was een wedstrijd die echt alle kanten op ging. Wij beter, met ODB beter, met 1-0, met rode kaarten, met gele kaarten, met rare beslissingen, hensballen, overtredingen. Ja, dit was echt een wedstrijd in de vierde klas die ergens om ging.
1: Ja, en daar ging het ook ergens over. En uiteindelijk staan jullie toch nu met de meest lege handen.
3: Ja, zeker. Nou ja, kijk, op het laatst hebben wij niks aan een gelijkspel. Wij staan met 9 man, ODB die staat met 10. Ja, en dan ga je gewoon aanvallen. Aan het punt hebben we niks, dus dan gaan we volle bak vooruit. Hopen dat die bal goed valt. Kans hebben we gehad. En ja, op het laatst, dan krijg je hem tegen, valt de 1-2. En is ODB de winnaar.
1: Ja, jullie gingen dan met 0-1 rusten. Jullie komen wel terug in de wedstrijd. Die fase waren jullie ook de betere in mijn ogen van het veld. Maar wat gaat er daarna uiteindelijk mis?
3: Nou ja, ik denk dat we op een gegeven moment zeker met die 1-1 maken 1-1. De keeper van ODB die krijgt een rode kaart. Nou, toen vonden we ons echt de controle pakken. En dan gebeurt er iets in de hoek waardoor mijn bek met zijn tweede gele kaart krijgt. Ja, dan wordt het gewoon 10-9. Dan zie je dat ODB ook gaat inzakken. Want die dachten, oké, wij hebben een punt. We winnen volgende week. Zij was nog kampioen. Ja, wij moesten gaan aanvallen. En een van de counters, dan valt hij de andere kant op. Maar ook met de omstandigheden. Het is een zwaar veld. Het is een droog veld. Hij ging alle kanten op. Er was geen sprake ook van mooi voetbal.
1: De periode die lijkt nou wel uit zicht.
3: Ja, zeker. Nee, ja, die is zeker uit zicht. Kijk, we hebben alles in eigen hand. En nu ben je van een aantal andere teams afhankelijk. Kijk, natuurlijk gaan we aankomende week ook naar Madenstein om daar 3 punten te pakken. En dan moeten we afwachten ook op de rest. Maar ja, is zonde. En ik had zelf graag afgesloten met een na-competitieplek.
1: Jullie zijn in ieder geval wel het seizoen heel goed geëindigd na een wisselvallig begin.
3: Ja, zeker. We hebben de eerste wedstrijden, zeker voor de winterstop, hebben we te maken gehad met een hoop jongens, ook met blessures. En ook na de winterstop zijn we eigenlijk gewoon compleet geweest. Hebben we bijna alles gewonnen, een paar gelijke spelen tussen. Dus ja, dat had al heel mooi geweest om vandaag ook te winnen. Helaas mocht het niet zo zijn.
1: Volgende week nog maar winnen.
3: Precies, volgende week. Dankjewel.
0: Tot zover deze knetsgekke wedstrijd. Dus knotsgekke wedstrijd PGS Vogel ODB. Even naar de andere uitslagen uit deze klasse kijken. Kwik tegen Duno. Die hebben ook zeker tegen elkaar gespeeld. Maar daar is helaas geen uitslag van binnengekomen. Celeritas RVC tegen Quintus 1-2. Loosduinen GSC SDO 1-3. Maasdijk, ja daar hebben we ze, tegen Erasmus 1-0 dus. En daardoor hebben zij toch stevig die tweede plek nog steeds in handen. En tot slot Ras tegen Madenstein. Die wedstrijd is geëindigd in een 4-2 overwinning voor Ras. Dan kijken we even naar de stand. Dan zien we dus bovenaan ODB nog steeds staan met 21 wedstrijden gespeeld. En die hebben 50 punten. En Maasdijk staat daar 3 puntjes onder. Maar ja, stel je dus voor hè, dat ODB verliest. Ze gaan er zeker niet vanuit. Maar stel dat en Maasdijk wint, dan komen ze allebei dus op 50 punten te staan. En dan heeft Maasdijk een positiever doelsaldo van plus 36. Ja, ik word echt niet feestvreugde of als bederf hoor. Maar volgende week wordt het een bloedspannende wedstrijd in deze vierde klasse C.

0: Tot aan het gaatje. Clean Bandit met Sarah Larsen. Je hoorde Symphony.
1: De vijfde klasse.
0: We gaan eens even kijken bij de vijfde klasse C. Want daar zijn een aantal wedstrijden gespeeld. Helaas ook van één wedstrijd geen uitslag binnengekregen. Dat is HDV tegen Warnica Star. Maar waar we wel wat uitslagen van hebben is van Tovan tegen Remo 1-3. Quicksteps tegen VCS 2-1. HPSV tegen Semper Altius 0-7. Ze hebben daar even flink uitgehaald, de Rijswijkse ploeg uit deze klasse. En tot slot Houtwijk tegen Wick. Dat werd 2-4. Kijken we even naar de stand hierbij. Daar is het nog steeds heel erg spannend hoor. Semper Altius, de Rijswijkse club. En voor de rest zit deze klasse alleen maar gevuld met Haagse verenigingen. Die staan bovenaan met 50 punten. Maar Quicksteps, die hebben ook gewonnen. En die hebben nu 49 punten. Dus daar zit nog steeds maar één puntje verschil. En ook zij hebben nog twee speelrondes te gaan. Dus ook in deze klasse is het hartstikke spannend. Zo. Dat was het dan. Een middagje radio maken bij Den Haag FM en Midvliet FM. Het programma Sportsignaal. Waarbij er zoveel gebeurd is in deze afgelopen 4 uur sport. De uitzending werd gemaakt door Hans Slootmaker, Vieron Verkijk, de techniek. Ja, ik ga hem toch even extra benoemen hoor. Marcel Brilsma, dankjewel voor de techniek. Wat heb je het weer geweldig gedaan. En mijn naam is Patrick Silon. Morgen hebben we weer opnieuw een aflevering van Sportsignaal. Maar we eindigen eventjes met ja, toch wel de man van deze middag. Die heet
2: Kieren Bryant Lusoboya.
0: En morgen zit deze presentator, deze verslaggever, Hans Slootmaker, achter deze microfoon. Om 2 uur melden wij ons weer voor een uitzending. En dan hebben we dus een heerlijke derby die tussen Kwik en RKVV. Morgen ben je dus weer van harte welkom voor een nieuwe aflevering van Sportsignaal. Tot dan, dag!

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige.
0: Travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation.

0: is goed en leuk.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM, jouw stadsradio.
1: I told myself, life is short. For a second there, I thought it'd last forever. I'm someone else, I'm ready for this.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motief voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie.

levert. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Jouw stadsradio. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder.

Tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door. Niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan

I got something here.

Marco Polo.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Nu, Royal Dance Group.

0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer Gazer. 90.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer Gazer.

I see the joke.

0: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Ja. Dit is Radio Tonka. Unstable Saturdays. En we hebben van alles wat. En ik weet niet zeker wat. Maar we hebben iets. En we gaan verder met Muslim Gouds. Gone and Veil. Lalalala. Hey, ik hoor helemaal niks.
1: Oh, wat is dat dan? Oh, daar. Daar zijn we.
2: Wel te nere, tirinje de aardig te zoeken.

פעם שהיה. אני יודע מה קרה?

0: Ja, sorry voor de glitch. We kunnen er niks aan doen. Stomme bots. Die proberen in te loggen op de radio. Dus ja, wat kun je eraan doen? Heel veel, maar heel weinig. Maar nog een keer. De radio toeken.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag, wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nieuwsuur.
1: Goeiedag, ik ben Richard Grootbot. De man die verdacht wordt van het plaatsen van een explosief bij de deur van een kantoor van D66 in Den Haag wordt maandag voorgeleid bij de rechter. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Over de motivatie van de man kan de hoofdofficier van justitie daarom ook niks zeggen. Premier Jetten sprak vandaag het vermoeden uit dat de daad politiek gemotiveerd was. En noemt de actie kansloos als de gedachte was dat je zo politici kunt beïnvloeden. De man die eind maart in Duitsland werd aangehouden voor de moordpoging op een Iraanse man in Schoonhoven moet eerst nog een Duitse celstraf uitzitten voordat hij aan Nederland kan worden overgeleverd. Dat meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De 27-jarige man is in Duitsland veroordeeld tot 1,5 jaar cel vanwege een zware mishandeling daar. Die straf zit hij op dit moment uit, zegt een woordvoerder. Na afloop van die detentie zal de man worden overgedragen aan Nederland. Hij wordt in ons land verdacht van een schietpartij in Schoonhoven. Dat slachtoffer raakte daarbij gewond. En als je dit weekende vanuit Woerden naar Den Haag reist, hou er dan rekening mee dat de A12 dit hele weekende voor onderhoud is afgesloten. Dat geldt alleen de Haagse kant uit, de andere kant uit. Den Haag uit is er niks aan de hand. Maar tot aan de aansluiting met de N11 bij Bodegraven is de snelweg A12 dus dicht. In Nieuwebrug merken de inwoners dat ook, want de omleiding van veel navigatie loopt dwars door dat dorp heen. En daardoor ontstaan daar juist lange files op die plek. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0.

Eigenlijk zondag. Kut. Dit is de Natural Yogurt Band. Dus hou je van naturel? Yoghurt? Zonder suiker? Lekker zuur? Lekker zuur. Is deze band voor jou? Crystal and Bone. The Natural Yogurt Bones.